0: Ook. Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon dat ik weet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Stalmolinemeel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: De wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

graaf mij morgen dan maar daar. En daar stiel lul, het graaf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten. En de rein sloeg zeft op het ritse

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur reis op omroepfriesland.nl, de omroep app, 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld dan niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden gesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen over op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder, bij een graad of 17. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk Friesland van de Moorn. En dan schuiven we erom op Alversterrentocht. Nee, Alversterrentocht, horende dagen. Nog even snijken ietsje, maar eerst muziek. En die muziek die is van de Doobie Brothers.
1: Friesland van de Moorn.
0: My Erit Zijen.

0: The Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Fietsen net zo hut en dan ben je automatisch wat letter.
0: Ja, dat is vrij logisch inderdaad. Het gaat vanzelfs over de fiets Alvesterentocht. We zien even waarom. De meeste fietsers die hebben intussen een kruske in de pocket, als het goed is. En dit weekend weer nog een Alvesterentocht. Er zijn volle meer Alvesterentochten, maar ik keer op de step. Het waard dat wie beter als de vorige keer.
4: Ah, dit is weer fantastisch als je zegt naar vorige keer, dan kan het net beter.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tiesdag 26 mei. Het viel dan toch alsof alles weer gewoon is. Dat komt omdat ik juster aan werken had. En dan is het heel nu voor dat is deze studio leeg.
5: Ja, dan zit je helemaal alleenig dan.
0: Ja, deze is leeg en dan zit je in die balzaal leeg.
5: Ja.
0: Hallo. Echo. Ja. Intussen is alles weer normaal, dus feitelijk, die is er gelukkig echt weer bij.
5: Ja, we kennen elkaar weer in even zien.
0: Ja, ja, dat scheelt toch,
5: dat is toch wel weer noffelijk, inderdaad. En dan heb ik nog een motorhalversterentocht, toch? Of niet?
0: Ja, ik zit hier stinkt niet zo'n hart. Drie platen zie ik je kinderen die al in mijn halversterentocht te krijgen en die achterkoers zetten.
5: Ja, nou misschien hebben Harkers die wat suggesties.
0: Ik heb Wim Sonneveld helemaal net jet. Is de step over sterrentocht.
5: Nou.
0: Op de step.
5: Ja, ja. Nou, dat wordt
0: nou, goed. De beruchtebox zit gewoon binnen. Zoals al denkt, ik heb fysiekjes van mooie platen. Stuur me vast terug naar 0620 voor jou. Njogen, of de omroep app. En Feike, daar stek ik weer van alles op skarrel in de media.
5: Ja, de Rijksoverheid die maakt een waaromloeken van X. Althans, dat is gewoon ambtenis. En een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is nog heel diep mogelijk. Net sinds de Amerikaanse aanval op Iraanse doel van de oude nacht.
1: Om het Njogen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: En het wordt opnieuw een warme dij. In het zuiden van de provincie mogelijk zelfs, jawel, de tropische 30 graden die er onder komen kan. Morgen, ja, morgen kan het even bijkomen. Dan halen we de 20 graden, 13 is. Even, nou, de ruten maar even niet even trofwaaien. Simon Mollema, die vertelt die haast een volle en volle meer hoe het waar. Maar eerst iets van muziek van Circus Custers. Dit is Louise.

0: Circus Kusters en Louise.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het weer goed smaren en een heel soort drinken. Maar met een soort trotszettingsvermogen hebben fietsers van de smoorhitte fietsalversterrentocht haar een kruiske in de boezen. Stefan Rekker van de organisatie, die is tevreden.
3: De stem is er nog gelukkig, dus nee, ik kan nog praten.
4: En hoe je de dag doet?
3: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dooi. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen een bus op een finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wieren. Dat flauwtes en beroertes. Dus de hinder het oorloer wel even heel druk.
4: En de sfeer, hoe wierde je het?
3: Nee, fantastisch. Natuurlijk vanmorgen begon het bij de start al. En dan wierden ze gewoon echt heel tam. Want ze kuieren echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal, van het oorlog in 20 groep Futwien. Dus dat werd heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk warm nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
4: En nog merkwaardige dingen, Joet?
3: Nou nee, de ongevallen. Helaas, het is weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd niet te volgen. Maar goed, 15 toeristen fietsers voorkomt dat net.
0: Ja, en het is geen wedstrijd, zit heel duidelijk in de reglementen. Doch is er altijd niet de laatste fietser.
4: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
5: Nou, dat valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat later.
6: Ga ik wel even rappen kennen, maar nu.
7: Oh, nee, hè. Hartstikke.
5: Ja, ik fiets... Iedereen fietst te hudder, dus ja.
4: Maar dat maakt het denk ik niet uit. Jo, kom er wel.
5: Eerst wie er ik nog steken wat. Ja, die fietsen volle hudder, dus die koek net bij horen.
4: Wat zul je nood van?
5: Ja, ik ben in huis, mijn auto zit in Bolsert. Ja.
4: En het kruisje?
5: Dat maakt dan nog heel hier dan.
7: 2. Ja.
4: En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
5: Ja, dat is wel mooi. Dat doe je dat dan ik ben voor, no? de fietstocht.
4: Dus en tak hem hier weg?
5: Nou, daar moet ik nog even hoe naar uitdenken. Als dat nog wat minder hier, dan ben ik te laat.
0: Hé, hey, maar er net al te langzaam moet doen, want dan is het kruske natuurlijk.
1: De media van de moor.
0: Net weer in de pocket. Feike, het Nijs Utoren Media.
8: Ja, de Rijksoerhit die maakt van grut paard weromloeken van het sociale media platform X. Dat adviseert de Valachtingsrie. En die bestuurt u de directeur en communicatie van de 12 departementen. De Volkskrant die schroot daarover in een intern memo. Ze de ambtenis dat X actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert. En daarmee de Europese en Nederlandse regeljouwing schijnt. Dus de oorname door Elon Musk in 2022. Het X, nevens de ambtenis, ingrijpende veranderingen ondergaan. En het is steeds meer gepolariseerd. Onder meer het afbouwen van moderatie en wijzigingen in het algoritme. Hebben geleid tot een toename van desinformatie, racisme, discriminatie, misogynie en antisemitisme. En daardoor concludeerde de ambtenis, stiert het broeken van X door de Rijksoerhit op span voert. Maar het uitgangspunt van dat de oerhit zijn eigen wetten en regels nijlibbert en Borges net bleert stelt om content die daarmee strijdig is. Dus ja, dat is dus het advies van de voorlichtingsraad. Ja, net sinds de Amerikaanse onval op doelen in Iran, oude nacht, is een akkoord om de oorlog te beëindigen nog heel dik mogelijk. Dat zei het al te eerst de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Ja, de stritten van Hormuz moet open zijn, zei Rubio. En hij verwees daarmee naar de Amerikaanse onval van juster dus, of oude nacht. Ja, nevens hem kent er binnen een paar dagen een akkoord wezen en is het vooral een discussie over het taalgebruik. Nou, dat alles is, dan ja. Kom je daar wel uit, liek het mij. Maar
0: taalgebruik is relatief makkelijk om te passen natuurlijk.
8: Ja, ja liek het mij ook. Ja. Ja, de Amerikaanse strijdkrachten die hadden dus doelen in het zuiden van Iran omvallen. Onder andere boten die min lissen wonen en raketlanceerinstallaties. Washington omschroot de onval bedoeld om de troepen te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ja, als je wilde dat die straat van Hormuz even keert, dan ken ik je min lezen vanzelfs.
0: Nee, vanzelfs. Feike, dank u wel.
1: Zes het maar.
0: En ik neem het al even. platen die mij gewoon in de beruchte box. En dan wist hoe dat maat. Dat maat kan via de omroep app of WhatsApp. En ik zei al even, de Alversterrentocht, daar zullen we natuurlijk wel wat platen bij betinken kennen.
8: Jawel.
0: Fiets Alversterrentocht, daar hadden we natuurlijk een heel soort omdingen van hoor, Juster.
8: Step Alversterrentocht, Motor Alversterrentocht.
0: Ja, bijvoorbeeld meer Alversterrentochten.
8: Zeker.
0: We krijgen wel een optie binnen.
8: Oh ja, Jilke?
0: Ja.
8: Magrieren?
0: Magrieren, hoe Alversterrentocht deze keer?
2: Ja. Ik zeg,

0: Wim Sonneveld en Op de Step.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, en hij is het fietsend van de Alvesterentocht. Koest hem dit weekend vanzelf zeker op de step dan. Fjouwer 100 deelnemers is die in de sneuntenacht om de start. In het zuster, de eerste 10 kilometers. En letter maar een voelde zinnen het orenpad van de 1230 kilometer. Voor de wie dat een prachtige editie. De oren vonden het feestend te warm. De sfeer bij de finish is in elk geval voor elke nieuw hetzelfde.
2: Nou, kijk eens aan de puntenvel inmiddels ook los. En dan gaan we gewoon een feest maken. Ze zeggen, doe ook lekker mee.
3: Hey, wat doe je in Bolzwet?
4: Ik ga de stempels zetten van de allereerste meesken.
3: Van de allereerste steppers? De laatste stempel?
4: Ja.
3: En wat heeft dan maar die steppels toch dan?
4: Vind ik leuk, omdat het dan... En omdat mij en ik heel vaak stept heb, vind ik het ook leuk om de stempels te zetten.
3: En wat is die namen?
4: Vianne.
3: En hoe oud ben je zelf?
4: Tien.
3: Nou, we rennen de tent in. Mente de Boer, best al ver eerste.
5: Ja, alweer. Ja, alweer. Ach, het is uiteindelijk geen wedstrijd, maar dat maakt je er zelf altijd even wat van. Dus dat maakt het denk ik het einde altijd extra leuk.
3: Nou, ik moet en hele dikke stappen dwan om daarbij te houden op die step en de microfoon heel heeft. Want hoe lang ben je toch?
5: 2 meter ben ik.
3: Heeft eigenlijk voordeel, man?
5: Nou, ik heb wel een vrij grote voordeel, dus ik denk wel dat ik er wat profijt van heb, ja.
3: Nou, met de stempel is daar binnen. Ja. De stempelkaart, hing het je ervoor op de fiets?
5: Hek achterin. Het is een prop geworden, maar...
6: Wien is wat papier mache.
3: Ze zijn hartstikke wie het.
6: Het was er midden weg, ja.
3: Maar je bent hier finissen?
6: Ja, klopt, ja.
3: Waarom was je bij?
6: Ja, klopt. Traaileden dienden dat ik. En, nou ja, we was hier eigenlijk net met sprinten, want het is veel te leuk om samen te komen. Dus,
3: Je hebt hier de hele 200-300 meter van jezelf, trouw al die menigte.
6: Niet maar even.
3: Er werd nog even Hans kwadden trouw de orensteppers die intussen gek binnen. Nou, ik rin mij naar binnen. Ze steert al klaar.
4: Je krijgt van mij een medaille.
3: En een medaille.
6: Het kruiske. Nou, dankjewel.
3: Doe Hester nou nog een keer die in. Hoe wie deze?
5: Ja, dit is weer fantastisch. Als je zegt naar vorig jaar, dan kan het net beter. Nee, dat weer mooi waar. Zinnen weer eigenlijk de hele dag, de nacht weer goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele perfecte editie kan worden. Bestempel, denk ik.
3: Lokke Weenske.
7: Hey, dankjewel.
3: Johannes Minema, hoe weer de tocht?
7: Dreef. Heel warm.
3: Je hebt al een handdoek onder de helm.
7: Ja, ik kom helemaal weer. Ik ben tot sleet wie het. Vannacht ging het wel heel aardig. En tot sleet wie het. Toen moest ik wel even ziekie. En op een CD hervond ik me. Dus toen kon ik in de gaatje aan.
3: Maar dan komt je er alleen nog hoe de fiets is. Hest toch wel onspraak, hoor?
7: Jawel, maar mijn maten wie een zakkenpot. Die zijn gimma. Dus ik zei, nou ja, dan. Hoe step ik te langzaam? Dus ik zei, dan ging ik alleen nog terug.
3: Al high five en toe de fiets.
7: Ja, mooi toch?
3: Ja, en intussen de eerste vrouw hier onder de finish, Donneke Zijlstra. Dus is vlak achter de man. Is er geen verschil tussen jij en de man?
8: Nou, ik denk het zeker wel, maar ik ben hier wel heel blij mee. Het was warm vandaag, maar ja, ik denk een hele mooie tocht. Met super mooi weer, beter dan vorig jaar, dus dat was top.
3: En had je nou rond 200, ja, 230 kilometer steppen kunnen, wat voor bovenbenen heb je dan?
8: Ja, ik denk wel vrij sterke, maar ik denk het laatste stuk is echt ook wel op karakter, hoor. Het is natuurlijk super warm, maar nee, echt een super mooie tocht. Een super goede organisatie met super leuke dingen, dus ook een groot compliment naar hun en een super mooie dag.
0: Ja, op karakter, dat maak ik wel volgens mij.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Ze zijn er haast uit.
2: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Hast Jelverson. Het Frieske Nijs krijgt nou van Fijken.
5: Een goeie morgen. Het weer juster een heel warme editie van de fietsoverstedentocht, maar echt grut incidenten hebben we hadden net voordien. Voorzitter Stefan Rekker van de organisatie is dan ik een tevreden man.
6: Ja, het weer een bijzondere dag. Het weer natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dooi. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen buis op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van weer. Met flauwtes en beroertes. Dus hier bij het oorloeren wordt even heel druk.
5: En dan is er altijd één fietser die het als laatste door de finish geert. Die wie net minder blijft met Helly van Kruske.
7: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik voor, no? De fietstocht.
8: Dus en tak hem hier weer?
7: Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.
5: De politie onderzoekt een mogelijke schitterij in Snits. Daar zou juste jong mijn luchtbugs op een wenwijn ontborden diepsketten wijzen. Voor zover bekend rekken Nim Verwoenen. Het is net bekend dat er een verdachte onholden is. De brandweer van Bolzert is vannacht uitgerukt voor een wenningbrand in de Pater Brugmanstritte. Met het bestrijden van de brand in de hoekwenning zette de brandwacht een heegwerker in. De bewender wie net thuis, maar een kat in de wenning had de brand net overleven. Dron Riep had juster de boenspartij woon van Minnes Gea. Keerses Tjesse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wienen de tjempartij de baas. Dat wienen ze ontnota bij alle wedstrijden. Het werd Minnesma al van een overwinning op de PC te dreamen.
9: Natuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
5: Het patroon van Minnesgeer bestuurt Martin Bersma, Hendrik Koodstra en Jurrit Ozinga. Ozinga hoopt het sint Sint-Jinstanders de rest van het seizoen nog wel dreig te maken.
10: Dat wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun dreig maken of zelfs winnen. Dat, nou ja, dat weet ik wel zeker. Dus, maar ja, het ziet er nog net in.
5: Nee. Nou, volgende keer beter.
4: Ja, dat zoek ik ze. Fijker, dank u wel. Trog mij het Waarbrug, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Erik.
4: We hebben Juster van Jon dat Joet de warmste dij van de week wordt. Dat belooft wat.
11: Jan had heel nog gelijk. Ja, op dit stuit is de skielgal zo'n 18,6 graden. Dan woont 16 draaien. Bols het zontje. Laagsom zit ik hem zo'n 16 graden, 15,8. De meeste die keer al wat naar beneden, dus het 14,5 en Wasken. Maar dat is de, ja, Bakken 4 en Exhibitie, de leegste overkomen jongen. Dus ja, tussen Skielge en Wasken, maar daar zit zo'n graan verschil. Loon het kwalt sneller aan dan water. Nou ja, dat zie je in de temperaturen weer waarom. Ja, ik Joert leidt er een warme dij voor is met een soort zin. En we gaan nog steeds te meisje met de invloed van een, ja, van een hege drukgebied dat stadig, ja, toch wordt oorzaken naar het zuidoosten. Nou, de temperatuur die rent Joert al vrij rap op. In het eerste en zuidoosten van de provincie hellen die de 30 graden. En dat is gewoon tropisch. En ik denk zelfs in het eerste en zuidoosten dat er, krijg ik nog eens even uit de 30 hinder kom ik in. Ja, op de water. De leidt, en ik bied Isomar, leidt de temperatuur wat leger richting op de watereiland. Dan komt er iets op zo'n 24, 25 graden. En ja, bij Isomar held is dus ik net de 30. Maar is nog een soort, nog een, ja, zuid-zuidwesten wind krijgt in. Letter op de maan en de midden nog steeds een zwakke, ja, dan wat west-zuidwesten wind. Nou, letter op de midden is de wind betekent matig en die draait dan weer meer naar het west-noordwesten daar. Nou, een hele drukgebied bouwt zich op Schotland en daar terug op de joen en de noord-noordeerste wien. En op de joen bloot het nog wel lang warm, maar in de nacht werd het gewoon koel. De komende nacht en dan een 10 graden waarbij de bewolking toch een beetje toeneemt.
4: Nou, we krijgen dus even een dag om even weer wat op adem te komen. Want voor de meesten die het, ja, wat minder hoe die hege temperaturen kennen natuurlijk.
11: Ja, want dat hebben we dus morgen. Hè. Dan hebben we tijdelijk een legere temperatuur. Ja, een stikleger kan ik wel zeggen. De wind komt dan vanuit het noord-noordeesten op uw stad. En die is bobbelang zwak. En in Vlagen, in het waargebied toch wel vrij krachtig. Daar staat dan zo'n 4 of 5 woord ijs. Dus wat meer wind. De temperatuur is dan zo'n 18 graden. En onder zee en maar... zo'n 15, 16 graden, dus gevoelig frisser. Maar stil steerbewolken en betekent dus wat zinnen. Op de meeste zinnen, hoe de hele dij is het gewoon droog. Op de jongere nachten, dan loeken er wel wat wolken over. En dan ga je de wind wat lezen. In de nacht, de temperatuur die lijnt dan maar om de 10 graden heen. Dus een mooi stuk frisser. En ja, dat maken we, daar maken we het mooi mee doen.
4: En de tweede helft van de week, hoe komt dat dan?
11: Nou, dan toen is je zo op de betiede morgen... lijkt het dat er nog wat bewolking is... maar die lost op in de rim van de morgen... en dan krijgen we weer een dij met een soort zinnenweer. En dan komt de temperatuur weer wat heger uit. Ik verwacht je een 18 graden op de waterrennen. Nou, dat is een normale temperatuur voor eind mei. En zo'n 21 graden dieper de provincie in... En 22 kan ik nog wel inzetten. Maar met een zwakke na het eerste draaiende wind. En de zin erbij is het krap droog waar. Nou, vreed, ja, dan krijg je de zin een beetje concurrentie van wat hege bewolking. Dat filtert het wat. Maar nog steeds droog. En de temperatuur die leidt dan tussen de 21 en 25 graden. En die 21 dan in het watergebied en 25, 40 jippen de provincie in. Nou, de wind komt dan uit het west-zuidwesten en is betekent matig en vrij krachtig, dus een beetje vlagerig verwacht ik. Nou, de joen en de nacht komt er dan wat hege bewolking weer over en op en neer droeg en dat is zo'n 12 graden. En dan we een sneeuw zoeken, oerdijs nog droeg. En dan wisselen je steerbewolken en zinnen elkaar al. Zo'n 21 graden op de thermometer, een zwakke west-noordwestenwind. Ja, zo nu ligt het, in de nacht valt er dan wat lichte rein. Al met al, de temperaturen die worden wat leger, maar eerst nog droeg en soort zinnen. Geerden wij het weekend kans op wat rein.
4: Sibo, dank u wel.
11: Gradien.

0: En wij Hek op Dij, Gurbe. Gurbe Douwstra en Gek op Dij.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: En eerst het overal in Friesland. Vrijwilligers vinden, dat is best nog wel een toer. Dwarfbelang dit geen bestuur. Met Bouke krijgt plotseling belang dit vergriezet. Planbureau Friesland neemt dat zelfs zorgelijk. En dan ook krijgt in Appelskeer ontzit een splinternij-initiatief, een dwarfsvereniging. Meerdere vrijwilligers en de ommeldingen die blowen maar binnenstream. Hoe kan dat nou correct? Nou, daar gaan we het even over met een van de initiatiefnemers, Derian. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Eri.
3: Ja, dat vind ik toch wel wonderlijk dan, dat ik dan bij hem lees. Dat je die vrijwilligers samen bij elkaar niet eigenlijk.
4: Dat snap ik. Alleen in een dorp van 5000 inwoners, denk ik dat je er, als je 10% hebt, dan heb je er toch alweer een groot deel bij elkaar.
3: Maar er mag toch iets wijzen wat mensen heel erg aanspreekt in je plan. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat correct?
4: Ik denk dat er al een tijd lang behoefte is aan een dorpsvereniging en aan meer activiteiten in en binnen het dorp. Niet alleen voor mijn leeftijdsgroep, maar voor alle doelgroepen. Mensen zien dat we er druk mee bezig zijn en dat ook hun doelgroep, hun eigen groep, gehoord wordt, omdat die ook in het bestuur zitten of commissielid zijn.
3: Wat was nou het moment dat jullie dachten van, er is toch nog een soort gat. Er is iets waar we in kunnen springen, waar mensen behoefte aan hebben in Appelscha.
4: Ja, er is niet één exact moment. Het is eigenlijk gewoon in de afgelopen 2-3 jaar heb ik zoveel gesprekken gehad, ook met leeftijdsgenoten, maar ook met jongeren en ook met in de leeftijd van in de 50. Waar is onze dorpsvereniging? Dorpen om ons heen hebben het. Lange Dieken, een dorp van een paar honderd inwoners die feesten kan organiseren. Waar een paar duizend man op afkomen. Of in elk geval in de duizend. En dan denk ik van, waar blijven wij in Appelscha? En dat dacht ik niet alleen. Dat dachten ook mensen met wie ik sprak. Veel gehoorde klacht is, waar is ons dorpsfeest? Waar is de Dolle Nacht gebleven? Dus ik dacht van, inderdaad, waar is onze dorpsvereniging? En ja, ik hoorde zoveel mensen die hetzelfde dachten.
3: Want hoe is die verhouding precies met plaatselijk belang? Dat bestaat natuurlijk al. Komen jullie daarnaast of nemen jullie gedeelte over? Of, hoe werkt dat precies?
4: Het plaatselijk belang zet zich natuurlijk al alle jaren in voor het dorp. Alleen als je kijkt naar de leden ook van plaatselijk belang, ja, die zijn bijna allemaal 60 plus. Daarom dachten wij met een aantal jongeren als werkgroep onder plaatselijk belang. Dus dat is gewoon veilig voor ons, voor de opstart, een dorpsvereniging oprichten. Dus wij zijn een werkgroep onder plaatselijk belang, waar wij functioneren als een dorpsvereniging. En op die manier denk ik dat het een hele mooie samenwerking kan zijn.
3: Ja, dan kan het elkaar versterken dus. En jullie vuurdoop, dat is de bloeiweek volgens mij, hè?
4: Klopt. Ja, dat is een hele week waarin vrijwilligers gevraagd worden activiteiten te organiseren. Wij dachten, dat is perfect. Dan hebben wij tot eind september om een goede structuur op te zetten. En uiteindelijk, alleen dat valt weer buiten de bloeiweek, organiseren wij een afsluitend feest. Omdat dat toch wel echt de grootste vraag was van inwoners. Waar is ons dorpsfeest?
3: En ik kan me nu voorstellen dat er nu mensen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten als het gaat om het dorp en wat er georganiseerd wordt. Die misschien ook op het puntje van hun stoel zitten. Heb jij een bepaald advies voor mensen die nu misschien wel hetzelfde willen doen?
4: Zoek de juiste mensen bij elkaar, actieve doorpakkers, en ga gewoon bij elkaar zitten. We zijn hier op dit moment met 14 vrijwilligers, waarvan we één klein groepje als bestuur hebben en daaronder commissieleden. Ga met elkaar in gesprek, ga zitten en pak het gewoon op. Spring in het diepe, maar betrek ook bijvoorbeeld een plaatselijk belang erbij. Vraag de gemeente wat ze voor jullie kunnen betekenen. Op die manier. Mensen hebben er echt op zitten te wachten. En als jouw dorp nog geen dorpsvereniging heeft, en misschien weinig activiteiten, zoek een groep bij elkaar. Het liefst, wat ik aanraad, met verschillende achtergronden. Dat hebben wij ook. We hebben nu 14 mensen tussen de 18 en de 50 jaar. Allemaal verschillende achtergronden qua baan, qua vriendengroep. Qua gezinssituatie, de een heeft jonge kinderen, de ander al wat oudere kinderen. Iemand anders heeft geen kinderen. Zodat je eigenlijk elke doelgroep kan horen.
0: Derian, dankjewel en heel veel succes.
4: Ja, hartstikke bedankt. Bedankt voor je tijd.
1: Omroep Friesland. Twaanjoghurt.twa FM. Alles wat er speelt.
5: Best leuk, hè?

0: Eurythmics en Aretha Franklin and Sisters are doing it for themselves.
1: Friesland van de Moorn.
0: Jaap Stalenburg die maakte in maart op LinkedIn bekend dat er haatredacteur wilde zoeken bij Omroep Zuidwest. Het probleem wie alleen nog, bestuur hier nog geen besluitnaam op dat stuit. Twee man letter ieder steertelid hoor en get de baan hield dan het terug. Bij Bureau de Vries, die is in verhaal.
2: Die waren hartstikke goed. Er zat ook iemand van NLP op. Wij ook heel goed. Alleen zij wilden dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de staat meteen al als hoofdredacteur verder te gaan. Mm-hmm. Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
3: Extreemrechtse hoek?
2: Ja, ik vind mensen die teksten maken, rode partij, baron, hoofdredacteur publieke omroep in die geest. En ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal wel.
3: Die kamer van intern?
2: Nee, die kwam extern.
3: Van extern?
2: Die werden op Twitter gezet.
3: Oké. Okay.
2: En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
3: Naar de directeur?
2: Naar de directeur. En vervolgens schieten ze in de stress door die reacties op Twitter. En wordt er gezegd van Algra, die
3: ik ben onconcept vanwege druk van Boutenau.
2: Omdat zij vonden dat ieder... Kijk, er is een boek in communicatie dat heet Help, bel de journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde, was er stress in Koudum. En dan gaan ze zeuren van, ja, nee, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd, omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen, een melding op het laatste moment, dat Jouk Algra de nieuwe overrichter werd.
3: Okay. Maar nou bist ook geen statenlid meer.
2: Nee, want formeel, ik had ontslag genomen. En dan val je, terwijl ik dus keurig netjes al heel vroeg wilde afhechten, kan ik nu niet meer terug.
3: Nee.
2: Op grond van de provinciewet. Oh. En dan neem ik een aantal mensen.
3: Dus nou heb je helemaal niks meer?
2: Nou, ik heb nog genoeg te doen.
3: Maar dan heb je geen baan en dan ben je geen statenlid meer.
2: Oh, nee.
3: Nee.
2: Op dit moment niet. Als je het zwart-wit spaalt, slaat niet.
3: Akelig verhaal.
2: Het is een verhaal. Je leert gewoon mensen kennen. En je ziet dat. Ja. En dat is vaak als subsidies te verdelen zijn. Dan komen de consultants. En dan zie je dat de journalisten, gewoon de creatieve mensen, gewoon een beetje aan de zijkant worden geschoven.
0: Dat zei Jaap Stalenburg dus. In Bureau de Vries, Omroep Zuidwest, keert uiteindelijk voor Jouke Algra. Maar meer ondervinding in de Omroep voor zoals ze zei. Het journalistenboen NVJ, wie jij direct al kritisch op het idee dat Stalenburg tijdelijk haatredacteur en stedelijk combineer je voor.

0: Wild World, is dat van Mr. Big.
1: De media van de morgen.
2: Dat is nou.
0: Ja, ik zeg Mr. Big steen.
2: Oké.
0: Je hebt een kronkeling in holen. Goed. Fijke, door de media.
2: Ja, ik had het verwacht, maar dit mooie waar. Voor op het AD een foto van Bob Oumakke. Lappendeken van strandlakens. Zonaanbitters op het Scheveningse strand liggen netjes op een rij. Ja, dat valt wel op. Ze zijn echt keurig, mooi ingelid. Ja, echt keurig.
0: Wat een mooie grote
2: badplek. Ja. Ja, het liep wel hard of is het onwierst van nou, daar moest lezen. Dus er zit ik een hekje omheen. Dus ik denk wel dat dit inderdaad een.
0: Zit er van die peetjes op het strand?
2: Ja, ja,
0: parkeervak.
2: Ja, van die parkeervakken. Dus en op de voorzijde van de Telegraaf. Gooi het bad maar vol. Strak blauwe lucht en de kwik stijgt richting tropische waarden. Tijd om te plonzen en te spetteren. Ja, dan vullen ze het zwembad. Maar ja, daar binnen de wetterliering bedroom misschien wel minder blij mee. Hè? Want we weten al, er is een tekwaad om, of de drie het een tekwaad om wetter.
0: Ja.
2: Dus misschien gooi het bad maar heel vol. Net heel dol vol. Wat dan toch ik hoe vocht, hè. Er weer verbeurstering in Assen, dat oude weekend. Want bij een verslavingskliniek werd voor de ingang een biertent gezet. Voor de eerste editie van het Asser Stadsfestival. Het is een rare gewaarwording, zijn wetvierder van de kliniek van RTV Drenthe. Als je een biertent neerzet bij een GGZ-instelling die gewoon open is, dan ben je echt toondoof.
0: Nee, maar het is exposure-therapie.
2: Oh, is dat het? Dus de cliënten en mijnwerkers die moesten langs de tap naar binnen om naar binnen en naar boeten te gaan. De gemeente Assen die meldde dat het een organisatie is om de opbouw uit te stemmen bij de eigenaars van de pan. Dit is een punt om mee te nemen in de evaluatie. Liek het mij
0: wel. Dat is een hele mooie zin.
2: Dat is een hele mooie zin, inderdaad. Dan, al voor het derde keer in een kwartskof kwartier heeft een 14-jarige jongen in Noorwegen een stadsbus stellen. In Jelliëtiert. En hij is weer op het dier trapjeren. Achter het stuur van een stelbus. Ze holden hem nou gewoon in de buurt van Grimstad. En hier de bus in Oslo. 300 kilometer verderop hier te stellen.
0: Wat maakt hij met die bus?
2: Ja, hij vindt het kennelijk. Deze jongen wil gewoon buschauffeur worden, denk ik. Ja, ik heb er net een orde verklaring voor.
0: En ambitie is altijd goed, maar dit keer wat verkeerde kant op.
2: Hier gelukkig geen passagiers aan boord. Dus de vorige keer, toen is hij zelfs de grens met Zweden oerstutsen, met die bus.
0: Zo.
2: Ja, dus we nemen het zeer serieus dat een jongen van zo'n jonge leeftijd een bus steelt en ermee in het verkeer rijdt. Maar ja, hij kan er wel maar rijden, want hij heeft geen ongelukken veroorzaken. Dus ja, maar misschien ergens ik nog wel wat respect heb voor deze jongen.
0: Had hij een mailadres? Van het geval dat...
2: Cubus,
0: maar
2: kom er maar in. Ja. Ja. Dan maar we nog even hoe andere tijden sport. Die zoggen waarom op het WK 94 er moest ook nog gevoetbald stjitter. Want die is komende snijn te jong te zien op NPO 1. Maar dan gaat het over het beruchte kaartincident bij het WK van Jantje 94 bij het Nederlands Alvertal. John de Wolf die is daar betrapen op valspelen, bij het kaartspelen. En dat had een hele algeheden het dat west, achter de schermen. Alleen de bondscoach, Dick Advocaat, wie dat doet, dat wie haast de enige die het wanneer het wist. De spelers wisten het, de parsen die wisten het en Dick Advocaat net. En Ronald Koeman die had nog zijn, hij is tegenwoordig de bondscoach, dat hij de speed van het, dat hij wie het doel onvierde van Nederlands Alftal, dat hij de doel neert van zijn het. Richting Dick Advocaat. Als ik het over had mogen doen, had ik op dat moment Advocaat gezegd wat er gebeurd was. Dus het voelde de gebroeders de boer op. Dat John de Wolf toch wel heel vaak de joker hier. En Ronald de Boer die zei het ik van mijn broer Frank zei meteen. Die speelt vals en ik weet ook hoe hij dat doet.
0: Oh.
2: En John de Wolf is daarna boetensletten. Dat was net waar. Want de inzet wie heeg namelijk. Er waren flink gokt. Vaak maar honderden doen nog goen inzet per potje. En de boer die zei het ik. Brian Roy verloor een keer 500 gulden. En zei meteen tegen de Wolf dat hij vals speelde. Dus dan wil je dus boetensletten. En best wel lullig om iemand op zo'n manier te leren kennen. Hij stond er niet lekker meer op. Dat zijn dus wat herinneringen die de spelers hebben aan John de Wolf. Koeman die zei Wolf van, ik heb toen net Ronjoen, een advocaat, want ik wou John de Wolf net verder straffen. Ondanks hetgeen hij tijdens het kaarten deed. Ik had het nu anders gedaan en als aanvoerder tegen de bondscoach gezegd, dit is er gebeurd, je moet weten dat het is voorgevallen en doe ermee wat je denkt te moeten doen. Ja, nou. Bijzonder. Hij zult nou als bondscoach net pikken als er iets gebeurt. Dus
0: dan weten ze dat vast.
2: Nu wil ik dat echt niet meer hebben.
0: Fijke, dank u wel.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heel

0: de Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Big Green Funny's actie. Kind 1034, maar 924 euro. Inclusief installatie.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
3: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
3: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: En dadelijk dan zullen we erom op de Alwe Sterrentochten van Aron de Weekend. Het winter een soort. Muziek komt er aan van die Run DMC en Aerosmith.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Friesland van de Moor.
14: Mai Eriks.

0: en Walk This Way.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Het zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lesten van kreeg een bus op het finishterrein. Want er ging toch aardig wat meesten die er flauw van weer, dat flauwtes en beroertes. Dus het oorloor wel even heel druk.
4: Ja, die betiet een zwitten, maar het merendeel van de deelnemers van de Fiets Alphensterrentocht had gelukkig de eindstreek hellen. En we zullen nog even waarom. Dit weekend gingen de steppers haar al voor en ik die hinde het heat. Maar dat wie beter als vorig jaar, want de wind toen en rein. Dus dan kun je beter dit had, toch?
5: Ja, dit is weer fantastisch. Als je zo naar vorig jaar, dan kan het net beter.
4: Ja, hoewel. Ik zeg ze voorbij gingen op die stepjes. Toen wie toch ze waren, toen dacht ik wel, nou, respect.
6: Absoluut.
4: Ja. Je had ik voor die fietsers trouwens.
6: Ja, ja, zeker.
4: Op de motor. Nou, je zou maar zo leren pakken aan haar.
6: Jongens, dat is zeker hoe het waren, inderdaad. Oh. En als er op die motor zit, dan zit er nog wat tafel. Hij is in Wien en alles, ja, natuurlijk. Maar als het aan de oude staat, ik denk, oh jongens. Nou ja, Nederlanders, die vregen massaal een extra aansluiting op het stroomnet om. En er moet om 2040 haast 300 miljard euro investeerd worden in uw infrastructuur.
0: Dit is Friesland van de Moorn.
4: Dadelijk meer daarover, maar eerst het waarberucht in kwad en dat komt van Sibo Mollema.
7: Goedemorgen. Jura plakken een tropisch gedij met 30 graden en een soort zinnen. Het bloed droeg met een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind die letter op de jongen naar het noord-noordeesten draait. Morgen zinnen, maar ik is wat bewolking, een zwakke, ontmatige, wat vlagerige noord-noordeestenwind en morgen een maximumtemperatuur maar van zijn 18 graden. Meer oer het waar, oeren jaloeren.
4: Tuinsproeiers, wetterpistool, bronwacht, wijn die het wetter spuit. En heel Frieslanders die juist er langs de dik. Zal ik het wel even om de fietsers van de Fiets Alphensterrentocht wat aan te kooien. Het werken, want van de haast 15.000 deelnemers helden via wij het grootste pad, de eindstreek, in Bolzert. Mijn voorzitter Stefan Rekke, die joeg een reactie daar rond de eindstreek.
3: De stem is er nog gelukkig, dus nee, ik kan nog praten.
8: En hoe je de dag doet?
3: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dooi. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kreeg een bus op het finishterrein. Want er ging toch aardig wat meesten die er flauw van weer. Dat flauwtes en beroertes. Dus oorloor wel even heel druk.
8: En de sfeer, hoe weer die
3: het? Nee, fantastisch. Natuurlijk, vanmorgen begon het bij de start al. En dan werd het gewoon echt heel tam. Want ze kuierden echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal, van het oortrein 20 de groep Futwien. Dus dat werd heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk warm nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opgeschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
8: En nog merkwaardige dingen, Joet?
3: Nou nee, de ongevallen. Helaas, het ben weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd niet te volgen. Maar goed, 15.000 fietsers voorkomt dat net.
4: Nee, dat is ik zo. Officieel is het geen wedstrijd van zelfs, dat zit in het reglement. Maar ergens achterin dat peloton, dat geen peloton is, fietst altijd de allerlaatste fietser van de Alphensterrentocht.
8: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
9: Nou, dat. Dat valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat letter.
10: Gaat wel even rappen, maar niet.
11: Oh, nee, hè? Hartstikke
10: leuk.
9: Ja, ik fiets. Iedereen fietst te hudder, dus. Ja.
8: Maar dat maakt het denk ik niet uit. Ja, kom er wel.
9: De eerste vind ik nog een stukje wat. Ja, die fietsen volle hudder, dus ik hoef net bij te horen.
8: Wat zul je nood van?
9: Ja, ik ben in mijn huis, mijn auto zit in Bolzert. Ja.
8: En het kruisje?
9: Dat maakt dan nog heel hier dan.
11: Twee. Ja.
8: En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
9: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik weer voor, no? De fietstocht.
8: Dus en tak om hier weer?
9: Nou, daar moet ik nog even aan uitdenken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.
0: De media van de morgen.
4: Fijke, het Nijsitore Media.
6: Ja, huishoudens die vregen massaal een extra aansluiting op het stroomnet om. En er is een storm erin ontstien omdat de aansluitingen van 1 juli al op rantsoen gingen. Omdat het elektriciteitsnet heel vol is. En miljarden investeringen in uitbreiding net genoeg helpen. Dus grote telegraaf hoor. We zien een sterke toename van het aantal aanvragen. En dat zei een wetvierder van Grutte, regionale netbeheerder Enexis. En die is actief in Grijnsland, Drenthe, Oeriesel, Noord-Brabant en Limburg. In april maken de netbeheerders Stedin en Tennet bekend dat het elektriciteitsnet in een groot deel van de provincie Utrecht van 1 juli al van grutpaard op slot maat om oerbelasting en steuringen vat te komen. Ja, en nou beziek je die huishoudens, maar ik liet ze zelfstandigen en het MKB mij hun onvraag die schaarste in het gebied voor te wijzen. Vooral als je een warmtepomp, laadpeel, boiler of elektrische kookplaat hebben willen. En ja, dat wordt dus ik een beetje, dat wil ik op ontruinen vanuit de Rijksoverheid verzels om dat te dwaan. Maar ja, dan moet er ook nog stroom wijzen verzels.
2: Ja, dat is wel honderden dan.
6: Dus misschien moet je eerst zorgen dat de infrastructuur op waarde is, voordat je meest kan zeggen van, geen meer elektriciteit zien en geen meer elektrische rijden. Want ja, of dan, in Gongebieden krijg je straks al het advies om als het heel druk is op het net, om dan maar even geen eten te zien tussen 4 en zo. Oerenmeetjes. Ja, dan gaan de meeste mensen toch waren mieten.
2: Ja.
6: Dus ja, dat dringt dus een beetje. En ik de oreninfrastructuur en heb het oer dieken en dataverbindingen om die op waarde te krijgen. Maar de oerhiet, maar een bedrag van zo'n 280 miljard, toch wel aardig betel je. Meer dan ze toch hier. Want 2040 is dus die verdubbeling van die investering is nodig. Dat zei het advieskantoor BCG. En het Financieel Dagblad schroot er hoe in een rapport dat letter deze week naar boeten commercieel stelt BCG dat de discussie over de steert van infrastructuur net, lijkens nou, alleen nog efterstallig onderhoud ging maar. Dat is een onderwerp dat heeg op de Haagse agenda stiert. En dat is ook een groot probleem. Maar voor economische groei is meer nodig dan zwakke plakken versterken. Dan hebben we het juridijstige economische groeivermogen op peil houden. Maar om nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe eersken, ja, om de biet te blowen, is meer nodig. Dus we moeten het daar de boezen.
2: Oei.
6: Ja.
2: Jelt op het kleden.
6: Daar komt het op deel.
2: Fijke, dank u wel.

0: Yeah. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. En Talk to Me.
1: Omroep Friesland.
0: Ja, begin het al over de fietsoversterentocht. Maar je hebt ook nog de step-oversterentocht. Die wie sneu vanzelfs. Verliezen hier wie zijn editie met een soort Rijn. Dat is natuurlijk net ideaal als je op de step zit. Dit hier vanzelfs de hege temperaturen. Er is altijd wat. Maar dat is weer beter als vorig jaar. Tenminste, dat vinden de meeste steppers.
2: Nou, kijk eens aan de gewoon de feesten maken. Ze zeggen, doe ook lekker mee.
3: Hey, wat doe je in Bolzwet?
4: Ik ga de stempels zetten van de allereerste meesken.
3: Van de allereerste steppers? De laatste stempel?
4: Ja.
3: En wat heeft dan met die steppels toch dan?
4: Vind ik leuk om dat te doen. En omdat mijn mama heel vaak stept heeft, vind ik het ook leuk om de stempels te zetten.
3: En wat is die namen?
4: Vianne.
3: En hoe oud ben je zelf?
4: Tien.
3: Nou, we rennen de tent in. Mente de Boer, best al ver eerste.
5: Ja, alweer. Ja, alweer. Ach, het is uiteindelijk in wedstrijd, maar dat maakt je er zelf altijd even wat van. Dus dat maakt het denk ik het einde altijd extra leuk.
3: Nou, ik moet en hele dikke stappen dwan om daarbij te horen op die step. En heb ik een voordeel heeft. Want hoe lang ben je toch?
5: 2 meter 4 ben ik.
3: Heeft eigenlijk voordeel, man?
5: Nou, ik heb wel vrij grote voordeel. Dus ik denk wel dat ik er wat profijt van heb, ja.
3: Nou, we moeten de stempel is daar binnen. Ja. De stempelkaart, hing het hier al voor op de fiets?
5: Hek achterin. Geen prap geworden, maar...
6: Wien is wat papier misschien.
3: Dit
6: is
3: ze zijn hartstikke weird.
6: Het was er midden weg, ja.
3: Je bent hier een finisher?
6: Ja, klopt, ja.
3: Waarom was je bij?
6: Ja, klopt. Traaien dienen we dat ik. En, nou ja, was hier eigenlijk net in sprinten. Het is veel te leuk om samen te komen. Dus,
3: Je hebt hier de hele 200-300 meter van jezelf. Trouw al die menigte.
6: Niet maar even.
3: Oh. Er werd nog even Hans kwam er de orensteppers die intussen gek binnen. Nou, ik rin mij naar binnen. Ze steert al klaar.
4: Ze krijgt van mij een medaille.
3: Oh. En een medaille.
6: Het kruiske. Nou, dankjewel.
3: Doe Hessen nog een keer die in. Hoe wie deze?
5: Ja, deze weer fantastisch. Als je zegt naar vorig jaar, dan kan het net beter. Nee, dat weer mooi waar. Zinnen weer eigenlijk de hele dag de nacht weer goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele perfecte editie kan bestempelen, denk ik.
3: Lokke Weenske.
7: Hey, dankjewel.
3: Johannes Minema, hoe weer de tocht?
7: Dreeg. Heel warm.
3: Je hebt al een handdoek onder de helm.
7: Ja, ik kom helemaal weer. Ik ben tot sleet wie het. Vannacht ging het wel heel aardig. En tot sleet wie het. Toen moest ik wel even ziekie. En op een CD hervoel ik me. Dus toen kon ik in de gang gaan.
3: Maar dan komt je er alleen nog hoe de fiets is. Toch wel onspraak, hoor?
7: Jawel, maar mijn maten wie een zakkenpot. Die zijn gimma. Dus ik zei, nou ja, dan. Hoe step ik te langzaam? Ik zei, dan ging ik alleen nog terug.
3: Al high five en toe de fiets.
7: Ja, mooi toch?
3: Ja, en intussen de eerste vrouw hier onder de finish, Donneke Zijlstra. Dus je is vlak achter de man. Is er een keer verschil tussen jij en de man?
8: Nou, ik denk het zeker wel, maar ik ben hier wel heel blij mee. Het was warm vandaag, maar ja, ik denk een hele mooie tocht. Met super mooi weer, beter dan vorig jaar, dus dat was top.
3: En had je nou rond 230 kilometer steppen kunnen, wat voor bovenbenen heb je dan?
8: Ja, ik denk wel vrij sterker, maar ik denk het laatste stuk is echt ook wel op karakter, hoor. Het is natuurlijk super warm, maar nee, echt een super mooie tocht. Een super goede organisatie met super leuke dingen, dus ook een groot compliment naar hun en een super mooie dag.
0: Verslag jou, Nienke Tuinstra, weer dat bij de fiets Alversterrentocht. Nee, de step Alversterrentocht moet ik zissen. Het is ook wat. In de warme jou de Alversterrentochten. Voorlopig even kleren, leeuw ik. Of zes ik nou wat verkeerd? Het is altijd een Alversterrentocht als die trommel komt, volgens mij. Je hebt iets net in elk geval. Dat is dan wel weer. Dit is Snow Patrol. Wat toch iets hebben. Shut your eyes. Bij Omroep Friesland.

0: middei bij Omroep Friesland van Fjouwer en Seis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als het wat interessierend is.
5: Hé, wacht je.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komt er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat die eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middei van Fjouwer
5: en
0: Seis.
5: En dan maar voorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
16: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
18: Het is Jalwachten. Fijke Wouda die praat hierbij over het Frieske Nijs.
19: Een goeie morgen. Het wie juster een heel warme editie van de fietsoversteden-tocht, maar echt grut incidenten hebben we haar net voordien. Voorzitter Stefan Rekker van de organisatie is dan ik een tevreden man.
20: Natuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
19: Dit wie net Stefan Rekker.
18: Nee.
19: Dit wie de man van de boerspartij. En die maken we dus eens net, hè?
18: Hij had er wel zin in, dat wel.
19: Hij had er wel zin in.
18: Ja, maar dat is een overeenkomst.
19: Dat
18: is een
19: knappe verwarring. Dus dat maken we even oorzaan. Even zien, ja. Hij komt er mooi, hè?
18: Hey, net als de allerbeste stem weer, Rekker. Dat kan ik me voorstellen.
19: Nee, maar hij kon nog praten.
18: Hij kon nog praten, dat wel. Dus, wat dat betreft.
19: Ja, maar.
21: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen een bus op een finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wie. Dat flauwtes en beroertes. Dus oorloeren wel even heel druk.
19: Ja, ja, fietstocht en boenspartij, het ben beide sporten vanzelf.
18: Potato, patato.
19: Precies. Ja, dan is er natuurlijk ook altijd één fietser die het als laatste door de finish gaat. Maar die weer net minder blijft met het helgen van het kruisje.
22: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik bij voor, no? De fietstocht.
18: Dus en tak hem hier weer?
22: Nou, daar moet ik nog even over uitdenken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.
19: De brandweer van Bolzer is vannacht uitgerukt voor een wenningbrand in de Pater Brugmanstritte. Bij het bestrijden van de brand in de hoekwenning zette de brandweer een heegwerker in. De bewender wie net thuis, maar een kat in de wenning had de brand net oerlibben. De wenning had een soort skeer op roem. Bij de bolje, die onder het blussen had een hoes uitmasten, wie spraken van reeks skeer. Stichting Salvage zult de Dupierren helpen bij het afhandelen van de skeer. En in de Vochtel, tegenbij de grens met Drenthe, ben juster vetten met drugsafval voen. Ze waren toen dutsen toch een voorbijganger. De hele chainsen hebben het fienplak afzet en de recherche docht onderzoek naar de herkomst van het afval. Dat zal toch de gemeente oprommen worden. De 39e editie van de Step-Oversteden-tocht dit weekend wie hier mij een protte zinnen. Er wie een jitterprotocol van kreeft en dat hadden 400 autopetters goed opvolgen. Neffens de organisatie had er maar een paar lietse dingetjes west. De warmte maakt het voor de ene deelnemer wel wat dreiger als de oren.
2: Dreig. Heel warm.
3: Oh. Mooi waar. Zinnen wie eigenlijk de hele dag en nacht goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele... Ja. Perfecte editie, Kim was bestempeld.
4: Het laatste stuk is echt ook wel op karakter hoor. Het is natuurlijk super warm. Maar nee, echt een super mooie tocht.
19: Ja, respect. Dus.
18: Zeker. En ja, hoe de warmte, daar hebben we het aas en ik nog even over.
19: Uiteraard.
18: De piek had nog net west.
19: Nee, die
18: dat
19: komt nog.
18: Dat heb ik alvast. Sibo die vertelt aas en meer.
23: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
25: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
26: Friesland van de Moor.
27: Erit Science.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
18: Dadelijk muziek van Sake Hardlingen die eerst aasen. Maar eerst die het van het waarberucht, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
29: Goedemorgen, Erit.
18: Ja, maar we toch eerst even naar Juster en naar de nacht vooral daar. Want hoe liep het dat? Wie waren Juster vanzelf? Is het vannacht wat aankwollen?
29: Ja, het is vannacht wel wat aankwollen. Maar ja, als de temperatuur is, zoals die ja, Skilger, die zit nu op zo'n... Het is nu zo'n jouw wacht, 19,2 graden al. En als dat juist dat 18 graden, 18,6 of zo, zo'n beetje de temperatuur is die today Jilders hoort, dat is een normale temperatuur, dan zetten ze daar dus nog boppen. Dan wordt zo'n tjenien bonzet 18,9, laagsmik 18,9 graden, dat is een beetje lege zo'n tjenien. En hij beet, ja, 16,4. En als wat meer naar de eerste komt, wasken, maar dat is juist, daar is nog maar 14,4. Maar op plakken in de provincie zullen de temperatuur juist oprinnen rond een 30 graden. In het eerste en het zuideerste in Bakkeveen en Waskemaan, daar in die hoeken, die leidt het nog een heel leeg met zo'n 14,4. Nou, dat klimt op naar zo'n 30. En ik denk dat ze er daar ik nog wel een beetje oerhinder komen kennen. Op de Waadeiland, ja, daar zit het om de 26, zo'n 20 graden heen. Dus ik nog een tige warme dij daar. Een soort verkoeling van de wind is de juist net toch een zwakke in het waardgebied zelfs van Medje Heeguut matige west-zuidwestenwind. Nou, je hoort op de hele dag luchtperiode, dus er zinnen er volop bij. En dat, ja, daar zit ik net volle bewolking in. Ja, ik denk dat het voor de boeren en ook voor de toeristen heel gaarlijk waar is. Nou, vannacht vormt zich een enkele stapelwolk, maar ik dan denk het droog te bloeien en is de nacht, ja, ik ken wel eens een koel, maar zo'n halve graden.
18: Ja, want dan liep het morgen liep het leven over, zo net als mij, hè?
29: Ja, morgen hebben we een mooi stukje de bek qua temperatuur. In de nacht is dus de komende nacht is met een draaide wind wat meer naar het noordeest en daar komt er morgen dan ik wij. Die is bovenal zwak, want matig en in betien wat vlagerig. Ja, boven de Waadzee, binnen de periodes met kracht 5. Wat me vooral opvalt, is dus die temperatuur die dan een stuk leger leidt dan Joert. En die komt er nu tussen de 16 en 18 graden. Nou, die 16 is dan voor het waardgebied. Daar loopt dan een kjeldfrontje oer, wat is er nou liggen het niks te budgetten had. qua vocht dan. Maar het neemt alleen nog wat koudere lucht mee. De temperatuur die zakt dan ook op de jongen vrij snel. En die lijkt in de nacht zelfs zo om de 8 graden heen. Nou, de wind is dan wel duidelijk oudnaam in de nacht. En die komt dan ook uit het noordeesten wij.
18: Hoe liep het de dagen daarna?
29: Ja, nou toen is dan klimt de temperatuur wel een beetje. Want de wind is dan zwakker. Die komt meer uit het eerste naar het eerste. En die viert gewoon een beetje warmere lucht aan. Ja, de temperatuur die leidt dan zo om de 22 graden. Ja, dan heb ik weer een dij met een soort zinnen. En amper wolken. Dus weer een mooie dij om er eens even lekker op uit te loeken. Naar de tijd, hè. Nou, op de joen en de nacht dan komen er komt er toch wat meer bewolking. Wat meer wolken tot ontwikkeling. Maar dat binnen onschuldige wolken, en zet het nodig, het binnen wat stapelwolkjes. Dus ik dan bloed het droeg. Nou, terug de bewolking is er minder uitstraling. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n 12 graden. Dus vergelijking met morgen is er al wel zo'n 4 graden heger. Nou, Fred, de wolken die toen ze de nacht de ontwikkeling kwam binnen die farmische hek op Fred. Maar net alleen in de bewolking in Bota, ik de temperatuur, want de heeste temperatuur op de midden die leidt dan al wel om de 24 graden. Dus wel een simmerske dij. En er zit dan maar een zwakke, beteet matige, rond de kust vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, sneuwen. Ja, Oerdij is nog een soort zinnen, maar wat hege bewolking. Het is nog zo'n 22 graden en de wind is maar zwak. Die komt uit het west-noordwesten, dus die had weer even een oorhoekje opzocht. De hege bewolking in Oerdij is, die jouwt toch al aan dat het waar een beetje aan het verorien is. En ik denk letter op de jongen, al de eerste de rein uit dus wat lichte buien die in de nacht door de zinnen komen. Dus al met al, kijk, ze is nog een tal warme dagen en een soort zinnen. Maar in het weekend toch kans op wat reinwetter.
18: Sibo Mollema, dank u wel.
29: Graag gedaan.

0: Bakken en Harlingen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: En van Haans is de stap net heel groot naar het Waad. Het Waad dat zit op de UNESCO Vrouwt Erfgoedlist. Maar even de Waadvereniging gaat het min met de baaien. Je hoort bier is een petitie aan in de Tweede Kamer. Op zijn minst 30% van de Waadbaaien die moet gewurrelitten worden, uiterlijk in 2030. Onder de telefoon nou Tjeerd de Groot, Sontmaat interim directeur. Goedemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Waarom nou krijgt eigenlijk deze petitie? Want wat zorg je nou in de baaien dat jij er nog net zou wie?
3: Nou, kijk, er loopt nu een wetgevingstraject. Dat heet de Natuurherstelverordening. En eigenlijk de beste manier om de natuur herstel te geven is door rust op de zeebodem. En dan kun je voor de rest ook zorgen dat de natuur er voor iedereen blijft.
0: Ja, en die 30%, waar komt dat? Kijk, 30% die wat gewurrelitten worden?
3: Nou ja, dat zijn eigenlijk aaneengesloten gebieden waar de natuur het meest kansrijk is om te herstellen. En op die manier zeggen wetenschappers van nou ja, als je eigenlijk zorgt dat die zeebodem langjarig met rust wordt gebleven, ja, dan kan de natuur, dan krijgt de natuur weer een kans. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige maatregel die ertoe leidt dat je uiteindelijk weer van de Waddenzee kunt blijven genieten, ook voor volgende generaties.
0: En dat is dan 30% omdat je nooit alles gewurrelitten kent, omdat dat net realistisch is?
3: Nou, dan blijft er ook nog, kijk, we weten ook allemaal, er is ook een garnalenvisserij. Dan zijn de meest productieve gronden voor de garnalenvissers. Dus je hebt daar ook een goede verdeling. En de meest de natuurrijke delen zorg je dat de Waddenzee kan herstellen. En zo blijft het wat voor iedereen. En zo blijft het wat ook toegankelijk. Hè? Want wij nemen de mensen al 50 jaar het wat mee op om ervan te genieten. En we willen ook dat zo blijft natuurlijk.
0: Ja, je neemt zo even, de garnalenvissers, die winnen natuurlijk net zo blij met deze petitie van jou. Wat zijn ze jou te zien aan?
3: Nou, kijk, de meest productieve gronden, de diepe geulen, die zijn voor de garnalenvissers. En we waren ook al een keer, of 2 jaar geleden ongeveer, zo ver met de garnalenvissers, dat we zeiden van, nou, als we het nou zo doen, dan kunnen we er allebei mee leven. Dan kunnen de natuurorganisaties er mee leven en dan kunnen ook de garnalenvissers er mee leven. Dus ik zie dat als best wel kansrijk om te zorgen dat zij hun deel hebben en dat de natuur ook een kans krijgt.
0: Ja, het is wel zo'n petitie, is vaak toch wat symbolisch. Er moet wel wat gebeuren daarna natuurlijk. Nou ben je natuurlijk aardig thuis in Den Haag, dus dat is een voordeel vanzelfs. Maar ja, wat is je verwachting, Krijgt?
3: Nou, daar hebben 4652 mensen de petitie ondertekend. Wij gaan die aanbieden aan de natuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Op 4 juni is een natuurdebat. Nou ja, en we hopen natuurlijk dat de Kamerleden tegen de minister zeggen van nou, dit vinden we een goed idee. Zorg dat in die brief terechtkomt die in september naar de Europese Commissie gaat over hoe de minister de natuur in Nederland wil herstellen. En we hopen daar dat de Waddenzee daar een mooie plek in heeft. In het coalitieakkoord stond het ook al. Hè? We willen beginnen met de Waddenzee en de Noordzee. Nou, dus dit is onze suggestie voor de politiek om mee aan de slag te gaan. Het is simpel. Iedereen kan de Waddenzee blijven gebruiken en de natuur kan erdoor herstellen.
0: En hoe zit je lobby de vierde uit in Den Haag eigenlijk? Want ja, de petitie is in je stap. Daarna moet er natuurlijk ook nog heel wat bakjes koffie dronken worden.
3: Ja, zeker. We zijn ook al met een hele grote kaart van de Waddenzee bij de minister Jamie van Essen op bezoek geweest. En we hebben ons plan toegelicht. En we willen natuurlijk ook nog bij de staatssecretaris Silvio Erkens langs met ons plan.
0: Oké. En daarna is het dus al waar je hoe dat verder oppakt wordt, die hongerskoon. Ja, dan kijken we wat zijn je hand van mensen die tijd hebben. Nou, dat beschermen dit, het zien door het waard. Mat dat nou? We willen ze graag het water op. Wat doe je daarmee met dat soort signalen? Dan bedoel ik meer de recreanten, Bigelieks.
3: Ja, precies. Nou, die blijven welkom, hoor. Wat de Waddenvereniging betreft Wat ik al zei, we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook wat ons zo. Naar ons idee van de Waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de Waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
0: Goed, dat wil in elk geval verankeren. Eerst maar eens deze petitie dus naar Den Haag. Ik wens je een heel soort succes daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Tjerte Groot van de Waardvereniging. Dankjewel.
3: Hoi.

0: let you go. Rollo and King en Never Ever Let You Go.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Stedelid Jaap Stalenburg. Hij maakt in maart op LinkedIn bekend dat er haatredacteur wurde soe bij Omroep Zuidwest. Probleem wie alinnig, bestuur hier nog geen besluitnaam op dat stuit. Twa man letter is er stedelid al en get de baan net terug. Bij Bureau de Vries, die is zijn verhaal. En dan is de bedoeling dat we het voortaan dadelijk zeggen. Zonder zo'n leuk muziekje ertussen. Dat kan ik voor elkaar krijgen, dat het goed is. Jaap Stalenburg dus in Bureau de Vries.
3: Die waren hartstikke goed. Er zat ook iemand van NLPO bij, ook heel goed. Alleen zij wilden dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de staat meteen al als hoofdredacteur verder te gaan. Mm-hmm. Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
2: Extreemrechtse hoek?
3: Ja, ik vind mensen die teksten maken, rode partij, baron, hoofdredacteur publieke omroep, in die geest. En ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal.
2: Maar die kamer van intern?
3: Nee, die kamer extern.
2: Van extern?
3: Die werden op Twitter gezet.
2: Oké. Okay.
3: En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
2: Naar de directeur?
3: Naar de directeur. En vervolgens schieten ze in de stress door die reacties op Twitter. En wordt er gezegd van Algra, die
2: Er wordt een interim. Maar Doosijs, ik ben onconcept vanwege druk van Boutenaar.
3: Ik ben, ja, nou, omdat zij vonden dat ieder, kijk, er is een boek in communicatie dat heet Help, bel de journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde, was er stress in Koudum. En ja, en dan gaan ze zeuren van, ja, nee, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd, omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen, een melding op het laatste moment, dat Jouk Algra de nieuwe hoofdredacteur werd.
2: Okay. Maar nou bist ook geen stedelid meer.
3: Nee, want formeel, ik had ontslag genomen. En dan val je, terwijl ik dus keurig netjes al heel vroeg wilde afhechten, kan ik nu niet meer terug.
2: Nee.
3: Op grond van de provinciewet. Oh. En dan neem ik een aantal mee.
2: Dus nou heb je helemaal niks meer?
3: Nou, ik heb nog genoeg te doen.
2: Jawel, maar dan heb je geen baan en dan ben je geen stedelid meer.
3: Oh, nee.
2: Nee.
3: Op dit moment niet. Als je het zwart-wit spaalt, nou, slaat niet.
2: Akelig verhaal.
3: Het is een verhaal. Je leert gewoon mensen kennen. En je ziet dat. Ja. En dat is vaak als subsidies te verdelen zijn. Dan komen de consultants. En dan zie je dat de journalisten, gewoon de creatieve mensen, gewoon een beetje aan de zijkant worden geschoven. Ja.
0: Omroep Zuidwest, die keert dus uiteindelijk van Jouke Algra. Meer ondervinding in de omroepraad, ze zei. Journalistenbond NVJ, wie had er al kritisch op het idee dat Stalenburg tijdelijk haatredacteur en stedelid wezen hoor. Dit is Davina Michel. Het duurt te lang.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

0: van de Moon.
1: Het wordt wel heel lang voordat hij begon.
2: Haha. Ik dacht, de mediumshow wordt het te lang.
1: Wie het is bewust. Door de media.
2: Ja, een zeehoentje van een paar dagen oud, dat zonder mentor de Waadzee zworf, is opvangt door een zeehoendencentrum in Pieterburen. Twee zielers die wien mij hun lietse bootje droegvallen aan de zuidkant van de Rigelby Vlieland. En toen jetten ze wat grommel bij de boot. Dat was 's nachts. En maas ontdutsen ze de oorzaak. En liet ze goeler, ze heet dat dan. Nieuwsgierig en heel onhinkelijk. Maar zonder moeder in zicht. En de zielers die holden afstand van het jonge zeehondje. En ze gingen ik een stukje zwemmen om het best rust te gaan. Maar het zeehondje bleef hun opziekjen. Terug bij de boot probeerde hij zelfs aan boord te komen. Bleef verdrietig huilen. Omdat moeder nog altijd nergens te zien was, schakelen we de hulp van de KNRM in. Ja, het zeehondje is dus opvang en hij de zeehoenopvang bracht. En nevens Pieterburen gaat het om de allereerste zeehoendenpup van dit seizoen. En de goeler is nog saai jong dat hij zelfs geen tosjes had. Dat ook gewoon reddingswerker hem voorzichtig vast houden. Want gewoon wij is dat net verstandig om dat te doen.
1: Dus zodra de zeehoen zei, dan begint in je holle begint dan dit.
3: It's a beautiful day.
2: Ah, ja.
1: De reclame had het moeten zijn geweest.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Dat?
2: Ja. Oh.
1: Het zeehondje.
2: Hij zou nog een keer langskomen, zei
1: Freddy.
2: Freddy net, maar wie dat Brian May, de gitarist. Die zou nog een keer in Pieterburen delkomen. Ik weet dat hij dat intussen al dingen had.
1: Is dat zo?
2: Ja, Leni het had die het toen verteld een keer.
1: Oh?
2: Ja.
1: Nou.
2: Ik weet net dat het al gebeurd is. Maar hier in de vers van jij.
1: Dit hebben we uitziekje.
2: Dit hebben we even uitziekje.
1: Had nog eens een blik en doch dat Brian May in Pieterburen West heeft?
2: Nou.
1: Dat hebben we ineens.
2: Ja, ja.
1: Goed,
2: het wel hoor. Even, we bloeien even bij Wetter. Want ze hadden hofiever leegvisken voor een groot paard. Want de vis die dienen het zo goed, dat er kwam er heel veel meer van. En op een gegeven moment, dan, het is natuurlijk een sletten bak Wetter. Dan is het het eten en de zuurstof is op. Dus ze honderden visken ze uit de vijver bij het Binnenhof ze dus in Den Haag verhuizen. Want het Haagse water is te vol. Nou, die helpt misschien net alleen voor de vijver.
4: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's. Is de vat Els.
5: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
6: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel.

0: belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
1: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
0: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: En we beginnen terug met een melding van het verkeer. Feike?
3: Ja, ik begin even op de A100. Want tussen de oorrit Drachten Centrum en de oorrit Frieske Pjel er stiert 4 kilometer file, dus richting Grijnsland. En als je één keer in Grijnsland binnen tussen Frieske Pjel en industriegebied Westpoort stiert het X-stil 10 kilometer lang. Dus allemaal heb je meer dan 10 minuten vertraging als je richting Grijnsland wollen over de A100. En ik, de Ljouwerstritwei, de Drachterwei mag ik zeggen, Ljouwert in. Daar stiert het X-stil 2 kilometer file, meer dan 10 minuten extra rijstiert.
2: Sterkte als daar in de file stiert. Dadelijk hier muziek van Madonna.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Hasto Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
6: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor El Sunien.
5: Big Green Funny's actie. Kind 1034, maar €924. Inclusief installatie.
7: Hier los spul. Wie Marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni. Avonturenpark Okke Hel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
8: Friesland van de Moor.
9: Mooi, Erik, zei je.

0: Madonna, wie dat en Holiday.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk dan zuggen we onder oren in Appelskeer dat een splinternieuwe dorpsvereniging op touw zet is. En de vrijwilligers die bluwen daar maar binnenkomen. Dus dan willen wij vanzelf eens even weten, hoe kan dat eigenlijk? Kit Agiro dadelijk.
3: Vorig jaar pakte Minnetska meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij twee keer beter dan de Minnetska. En wil je op deze partij hem heel graag winnen.
0: Ja, de boemspartij vanzelf, daar zullen we even op brom in het keerten. Feike, de Oren Media, wat zit daarin?
4: Automobilisten drie jaar stil komt de steen toch efterstallig onderhoud en vakanties hakken er financieel flink in.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk, maar eerst die het vaar het waarberucht in kwad en dat komt van Sibo Mollema.
5: Goeiemorgen, Jura plakken een tropisch gedij met 30 graden en een soort zinnen. Het bloed droeg met een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind die letter op de jongen naar het noord-noordeesten draait. Morgen zinnen, maar ik is wat bewolking, een zwakke ontmatige wat vlagerige noord-noordeestenwind en morgen een maximumtemperatuur maar van zijn 18 graden. Meer oer het waar, oer jaloeren.
0: Ja, de eerste tour al in Friesland. Vrijwilligers vinden, dat is best nog wel een tour. Dorpsbelang dit geen bestuur, met welke krijgt plaatselijk belang dit vergriest. Het Planbureau Friesland neemt dat zelfs zwaargelijk. En dan ook krijgt in Appelskeer ontzit een splinternij-initiatief, een dorpsvereniging. Meerdere vrijwilligers en de ommeldingen die blowen maar binnenstream. Hoe kan dat nou krijgt? Nou, daar gaan we het even over met een van de initiatiefnemers, Derian. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jerry.
0: Ja, dat vind ik toch wel wonderlijk dan, dat ik dan bij hem lees, dat je die vrijwilligers samen bij elkaar hing eigenlijk.
6: Dat snap ik. Alleen in een dorp van 5000 inwoners, denk ik dat je er, als je 10% hebt, dan heb je er toch alweer een groot deel bij elkaar.
0: Maar er mag toch iets wijzen wat mensen heel erg omspreekt in je plom. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat krijgt?
6: Ik denk dat er al een tijd lang behoefte is aan een dorpsvereniging en aan meer activiteiten in en binnen het dorp. Niet alleen voor mijn leeftijdsgroep, maar voor alle doelgroepen. Mensen zien dat we er druk mee bezig zijn en dat ook hun doelgroep, hun eigen groep, gehoord wordt. Omdat die ook in het bestuur zitten of commissielid zijn.
0: Wat was nou het moment dat jullie dachten van, er is toch nog een soort gat. Er is iets waar we in kunnen springen, waar mensen behoefte aan hebben in Appelscha.
6: Ja, er is niet één exact moment. Het is eigenlijk gewoon in de afgelopen 2-3 jaar heb ik zoveel gesprekken gehad. Ook met leeftijdsgenoten, maar ook met jongeren en ook met in de leeftijd van in de 50. Waar is onze dorpsvereniging? Dorpen om ons heen hebben het. Lange Dieke, een dorp van een paar honderd inwoners die feesten kan organiseren. Waar een paar duizend man op afkomen. Of in elk geval in de duizend. En dan denk ik van, waar blijven wij in Appelscha? En dat dacht ik niet alleen. Dat dachten ook mensen met wie ik sprak. Veel gehoorde klacht is, waar is ons dorpsfeest? Waar is de Dolle Nacht gebleven? Dus ik dacht van, inderdaad, waar is onze dorpsvereniging? En ja, ik hoorde zoveel mensen die hetzelfde dachten.
0: Want hoe is die verhouding precies met plaatselijk belang? Dat bestaat natuurlijk al. Komen jullie daarnaast of nemen jullie gedeelte over? Of, hoe werkt dat precies?
6: Het plaatselijk belang zet zich natuurlijk al alle jaren in voor het dorp. Als je kijkt naar de leden ook van plaatselijk belang, ja, die zijn bijna allemaal 60 plus. Daarom dachten wij met een aantal jongeren als werkgroep onder plaatselijk belang. Dus dat is gewoon veilig voor ons, voor de opstart, een dorpsvereniging oprichten. Dus wij zijn een werkgroep onder plaatselijk belang, maar wij functioneren als een dorpsvereniging. En op die manier denk ik dat het een hele mooie samenwerking kan zijn.
0: Ja, dan kan het elkaar versterken dus. En jullie vuurdoop, dat is de bloeiweek volgens mij, hè?
6: Klopt. Ja, dat is een hele week waarin vrijwilligers gevraagd worden activiteiten te organiseren. Wij dachten dat is perfect. Dan hebben wij tot eind september om een goede structuur op te zetten. En uiteindelijk, alleen dat valt weer buiten de bloeiweek, organiseren wij een afsluitend feest. Omdat dat toch wel echt de grootste vraag was van inwoners. Waar is ons dorpsfeest?
0: En ik kan me nu voorstellen dat er nu mensen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten als het gaat om het dorp en wat er georganiseerd wordt. Die misschien ook op het puntje van hun stoel zitten. Heb jij een bepaald advies voor mensen die nu misschien wel hetzelfde willen doen?
6: Zoek de juiste mensen bij elkaar, actieve doorpakkers, en ga gewoon bij elkaar zitten. We zijn hier op dit moment met 14 vrijwilligers, waarvan we één klein groepje als bestuur hebben en daaronder commissieleden. Ga met elkaar in gesprek, ga zitten en pak het gewoon op. Spring in het diepe, maar betrek ook bijvoorbeeld een plaatselijk belang erbij. Vraag de gemeente wat ze voor jullie kunnen betekenen. Op die manier. Mensen hebben er echt op zitten te wachten. En als jouw dorp nog geen dorpsvereniging heeft, en misschien weinig activiteiten, zoek een groep bij elkaar. Het liefst, wat ik aanraad, met verschillende achtergronden. Dat hebben wij ook. We hebben nu 14 mensen tussen de 18 en de 50 jaar. Allemaal verschillende achtergronden qua baan, qua vriendengroep. Qua gezinssituatie. De een heeft jonge kinderen, de ander al wat oudere kinderen. Iemand anders heeft geen kinderen. Zodat je eigenlijk elke doelgroep kan horen.
0: Derian, dank je wel en heel veel succes.
6: Ja, hartstikke bedankt. Bedankt voor je tijd.
2: De media van de morgen.
7: Fijke, het Nijs uit Doren Media.
4: Ja, automobilisten die staan de komende jaren op een soort plaatsen in Nederland langdurig stil. Ze staan dus te wachten als gemeenten en provincies net meer geld krijgen om verouderde bregen, tunnels, kades en sluizen op te knappen. Die schrik al over die investering van haast 300 miljard euro die nodig is. Maar nou zeggen ik, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, die zeggen dat ik van de mat meer investeerd worden, want oors dan bijgelijks de Zeelandbregen, de Haringvlietbregen, de Breghoed Julianekanaal bij Roosteren en de Zwarte Waterbrug bij Hasselt. Ja, er is net genoeg geld beschikbaar voor cruciaal onderhoud of vervanging. En zonder extra geld dreigen meer en langdurige afsluitingen van wegen. Daarvoor waarschuwt een van de deputieren van de provincie Zeeland. En die is ik vastzitter van de IPO-commissie Bereikbaarheid en Infrastructuur. En een wethouder van Jos van Burgstede van Meijerijstad. Ja, die is ik lid van de VNG-commissie Ronde, Wegen en Mobiliteit. Zit er een soort op het spul? Wegen moeten veilig blijven en scholen, ziekenhuizen en winkels moeten bereikbaar blijven. Werknemers moeten zonder grote vertragingen op hun werk kunnen komen. Ja, en had die werknemers dan even vakantie, hè? Ja, waar rennen ze dan in, hoor? Want die vakanties, ja, die haken er financieel ik aardig in. Vooral de hegere prijzen bij hotels en campings. Maar ik het eten en drinken en zo, dat is ik alle je volle duurder worden. Dus de helte, meer dan de helte van de Nederlanders, die zei: ja, wij meisje oren keuzes bij uw vakantie. Vooral jongeren die passen hun vakantieplan noemen. Ze ziet je goedkepere bestemmingen. En een lichtere groep die get ik dichter bij hoers op vakantie. En als je dan één keer op rit binnen en je gaat met je caravan achter de auto of met je camper op paad, ja, dat dreigt ik een dure grap te worden, want ja, die benzineprijs, ja, die is heeg verzeld. En het internationale energieagentschap waarschuwt nu al dat de commerciële olievarieren die dreigen op te rijden. Zolang die straat van Hormuz natuurlijk dichtbloot, bloedt dat een groot probleem. Ja, het enige lachpuntje was dan misschien nog hekkest is één keer over de grens. In het boeteland,
0: ja,
4: wordt de benzine alleen maar goedkeper.
0: Ja, dat, ja, goed. Maar je moet ik waarom?
4: Maar je moet ik waarom? Ja, nog even goed vol tanken voordat je naar huis rijdt. Maar ik die vakantie rit, die gaat een dure grap te
0: worden. Als je de aanzichtkaart naar huis te sturen, dan komt die ook vol op die toon.
4: Die komt wel op die toon, zeker.
0: Of net?
4: Nou ja, maar past en helder is Sint-Burg ik maar aan. Ja, het is wat.
0: Goed.
4: Rare tien.
0: Rare tien. Fijke, dank je wel. Aasten, dan houden we toe die boerspartij. Het kitten dus. Eerst is het iets van muziek van Lady Gaga. Just Dance, yes no.
2: Omroep Friesland.

0: Pijken. Een bericht.
1: Ja, een verkeersbericht.
0: Ik zei altijd de Friese Diek, maar soms ben ik de Grunninger Diek. En dan krijg ik een beruchtje binnen trouwens.
1: De Grunninger Diek?
0: Ja, maar eerst de verkeer, maar dat is belangrijker.
1: Oké, nou best. Ja, want op die A-zoon van Jereveen, of tussen Drachten en Grijns, daar staat het stil. Tussen Frieske Pjellen en industriegebied Westpoort. Ja, dat is toch wel zo'n 10 kilometer. Dus daar sta je toch wel even stil. En het zit nou ik stil door de kant tussen Boerakker richting Frieske Pjellen. 4 kilometer staat het stil. 3 minuten extra rijst hier. En dan is er op de Drachsterwei. Ljouw het in. Er is in de tunnelbak van het MC Escher aqueduct. Er is een ongeluk gebeurd tussen 2 auto's en een busker. Die ben op mijn hoor rijden. De politie die er al bij, meldt een collega die technisch correct del riet. Het verkeer kent er omheen, maar ja, er stiert wel een flinke file. En die stiert intussen al ont de Woordwijd ta. Dus als jou het inmaten, dan moet je even geduld hebben.
0: Juist, ja, wat ik ook nog zei, dan is het op die brandstofprijzen. Als je dan op vakantie bent en dan ben je één keer de grens over, dan wordt het goedkoper. Maar Jelle, die stuurt, het probleem is nog correct om in Duitsland te komen, dan moet je eerst ook grens in.
1: Ja.
0: Hij zei dat er de airklep erop
1: ja.
0: En dan hoe de A-zoon.
1: Dus ja, trouwens nog even op diezelfde A-zoon trouwens. Er komt nou correct dat de Aurit Surg richting Bresland die 2 kilometer file. Ken we eens dat hij even een breg hier stiert en dat hij aan ik weer fort is. Maar nou stiert het daar dus even stil.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dron Riep had juster de boenspartij won van Minnetskeer. Die keertwedstrijd wordt nevens traditie op Pinkstermandje in Frenscherhoden. Tjisse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma die wien de chimpartij met 5 om bij 1 en 6 om het waard sterk. Voor Rick Minnesma wie het in je van de doel die er hem zelfs om het begin van het seizoen al stelt hier.
4: Ja, natuurlijk. Je bent met Dron Riep altijd favoriet. He, nu allemaal nu Tjisse bij ons in het dorp woont. En dat is toch vaak de laatste jaren is het Dron Riep en Minneske. En vorig jaar pakte Minneske aan. En ook,
5: van BMC die
4: ook? Ja, ook meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij 2 keer beter dan Minneske. En wil je op deze partij hem heel graag winnen.
5: 8 partijen, keerst 8 partijen wonen. Het ging gewoon net beter, Rick.
4: Nee, dit is een droomstart. 7 kaarten, 7 winnen. Alleen dat brengt ook weer een beetje druk met zich mee. Hè. Vooraf ging je met 6 uit 6 erheen. Ja, dan wil je niet dat dit...
5: Deze moest wel pakken worden.
4: Dank je. Ja, ik had alles 6 winnen willen leveren voor deze, om zo maar te zeggen.
5: Ja, dat klinkt me voorstellen.
4: Ja, echt waar. En dan... natuurlijk komt er dan wel een beetje druk op, maar...
5: Niettemin, het volgende doel, Rick, komt nou wel in zicht. Heen, want dat klavertje 4, er mag nog een PC-overwinning bij en dan hest het met vlag en wimpel binnen. En dat is nou het volgende doel?
4: Ja, tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
5: Je bent wel superieur. Je bent fit, je bent in vorm, alles klopt.
4: Ja, dat we willen, dat hoeven we niet te vertellen. Dat zie je gewoon. Hè.
5: Ja, dat is juist, ja.
4: Het wordt gevierd en dat is ook ons. Dat is sowieso mijn type spel. Ik moet er zelf inkomen en dat doe ik dan zo. En misschien oogt het dan. Ja, dankjewel. Misschien oogt het dan soms een beetje alsof ik niet sympathiek of iets ben. Maar ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En dat,
5: maar er is net op veld om sympathiek te wijzen, Rick. Dus eerst in veld om te winnen. Hè?
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat hebben we gedaan. Dus, ja.
0: Rick Minnesma, hij won maar zijn maten dus de boemspartij van Minneskeer. Dat partoer het bestier uit Matten Bersma, Hendrik Koortstra en uit Jurrit Ozinga.
6: Zijn we in een ongelofelijke brand. Onder andere omdat Jon Lazarik het klaar, natuurlijk van het klavertje ging in. Dus vanaf het begin zitten ze er bovenop. En in het begin ging het op zich peken zoals blik. Maar zij krijgt het langste alweer, zeg maar. Elke keer in het begin. En toen kwamen we te snel achter.
5: Precies, want dat is dan het verhaal. Ik kopste spul achter en dan wist nou wordt het wel tricky. Hè?
6: Nou ja, je maakt er natuurlijk voorkomen sinds ze. Word je komen als maatje. Nou, kunnen hun lekker vrij uit keertje gaan. En boekelden wij er wat achterom. En ja, ze kwamen goed in de partij en wij kwamen op een gegeven moment rond de pas. Dus ze gingen gewoon beter.
5: Zei het nou zo'n tweede prijs, Jurrit? Want ja, dat is dan wel in het dorp werd prijzen moeten worden kennen. Maar ja, deze keer ze dat wist ik net bent.
6: Nee, ja, ik mijn Engeland tweede wilde ik vertekend natuurlijk. Maar ja, had je nou met die man in de finale staan, dan wil je natuurlijk winnen. En het zijn wie ik maak. Je weet natuurlijk dat Dron Riep natuurlijk de favoriet is. Maar ja, als wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun regenmaatje of zoals winnen. Dat weet ik wel zeker. Dus, het ziet er nou net in.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steen meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
4: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: 12 minuten oor Jel van Jochen is dit er op de klok. Tiet voor Fijkenwouda, met Fries Knijs.
7: Een goeie morgen. In de Orde VN bij Jennewoord is dit weekend 4 dat het natuurgebied 20 hier een nationaal park is. De Orde VN besteedt uit verskate soorten natuur, zoals bosk, veen en wetter. En ze zijn er petgotten die het eeuwens tien terug turfwinning. Die binnen uniek en met de behouden blauwe, vindt beheerder Siebe Alkema van het Friese Gee.
8: Als we niks doen, dan zit deze petgottenstructuur vol met bijen. En bos is mooi, he, maar nou ja, om het wat even te horen, ja, dan kreeg ik weer, nou ja, juist het visdiefje wel, ja, die is dan net yet verzeild, dus die kom je juist op dit soort petgolden nou.
7: De brandwacht van Bolzer is vannacht uitgerukt voor een wenningbrand in de Paterbrugmaastritten. Bij bestrijding van de brand in de hoekwenning zette de brandwacht een heegwerker in. De bewender wie net thuis, maar een kat in de wenning had de brand net toe libben. De wenning had een soort skeeën oproen. Bij de bolje, die het onder het blussen had een hoes uitmasten, wie sprake van reeks skeeën. Stichting Salvage zilde de Pierre helpen bij het afhandelen van de skeeën. In de Vochtel, dicht bij de grens met Drenthe, ben Juster Vetten met drugsafval voen. Ze waren ondutsen troch een voorbijganger. De helpdiensten hebben het vindplak aanzet en de recherche docht onderzoek naar de herkomst van het afval. Dat zal terug de gemeente oprommen worden. Dron Riep had juster de boespartij woon van Minnes Gea. Keertjes Tjisse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wien de tjempartij de baas. Dat wienen ze ont nota bij alle wedstrijden. Dwart Diele Hester nou dan ik al van een oerwinning op de PC te dreem.
9: Natuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
7: Ja, die lijst dat wie Rick Minnesma verzels. Het parcours van Minnes Gea bestie uit Matten Bersma, Hendrik Koetstra en Jurrit Ozinga. Ozinga hoopt dat zijn tjenstanders de rest van het seizoen nog wel dreig te maaien.
10: Dat wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun dreig maaien of zoals winnen. Dat, nou ja, dat weet ik wel zeker. Dus, maar ja, het ziet er nou net in.
7: Het mag er nog even uitkomen dus.
6: Fijke, dankjewel. Je dadelijks het Waberjocht, mij Sibo. En het belooft een warme tijd te worden, dat verklap ik alvast.
11: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
12: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
11: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
13: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter.
14: Waar een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
15: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Friesland van de Moor. Erit Science.
1: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Tuin, sproeiers, juster, wetterpistool, brommenwacht, wijn. Alle keer om de fietsers van de fietsalversterrentocht een beetje koel te houden. Die een hele warme editie, een hitte editie zelfs. Deze is daar eens meer hoor. Maar of het al goed waar hebben. Tiet Vaart, datzelfde waarberucht. Mijn Siebe Mollema. Een goeie morgen.
17: Goeie morgen, Erit.
6: Maar we toch eerst even naar juster daar en naar de nacht vooral daar. Want hoe liep het dat? Wie warm juster vanzelfs? Is het vannacht wat ook wollen?
17: Ja, het is vannacht wel wat aankwollen. Maar ja, als de temperatuur is, zoals die ja, Skilger, die zit nu op zo'n zijn jouw wacht, 19,2 graden al. En als dat dat 18 graden, 18,6 of zo'n. Zo'n beetje de temperatuur is die today Yildiz hoort, dat is een normale temperatuur. Dus zetten ze daar dus nog op boppen. Dan wordt zo'n niet bij ons 18,9 laag, smik 18,9. Groundland is een beetje lege zandje in. En hij beet 16 fjouwer. En als wat meer naar het eerste komt, wasken maar. Dat is juist, daar is nog maar 14,4 fjouwer. Maar op plakken in de provincie zullen de temperatuur juist oprinnen. Want een 30 graden in het eerste en het zuideerste neem. Bakkenveen en wasken maar. Daar in die hoeken, die leidt het nog heel leeg. Maar zijn 14 fjouwer, nou dat klimt op naar zo'n 30. En ik denk dat ze er daar ik nog wel een beetje oerhinnen komen kennen. Op de Waadeiland, daar zit het om de 26, zo'n 20 graden. En dus ik nog een tige warme dij daar. Een soort verkoeling van de wind is de jood net. Toch een zwakke in het waardgebied, zelfs van mensen en heeguit matige west-zuidwesten wind. Nou, je hoort ook de hele dag luchtpieren worden. Dus de zinnen er volop bij. En daar zit ik net volle bewolking in. Ja, ik denk dat het voor de boeren en ook voor de toeristen heel gaarlijk waar is. Nou, vannacht vormt zich een enkele stapelwolk. Maar ik dan denk dat het droog te bloeien. En is de nacht, ik kan wel zeggen, koel. Maar is dan zo'n halve graan.
6: Ja, want dan ligt het morgen leven nog eens, nevens mij, hè?
17: Ja, morgen hebben we een mooi stukje de bek qua temperatuur. In de nacht is de komende nacht is met een draaide wind wat meer naar het noordeerst. En daar komt er morgen dan ik wij. Die is bovenal zwak, want matig en in betien wat vlagerig. Ja, boven de Waadzee binnen de periodes met kracht 5. Wat me vooral opvalt is dus die temperatuur die dan een stuk leger leidt dan Joert. En die komt dan nu tussen de 16 en 18 graden. Nou, die 16 is dan voor het waardgebied. Daar loopt dan een kelt van zijn oer, wat is er nou liggen het nekste budgetten had. Qua vocht dan. Maar het neemt alleen nog wat koudere lucht mee. De temperatuur die zakt dan ook op de jongen vrij snel. En die leidt in de nacht zelfs zo om de 8 graden heen. Nou, de wind is dan wel duidelijk oudnaam in de nacht. En die komt dan ook uit het noordeerste wij.
6: Hoe liggen het de dagen daarna?
17: Ja, nou toen is dan klimt de temperatuur wel een beetje, want de wind is dan zwak en die komt meer uit het eerste naar het eerste. En die viert gewoon een beetje warmere lucht aan. Ja, de temperatuur die leidt dan zo om de 22 graden. Ja, dan heb ik weer een dij met een soort zinnen. En amper wolken, dus weer een mooie dij om er eens even lekker op uit te loeken naar de tijd. Hè? Nou, op de jongen en de nacht, dan komen er komt er toch wat meer bewolking, wat meer wolken tot ontwikkeling. Maar dat binnen onschuldige wolken, en zet het nodig, het binnen wat stapelwolkjes. Dus ik dan bloed het droeg. Nou, terug de bewolking is de minder uitstraling. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n 12 graden. Dus vergelijking met morgen is dat was een 4 graden heger. Nou, vreed, de wolken die toen ze de nacht te ontwikkeling kwamen binnen die farmische hek op vreed. Maar net alleen in de bewolking in Bota, ik de temperatuur, want de heegste temperatuur op de midden die leidt dan al wel om de 24 graden. Dus wel een simmerske dij. En er zit dan maar een zwakke, betekent matig en rond de kust vrij krachtige west-zuidwesten wind. Ja, sneuren. Ja, Oda is nog een soort zinnen, maar wat hege bewolking. Het is dan zo'n 22 graden en de wind is maar zwak. Die komt uit het west-noordwesten, dus die had weer even een oorhoekje opzocht. De hege bewolking, Oda is die jouwt toch al aan dat het waar een beetje aan het verorien is. En ik denk letter op de jongen, al de eerste de rein uit dus wat lichte buien die in de nacht door de zinnen komen. Dus al met al, kijk, ze is nog een tal warme dagen en een soort zinnen. Maar in het weekend toch kans op wat reinwetter.
6: Siba Mollema, dank u wel.
17: Graag gedaan.

0: Pieter Wilkes en de Leewater Blues. De Alvesterrentocht, dat wien toen besproeiers, wetterpistool, bronwachtwijn, alles wat ons sleept. Onder de fietsers vonden diezelfde fiets Alvesterrentocht een beetje cool te houden. Heel Friesland liet het wel even die onder dik om die fietsers om te moedigen. En het werken, want van de haast 15.000 deelnemers helden via het grootste pad de eindstreek in Bolzert. En bij die eindstreek praten we met voorzitter Stefan Rekker.
1: De stem is er nog gelukkig, dus ik kan nog praten.
2: En hoe je de dag hoort?
1: Ja, het was een bijzondere dag. Het was natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen buis op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wieren. Dat flauwtes en beroertes. Dus oorloeren wel even heel druk.
2: En de sfeer, hoe wierde je het?
1: Nee, fantastisch. Natuurlijk, vanmorgen begon het bij de start al. En dan wierden ze gewoon echt heel tam. Want ze kuierden echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal, van het alle trog in 20 groep Futwien. Dus daar werd het heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk waar nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opgeschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
2: En nog merkwaardige dingen, Joet?
1: Nou nee, de ongevallen. Helaas, het is weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd niet te volgen. Maar goed, 15.000 fietsers voorkomt dat net.
0: En ergens achteraan in die hele regen met fietsers, daar fietst dan vanzelf de allerlaatste fietser. Ze hebben jaren hoe die binnen kwam.
2: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
3: Nou, dat valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat later.
4: Ga ik even rappen, maar niet.
5: Oh, nee, hè? Hartstikke leuk.
3: Ja, ik fiets. Iedereen fietst te hard, dus. Ja.
2: Maar dat maakt het denk ik niet uit. Jo, kom er wel.
3: Eerst wie er ik nog steken wat. Ja, die fietsen volle hard, dus ik ook net bij horen.
2: Wat zul je nou doen?
3: Ja, ik ben in huis, mijn auto zit in Bolzert. Ja.
2: En het kruisje?
3: Dat moet ik dan nog heel hier dan.
5: 2. Ja.
2: En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
3: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik bij voor, nou, de fietstocht.
2: Dus en tak om hier weer?
3: Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Als dat nog wat minder hier, dan ben ik te laat.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes en I've Had a Time of My Life. De soundtrack van zelfs van Dirty Dancing.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, dus zeg maar de krant in omslag, dan ja. Weet ik, er komt een goed verhaal.
2: Oh, nou, dat is een mooi compliment voor de krant, inderdaad. Want ja, ik heb de Friese krant, je voor me lezen, Louter en Fries Dijblad. En ja, ik kan wel rieden wat er voorop staat voor zelfs. Zwoegen en puffen op een snikhete fiets Elfstedentocht in volle zon langs de Elfsteden. En ik zie voor de Fries Dijblad dat de fietsers zijn nog een even wachtje moesten voor een breger die te hier stier. Ja, dat geet ik troffen zelfs. Maar nou, al met al een mooi slagen evenement, sa. Dan het Fries Dijblad ik nog dat brandwacht Friesland vaker Utrecht, meer dan 4000 keer vliegen hier in 2024 dus. Dat is wat vaker als in 2024, maar minder vaak als in 2023 en 2022. Dus nou ja, dat is ook maar wel relatief, allegeer. Het voelt wel op dat de eindvlinier een soort meldingen uit Ljouter Wiek Huzum kwam. We zagen dat het daar opvallend vaak misging. Onze collega's van de politie doen daarom ook onderzoek. En ik het aantal boetenbrand, en dat is dan bermbrand of gasfieldbrand, dat blijft vlinier een stik heger. Heb misschien ik wel, toen ik een peke goed warm best, ja. lang warm waar. Ja, dan herst vanzelfs een soort droogte. En hoe er maar wat te gebeuren. En dan herst al een brandje te pakken. Dan even zien, binnenin de kranten, de Ljouter kranten. Ja, oh ja, de tolvierige Milan, die had stiekem de fietsoversterdocht mij fietst. Maar hij is 16 wezen, maar hij is dus stiekem mij fietst, maar hij is hem. En had ik nog volhouden, dus hier ik nog een tactiek. Rustig beginnen, aan het eind alles geven, dat het werken. En nou, ze hadden net al te lullig hoedien, de organisatie. Ik wil de pret niet bederven, zei de vrijwilliger. En hij had ik een medaille gekregen. Nou, dat is wel mooi voor zelfs.
0: Ik ben zo benijd, want ik heb het juist van een pad volgen. Ik moest het juist een mooi werkje. Maar ik zeg op een game met Asterix en Obelix erbij kom.
2: Asterix en Obelix, ja. Dat nou, is die, ik zei, ja.
0: Die wien vier op. Ik wil net zo'n men hier mij heen.
2: Nee, dat wien wel een beetje zwieren. Dat wien wat zwieren. Net op een pakje
0: dat, nee, dat was natuurlijk. Niet. Nee. Maar die hien dus als dat wien twaart. Want studentenkozen types.
2: Ja.
0: Die het verklaart wien als Asterix en Obelix. En die hien als doelstelling. Als er ik maar één begint te klagen. Waar hoe dan ik maar.
2: Ja.
0: Die maat op speedo. Maar die oe de streep.
2: Oh, gewoon iedereen in een speedo of een zwembroek.
0: Dan ging de kleren uit en dan zien hier mij, dus bij de koe net. Maar ik ben benieuwd wat Aron is met die twaar.
2: Nou, misschien kunnen we dat nog achterhalen.
0: Toch maar even de stream bromsje.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. En meld ik me morgen weer.
2: Ja. Goed, we maar naar Wim teen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want Wim die zit al weer kleren voor. Node voor.
3: Zeker, goeiemorgen. Erits.
0: Goeiemorgen.
3: Vijker zelfs. Ja, muziek is het belangrijkste. Dus kun je het half. Ik heb dat net vaker nog eens. Het zit ik elke keer maar weer heen. Dat is het wichtigste van nodig voor dadelijk. Maar we bellen ik. En dat doen we met Henny Kuppel. Die is lid van de dames. De 50-plus dames van Golfclub. Golfclub de Hildenberg in de Appelskeer. En die ben weer kampioen worden voor het vierde jaar op rigen. Hij is de titel pakt in de haatklasse bij de dames. En dat is dan een Noord-Nederland competitie, begrijp ik. Zij is zelfs 80. De oudste speler van dit damesteam. Van, nou, ik geloof 5, 6 vrouwen. Zij zit er iets van team. En, nou ja, bij België dadelijk.
0: Ik mij toch hopen dat zij Joert net op de golfbaan steen. Want dat is wel...
3: Oh, ik ook. Ik heb wel les. Ik heb wel... Ja, weet ik net.
0: Maar, van de mol misschien, maar... Het wordt wel warm, Joert.
3: Ja, dat is weer. Dat is weer. Maar ja, de golf is net, dacht ik, in die zin intensief... dat het, hoeft hij in spurtjes te lopen bollen, zo.
0: Maar dan ben je de meesten bij de radio nou... en die springen uit de stoel.
3: Ja, oh ja. Nou ja, het is wel lekker wurgwust van zo'n golf. Maar ik, als het heel heet is, is die wel... Nou, ik zal daar al je voorlezen.
0: Ja, nieuwsgierig. Nou, dank je dus. Naar Node voor. Dit wie Friesland van de morgen van Joert. Morgen dan zit Harmier en Fijker die direct weer. Om dan.
1: Omroep Friesland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
1: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
0: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
2: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, goeiemorgen. Het hek even wat. Maar net voor lang. Binnen binnenwerk. Wat is de Radio 1 host bij Nodevoort. Dus kunnen No en Tol voeren. Daar is de muziek. Hier en je quiz heb ik zelfs. Leuk beteerken hier en daar. Komt helemaal goed. We trapen jou met Clint Eastwood en General Saint. En stop de trade in jontje 83.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
8: HBO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0 83 12 52 1 62.

Ja, we hebben hier gewoon weer een behoorlijk warme dag. Clint Eastwood en de General Saint en Stop That Train. Net op het hele drie uur een simmerplaatsjes draaien. Dit is nog geen simmer, het is Mighty. Hoor dat in de holle, vooral. Dit is Eddie Rabbit. Whoever.

0: ik moet nog wat jaren mee. Oeh, het zong Henk Wijngaard. Maar ik weet niet meer wat de volgende zin dan weer die versie een keer opzetten. Maar dit weer het origineel Eddie Rabbit, 1980. Driving my life away. Deze Harry Styles is wel een beetje als... verkoelend!
1: Een beetje wel, toch?
0: American Girls.

0: Famke.
1: Famke.
0: De beste versie.
1: Famke. Hey, Famke.
0: Ik zag een reggae-versie van Briekebeck. Dat zong hij zelf ook maar, ja, Blauwens. Maar dit is toch een beetje een... wat is het? Een onderkoelde versie, denk ik dan. Famke, ja, Blauwens. En daarvoor Harry Styles. En bij American Girls. Uit vier van zijn concerten die in Amsterdam. En er komen nog vijf. En ben er nog kaarten? Maar is een beetje ticket swap en sashin. Dat was het voorstel ook. Ik begreep dat ze €500 west hebben. En toen €24 op een gegeven moment op die ruilsite. Dus het slingert wat, maar die dat residency-concert, zat ze dat dan nemen, hè? 10 keer in Amsterdam optreden en dan verwacht je dat heel Europa al even komt te zien. Dat ging dan net zo vlot als wat er hoopt hier ook, maar de brug naar de concerten zelf binnen. Wel, oké. Okay. Dus jongens, dit is Little Richard. Wababaluba.
2: Wababaluba.

Rita Ora, Anywhere. Vier minuten voor je elf uit zien, dadelijk het vriesgrijs. Lekker Maurits, dit op een kleren, hè, Fijke? Alles op richtje? Nice bedoel ik. Ja, ja. Tot zo.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: FM. Goed, Jelvis hier in het Friese Nijs, Noma, Fijke Wouda. Nee, goeiemorgen, Fijke.
11: Ja, goeiemorgen. En ik heb ze echt wel op mijn rietje, Wim. Ja, mooi. Ik moet toch even melden.
10: Mooi dat ik het heb. Mooi dat Steven Sijs.
11: De Waardvereniging vreegt mij een petitie om te denken voor rest in de Baim van het Waard. De vereniging wil dat in 30% van de Baim geen activiteiten meer binnen. De besten die in die Baim lipje kunnen dan herstellen. Er is daarom dat hier een soort onrest onder bewenners en recreanten naar het Rijkswaterstaatplan bekendmaken dat ze deel van het Waardgebied afsluiten willen. Safier wil de Waardvereniging net gaan, zei het interim directeur Tjeerd de Groot.
12: Die blijven welkom hoor, wat de Waardvereniging betreft. Maar ik al zei, we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook met ons zo. Naar ons idee van de Waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de Waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
11: De petitie werd goed onbeheerd aan de Tweede Kamer. Een botsing in het aquaduct in de Drachtsterwijn Ljouwert had van de morgen voor een file de stad inzwargen. Bij de botsing wien 2 auto's en een buske belutsen. De helpchangsten rukten uit, maar daar rekken het in verwoenen. Na een kwartskof kwartier koert verkeerde wedel en loste de file op. De KNRM had een jonge zeehoen van een zonplaat bij Vlieland hellen. Het wie Silers die in de buurt droegvallen wienen, opvallen dat de pup al meer als een dijk in bezitte van een memhoorn hier. De goeler is oerbracht naar de opvang in Pieterburen. Het gaat om het eerste jong dat daar dit seizoen opvangen wordt. In de Oude Veen, bij Jennewaard, is dit weekend 4 dat het natuurgebied 20 jaar een nationaal park is. De Oude Veen bestaat uit verschillende soorten natuur, zoals bosk, veen en wetter. Zo zijn er petgatten die het ontstaan door turfwinning. Die zijn uniek en moeten behouden blijven, vindt beheerder Siebe Alkema van het Friese Geer.
13: Als we niks doen, dan is deze petgattenstructuur die zit vol met bjemmen. En bos is mooi, he, maar nou ja, om het wat even te horen, ja, dan kreeg ik weer. Nou ja, juist het visdiefje wel. Nou, die is dan net niet verzeild, dus die kom je juist op dit soort petgatten.
11: De politie Eerst Friesland had in Drachten een vertocht aanhouden voor het stellen van fietscomputers. Bij de politie kwam juster meerdere meldingen binnen van fietscomputers die het van elektrische fietsen afstellen wien. De vertochten waren op het diëtrapierre en aanhouden. De politie vreeg het meisje van waar de fietscomputers stellen binnen om haar te melden. Het waar, ja, het is mooi waar om te fietsen. Je hoort op een eigen hater al voor de zinnen. Mijn leef 16 uur en zin is geen waar. Mijn matig ontkrijftige warme zuidenwien. Lissen de temperaturen op zo'n 22 graden in het waardgebied. Onder de tropische 30 graden in het zuidoosten van de provincie. In de Nijmegen wordt de wien noordwestelijk en komt er stadig gewoon koudere poollucht binnen. In de nacht is het 15 graden, komt verder aan naar 10 graden. Mijn matige ontkrijftige wien.
10: Poollucht, oké.
11: Okay. Poollucht, ja, het is wat. Ja, die ben er ik nog. Okay. Gelukkig maar.
10: Fijke, dankjewel. Oeren, oeren, hij wil het op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl. En ook wel op de app op de smartphone. Download. Hij is hartstikke handig. Dadelijk Cyril en haar versie van Stumbling In.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Let's
18: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Nul de Voor.
20: My Wim Brons.

stumbling in Cyril. Ja, Suzy Quattro, origineel uit hier zondige, maar dan in een beatsversie die het doet hier net. In 2024 het meeste draaide plaatsje op de radio. Dit stumbling in. Is er een beetje de die after, hè? De halve fietsen over sterrentocht. Of de quiz, ik heb dadelijk ook nog horen fietsen. Mij fietsen. Op fietsen, ongetwijfeld. Dus zie je die het al er maar vers bij en dan kan je het hier nog door relateren. Als mij dan was de meeste.

altijd fan van Peter Kolenwijn. Dat zolang de motor loopt, pak het dan, jochie. 82. Ongelooflijk lang heeft hij mij draait. Fenomeen. Ja, yeah. Peter Kolenwijn. Het is Santje en Heel voor Tien. Het is de bon 26. Maar ja, de Dijnaai, de Alfster toch inderdaad. Een beetje relaxed, hè? En dat is ik. Het wordt ook een bright day, hè? Sunshine day. Zinneskiwari. En dus hebben we deze klanken. Bij de hoorn, laid back. Dat is de naam van de band in dit geval, hè? En, dat komt prima uit. Laid back, sunshine reggae.

0: laid back. Het is een duo, dit bandje. Uit Kopenhagen. Daar klinkt het Engels ook wel wat van ze. Beetje Scandinavisch Engels.
1: The good vibes.
0: Of is dat Arnold Schwarzenegger? Ja. Het woord van het eerste Rieks of Zwitserse Engels. Eerste Rieks Engels. Zit er in de buurt. Goedendag, dat we hier laid back bij de Sunshine Reggae. En oh, de zanger is zonder naam. Mexico. Ik ben

0: Mexico, de zangeres. Zit er nou in? In Mexico, daar zit wat een hiccup in, volgens mij. Die sloeg er oer, min of meer. Deze versie, ik weet niet wat dat is, maar nou ja.
1: Jedder of letter?
0: Er zitten er nog hege noten in Mexico, verder in het keerzankje, zeg maar. Zes, dus dat hebben we wel mij gekregen nu uiteindelijk. Zangeres onder naam, Mexico. Joge, acht heel voor het zien, dadelijk de quiz. Oeh, 20 minuten, 12 platen moet zien. Jedder of letter, kist mij dan als het worst. Toch mij vooral, voor de aardigheid en voor de prijzen. We hebben de nodige voor koekjes. Music match, het spultje en spultje bedoel ik was een soort, ja, muziekquiz is dat, zeg maar, die stuurspielenkist. En de noden voor koffie of theelepel. Vraag in het aan het rijden. Alle rijen vragen een aparte prijs, zeg maar. Nou, ik zei het al, we blikken een beetje waarom op Juster. Het is een beetje de day after de fietsalversterrentocht. En we hebben het ook weer fietsen in de quiz. Nou, het is redelijk voor de hond. De hit van deze club uit Drenthe, op fietsen. Dat is de titel, maar wat is het bandje? Dat is de vraag. Hebt u 0620 of jou Jochen, of communiceer met u via de applicatie op de smartphone. Dat werkt echt heel handig. De titel van het bandje, de naam van het bandje wil ik graag. Nog maar over de quiz. Twaalplaat moet zien. Sonny Rollins is verstoord. Dat is een jazz-saxofonist, hele bekende. Een beetje stereotypiek niveau was Miles Davis. Ik had je geen verstoord van jazz, dan is dat binnen het landnamen waarvan je denkt, ik was van Jet. En het leuke is, hij speelde mij op een van de albums van de Rolling Stones. En ik op een van de hits. Dit weer een hit. En hier is Sonny Rollins op de jern. Waiting on a Friend, The Stones. My Sonny Rollins.

0: Nou, dit is de saxofonist dus. Dit is verstoren. 84, Willy. 84, hè. Sonny Rollins. Ik ken via de Schimburg ik net, maar het is een grote naam. Dat wie mij wel bekend. En hij zit, wat mij opvalt is dat hij hier vooral in het linkerkanaal zit. Dat wist ik net. Dat keer ik dan nooit zo op let. Maar hij speelde mij op het album Tattoo You van de Rolling Stones. Op meer liedjes van dat album zit hij. Maar dit is een van de meest bekende liedjes waar hij in zit dus. Waiting on a Friend. Maar trouwens, ik heb een machtige clip erbij, maar dat is weer een heel hoog verhaal. Het is 3 minuten voor het zien, dadelijk het ijs.
1: Ze maakt de hele sjerre steek.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
1: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een droom.
2: Zoog op YouTube.
3: Het de wien, jaasjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Big Green Funny zakje. Kind 1034, maar €924. Inclusief installatie.
8: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
9: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
8: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
9: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek. Niemand
8: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. En in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het.

0: Gewoon communiceer ik hartstikke handig. Doch is mijn rugje.
1: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
2: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuwe knietje on het wetter.
1: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
4: Tromeesje mij in beëining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
7: Nul de Voor.
8: Mijn Wim Brons.

Stuur your heart. Jotje zo aan het achtergrond hoorde hij het al. Dat is belangrijk als maar de quiz, maar het was dadelijk. Ja, ik zeg dat altijd maar even, want ik wil graag die prijzen. Zo schoon dat mensen niks winnen. Vind ik zo schoon. Jou is altijd graag, wat? Dat wil je dan, hè? Dat mensen niks winnen. Nee.

0: Homebreaker van Somber, wie dat? Zien heel goed zien, worden erbij. Tijd voor de quiz, jong. Ja, wist.
1: Jedder of letter?
0: Jan Jans van Jervingen, dat mij, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen, Wim.
0: Ja, Jan, goeiemorgen.
2: Ja.
0: Fijn dat je mij dorst.
2: Ja.
0: Is het een momentje?
2: Ja, zet er even tussen. Ja, dat is wel mooi, hoor. Ja.
0: Ja. Even een momentje. Ja. Is er even een momentje tussen, hoor?
2: Ja, zeker.
0: Mooi. Ik pak even, ik rond even bij de microfoon, want ik zeg even dat speeltje erbij, wat bij vraag in je hebt, dat is precies. Ja. Music Match.
2: Ja.
0: Dat is wel leuk. Het is een soort, hoe heet die quiz nog maar, die horenquiz? Het is een beetje een, hoe heet die thuisquiz nog maar, dat het heel populair is.
3: Hitster.
2: Ja,
0: Hitster, nee. Ja, nee, dat is deze.
2: Dit
0: is echt heel populair, deze quiz, ja.
2: Ja.
0: Nou, we spelen het als kostje. Nee, Hitster. Dit is een soort Hitster. Maar dan een beetje een oor. Maar dat is de prijs bij vraag 1 en bij vraag 2 hebben we koekjes en bij vraag 3 koffie, theelepel.
2: Dat
0: ben je nog af. Ah, jongen. En de aardigheid vanzelfs.
2: Ja, zeker. Ja, joh. Ja, luister altijd in de radio. Dus, en dan met het speciaal van mijn werk. Dus kijk, mooi, hoor.
0: Mooi! Dat is goed,
2: ja.
0: Heren.
2: Ja!
0: Fijn. Ik ben er verlegen van. Let's live a go beginnen. Ja, we zullen een beetje. We hebben met de quiz een beetje juister in de holle nog. Dus, ja. Dit wie je op fietsen van?
2: Dit is van Skeek.
0: Ja. Dat was helemaal goed. Demai, dat is mij. Heb je wat een idee van iertal? Kisten wil ik haar? Of zei ze van ja, dat is leven lief, maar ik weet niet meer hoe.
2: Nou, van sommigen weet ik het best nog wel. Dus laten we maar beginnen. Dan zullen we het wel toch?
0: Testen. Nou, we beginnen met dat op fietsen. Hè? Dat,
2: ja.
0: Ik begon het te worden, my Bridge to Your Heart van Wax. En de vraag is, kwam op fietsen van Skik, Jedder of Letter uit als Bridge to Your Heart van Wax, uit Jontje Zon 80 kan die?
2: Skik kwam Jedder.
0: Skik Jedder?
2: Ja.
0: Oh.
2: Oei.
0: Oei. Ja, ik moet die de prijzen graag hè. Dat is niet zo jet, maar dit wie toch echt Letter.
2: Oké.
0: Dit zie je niet, zo'n Jotto wie een hit.
2: Oké.
0: Donders. Nou ja. Ik lees hem even aan de kant, maar het kan dadelijk nog. Misschien, als het alles in de waarschaal stelt, dan kan het. Maar we beginnen eerst erop, mijn vraag 2. Voor de noden voor koekjes. Nou, dit is een klassieker van zelfs. Verkeerde knop geven. Maar dat fragmentje, wat ik disse dus, hè, die ik nou...
2: Ja.
0: Disse is vrij bekend, hè?
2: Ja, dat is de bicycle van Queen.
0: No? Klopt. Wie dat jij erop letter als op fietsen uit zo'n 90?
2: Ja, dat is wel een lijstje natuurlijk. Bicycle. Zo'n 90.
0: Ja, op fietsen wie zo'n 90 en wie die van Queen jeder of letter?
2: Ik denk dat die jeder wil.
0: Ja, man. Zondag.
2: Ja!
0: Ja. Koekjes hè?
2: De druk in de rouw.
0: Ja? Ja, dat is het zezen. Maar hier komt vraag draaien nog even. Dit is ook een, nou ja, ik weet niet of heel bekend is, maar het is wel een mooi liedje in elk geval van Herman van Veen.
4: Hé, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee.
0: Is het hem?
2: Ja, dit is, ja, ik ken hem wel. Ik weet zo net de titel, maar Herman van Veen is wel heel bekend.
0: Ja, die stem die herkent sowieso goed. Dat is Jan.
2: Ja.
0: Jan Jansen uit Heerenveen.
2: Ja.
0: Goedemorgen. Nee, maar even, de vraag is natuurlijk, is het Jedder of Letter als Bicycle Race? Uit 28, dat liedje van Herman van Veen.
2: Jedder dan Letter dan 28.
0: Ja, maar dat maakt het niet net makkelijk.
2: Herman van dit weer letter.
0: Van Herman van Veen weer letter.
2: Ja.
0: Nee.
2: Oeh.
0: Ja, de kist is in koekjes. Vind ik prima. Ik vind ze lekker en zoek het lekker uit verder. Ik is denk denken, ja hallo, ik wil die Music Match quiz. Quiz die wil ik echt. En die theelepel die wil ik echt bij. Of koffielepel, was het maar worst.
2: Ja, ging gewoon terug.
0: Hopsakee, alles op neer.
2: Ja.
0: Nou, dan lijkt deze classic lijkt ook redelijk voor de hongen.
5: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
0: Hoe sterk is de eenzame fietser en Jimmy van Boudewijn de Groot?
2: Ja.
0: Vraag is, kwam hij jetter of letter uit als fiets van Herman van Veen en Jontje Santig. Dit is weer net makkelijk.
2: Dit is een net makkelijk.
0: Hey.
2: Eens aan de fiets. Jontje Santig, wie het feest van Herman van Veen?
0: Die van Herman van Veen, wie in Jontje Santig. En ja, dit is van Boudewijn de Groot, wie? Letter of jetter?
2: Ja, die wil letter, denk ik. Wie hadden dan zien en eerder om hem jetter.
0: Dus
2: ja, die letter.
0: Hij gaat hem letter uit, hè? Ja. Wil je draaien, Santig?
2: Jawel.
0: Mooi.
2: Oh, dat ben ik maar krabbel.
0: Ja, ja, maar hij staat alles binnen. Dus ben we al hier met tevreden.
2: Ja.
0: We hebben de prijzen op sturen en dozen ontvangst. Mooie dag, joh.
2: Ja, en nog een goede sturing nog.
0: Ja, houd de radio.
2: Bedankt.
0: Jojo.
2: Jojo. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Stranglers hier.

Stranglers. Toch altijd wel onderskierend. Zeker ik deze, Jotje Fjouder 80. Net de meest bekende van de Stranglers, man. Het wie vol een hit. De Skin Deep, draai ik. Ik is 20 minuten zien. Het is Waarom. Friske band. Sielers waar is de titel.

Reinhard Weyma zit hierin als zanger. Bekend van Weyma van de Werf onder oren. Die heb ik Maïs Kreun. Tegen mij Paul Meester. Ik vergis die het in Amsterdam binnen te der in de muziekbusiness zit. Zielerswaar van de groep Werom. Dat is een duo dus. Als jij er wat u bracht, maar nou is wel wat ijs. Het is zielerswaar. Dit is Gary Rafferty. De Brit. Home and Dry.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hart kiet.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje. 4 uur kuppensoep.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: De kop hoor je al wel van het Frieske Nijs nou met Timo Jepkema. Hey Timo, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. De Waadvereniging vreeg het mij een petitie om te denken van rest in de boeien van het Waad. De vereniging wil dat in 30% van de boeien geen activiteiten meer binnen. De best niet in de boeien, Libby, kunnen dan wel stellen. Er is daar natuurlijk een soort onrest om de bewenners en recreanten naar het Rijkswettersteed plan bekendmaken dat ze deel van het Waadgebied afsluiten willen. Safier wil de Waadvereniging net geen, zei het interim directeur Tjeerte Groot.
12: Die blijven welkom hoor, wat de Waddenvereniging betreft. Maar ik al zei, we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook wat ons zo. Naar ons idee van de Waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de Waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
11: De petitie zal juist onbeinvullen om de 12e Kamer. Een botsing in het aquaduct in de Drachtsterwei in Ljouwert had van een moeilijk een file in de stad zorgen. Bij de botsing wie in 2 auto's en een busje belutsen. De helptjes rukte uit, maar de rekken het in verwoenen. Na een kwartskof kwartier scoort verkeerde Wedel en loste de file op. De Ljouwerter kranten werd juist letter bezwargen trok een steuring in de drukkerij. De steuring ontstierf vannacht en zwargen voor een vertraging in de productie. Een soort abonnees ontvangen de kranten hier in ons vjouwroeren letter als gewoon wij. De kranten biedt excuus om voor de vertraging. En de KNRM had een jonge zeehoen van een zandplaat bij Vlieland hellen. Twee Silas die in de buurt wien en droeg van wien opvallen dat de pup al meer als een dijk in bezitte van de memhoorn hier. De goeler is oerbrocht naar de opvang in Pietersbierum. Het gaat om het eerste jong dat daar dit seizoen opvang wordt. Ja, dan het waar. Volop zin is hier waar. Mijn warmte, het wordt zo'n 23 graden onder de kust, om 30 in het zuidoosten. Midje stekt er een frisse wien van zee op. Jong frisser, maar zo'n 15 graden. Vannacht kwal het verder aan 1 graad als 10. Morgen doch de temperatuur een stapje te bek. Het is dan zo'n 18 graden met zinnen en bewolking.
10: Van 18 graden nemen, dus.
11: Ja, 10 graden verschil, maar meer. 12 graden, ja.
10: Dankjewel, Timo.
11: Joep.
10: Oren oren naar Bulletin op de radio. Want er is kanaal 10 alles op omroepfriesland.nl en alles op de app op de smartphone. Download hem dadelijk. Diana Ross en Ain't No Mountain High Enough.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Noden voor.
19: Myvin Brons.

Mountain High Enough, Diana Ross, wie dat. Zelfs zonder Supremes in dit geval. Alhoewel, Korken wiebelt die ernstig goed is. Maar de credits vermelden het net. 8 oerjalve Alven. Dit is de Nederlandse band Diesel. Vooral bekend van Going Back to China en Down in the Sill. Sounds a little Summer Night vooral, hè. Maar ik dit weer een hitje van ze in 88. Samantha.

0: Ja, Diesel. Het zit wat in de hoeken van Kajak en Saar. Die drummer van Kajak die erom heet. Nederlandse band. Het laatste hitje wat ze in wie dit. Samantha. Jochetje, 18 minuten voor Alven. Sommige mensen kunnen denken dat golfen dat een rijstige hobby is. De 50-plus dames van golfclub De Hildenberg in Appelskeer, die worden gewoon heel die kampioen met het rijstige hobbyisme, zullen we zeggen. Voor het vierde jaar op Riege pakten ze de titel in de haatklasse. En dat speelt dan in Noord-Nederland, als ik het goed begrijp. En dat mijn team, de oudste speelster al, 80 is. En die hebben we aan de telefoon. Henny Kuppel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat jullie even aan de telefoon komen. Zit ik?
1: Fijn dat je me belt, gezellig.
0: Ja. Zit ik er goed bij? Ik zeg ze, die haatklasse, dat speelt in Noord-Nederland, die competitie?
1: Ja, wij spelen dus de hoofdklasse van de competitie. Ja, en wij hebben dus van het noorden van het land, van die team spelen wij. En daar zijn we dus voor de vierde keer in 5 jaar kampioen van geworden.
0: Ja, super toch? Dat is eigenlijk wel een applaus.
1: Ja,
0: een beetje van mij te kennen natuurlijk. Ben je ze goed dus? Ja, is het antwoord misschien. Maar waarom?
1: Waarom wij zo goed zijn?
0: Ja.
1: Omdat wij gewoon een stijl een leuke vrouwen zijn. Een lid van een leuke club. Waar leuke mensen spelen. Waar het gezellig is. Die laagdrempelig is. En waar heel veel vriendschappen ontstaan.
0: En daar volgt u dat het echt heel goed gaat dus? Maar in competitief opzicht?
1: Zijn we ook goed. We waarderen en respecteren elkaar. We trainen met elkaar. We zijn er voor elkaar. Ja, het gaat gewoon gezellig en goed.
0: Echte team spirit.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Hoe mag ik me dat voorstellen, zo'n team? Hoeveel zit er in je team?
1: 6 dames en we hebben een vaste reserve.
0: Okay.
1: Ja, dat kan natuurlijk één even zijn enkel breken of iets dergelijks. 6 dames.
0: Ja, ik heb van alles gebeuren altijd, ja. Maar ja.
1: Ja, dat kan. En we spelen met 5 teams. Je speelt niet op je eigen baan. Dus we spelen 4 keer uit. En 1 keer ben je gastvrouw. Op de eigen baan. Maar dan speel je niet mee, omdat je als je op eigen baan speelt natuurlijk altijd voordeel hebt.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan ben je
0: ontvangende club, zeg maar, zeggen, maar dan doe je zelf net mij.
1: Nee.
0: Oké, okay, zo werkt dat. Nou, het is fantastisch. En hoe lang duurt het zo'n seizoen?
1: Wij hebben dit jaar, als ik de data's goed heb, van zo'n beetje van 7 april tot 7 mei gespeeld.
0: Nou, dat is heel snel dus. Een hele kwarte intensieve periode.
1: Het is 5 keer eigenlijk vanaf april. En de data's hebben wij niets over te zeggen, want die worden door de Golffederatie beslist. Ook de clubs waar je tegen speelt.
0: Oké. Okay. Hoe is dat? Dit is de club in Appelskeer. We hebben het spelen. Ja. We hebben het echt spelen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, het is voor mij nog net helemaal bekend. Dus daarom stel ik het weer vragen, mevrouw Kuppel.
1: Ja.
0: Nee, nou, ja?
1: Stel die vragen maar, ik probeer antwoord te geven.
0: Ja, nee, dat gaat tot nood echt heel, heel behoorlijk. Heel mooi, dank, fijn. Wat maakt het golf voor jou zo leuk?
1: Op verschillende punten. Enerzijds natuurlijk, je bent als je golf speelt in competitie met jezelf. Maar je speelt ook in teamverband. Dus er zijn nog spelvormen waar je met meerdere tegelijk de baan in gaat. Het is iedere keer weer een uitdaging. Maar je maakt ook heel veel vriendschappen op de golven. En dat wordt vaak vergeten.
0: Uh-huh.
1: Ik zou gewoon tegen mensen zeggen die een beetje eenzaam zijn: ga golven. Ik bedoel, je maakt er echt heel veel vriendschappen. En, weet je, en dan ga je met elkaar eens even op een andere baan spelen. Of je spreekt altijd om 's avonds nog even met elkaar een rondje te lopen. De saamhorigheid en de vriendschap zijn op golfclub best heel groot.
0: Ja, maar dat kent natuurlijk wel maar meer activiteiten. Of is golf daar echt uniek in wat jou betreft?
1: Nee, alle clubs of alle sporten hebben natuurlijk saamhorigheid en sportiviteit bij elkaar. Dat ben ik met je eens. Maar golf is natuurlijk wel een sport die je heel lang kan spelen. En kijk, als je wat last van je benen krijgt, dan lukt tennissen niet meer. Maar als je wat last van je benen krijgt, dan neem je op de golf lekker een buggy en je kan lekker nog meedoen. Je bent lekker buiten. Ja. Je ontmoet leuke mensen.
0: En hoe intensief is het? Bijvoorbeeld op zo'n dag als je hoort dat het behoorlijk warm is. Is dat goed te doen?
1: dat kan je natuurlijk net zo intensief maken als je zelf wil. De een die gaat echt voor een hele lage handicap. Die wil bijna het topgolfer worden. En de ander zegt, ja, ik ben toch meer een recreant. Ik loop hier voor de gezelligheid. Ik loop voor de mensen. Ik ga een kopje koffie op het terras. Dat kan je invullen eigenlijk zoals je zelf wil.
0: Ja, ja. Ziekiemleden, hebben we er meestal zacht voor zo'n team?
1: Voor een team, ja, zoeken is er bij ons op de club natuurlijk weinig te zoeken, want de Hildenberg is niet zo'n hele grote club. Dan zoek je toch, of kijk je naar speeltjes dat het een beetje bij elkaar past en de handicaps bij elkaar passen. Ja. Maar bedoel, wij zijn niet het enige team, hè? We hebben nog een damesteam. En we hebben ook nog een paar herenteams.
0: Ja, ja. Nee, oké, maar ik dacht, dat mensen kunnen ontsluiten wel op een soort manier. Hoe is dan het beste kennismaatje met golf? Dat wie eigenlijk
1: iemand die graag mee wil doen met een team, die kan dat natuurlijk altijd kenbaar maken.
0: Ja.
1: Wij zijn geen boevrouwen, wij zijn gewoon allemaal leuke, gezellige, sportieve vrouwen.
0: Ja, nee, dat is wel helder, ja. Is er ook een soort website van de Hildenberg vast, hè?
1: Wacht even, die vraag begrijp ik niet.
0: Of er een soort website is van de Hildenberg. Is er een soort...
1: Ja, er is een website van de Hildenberg.
0: Ja, nee, het was maar weer een vraag.
1: Kijk, ik bedoel, het is wel appelschaam, maar het is geen achterland, hè?
0: Nee, ja, dat ging een haar op mijn hoofd die daaraan denkt, mevrouw Kuppel. Dat nee, natuurlijk niet. wij googelen dat, dat komt helemaal goed. Ik vind het in ieder geval fantastisch dat je voor het vierde hier op Riegen de titel hebt in de haatklasse van Noord-Nederland. Als damesteam van Appelskin.
1: Ja, wij zijn in de hoofdklasse en we zijn er zelf trots op. Dat durf ik best te herkennen. En? We houden niet onder schouders op, want we het hebben even gedaan.
0: En terecht. Applaus komt er wel een keer bij. Dank u wel, mevrouw Kuppel.
1: Oké.
0: En een mooie dag.

0: ik stop.
1: Ja, dat die applaus nog een keer hebben. Al je had er gewoon in, Joert. Mij Famke, maar ik ben ook nog bij mij, Briekebek. Vanwege het simmer in de kop. Dat is ambities, hè? Al zitten we nog gewoon in de maaitiet, hè? En morgen is 12 graden kouder. Even een short reminder. Kwart op scherper. Dit is Jermaine Jackson en Pia Sedora.

Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall, Jontje Fjouwerdachtig. Oké, het rint naar Alphen in... op deze morgen. het is de morgen, de 26e. Morgen is de radio onlast. Hormoon. We doen net een verkoelende ballade. Dit is extreme. And more than words.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.
2: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaat. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
3: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Oorlogminuut over Alphen is het 30 graden plus. Dus het hele longe hier en neer. We horen het tempo er wel lekker in. My Phil Collins, Two Hearts.

0: te kwad. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Nul de Voor.
4: My Vim Brons.

Two Hearts, Phil Collins. De paparazzen, even hier het al erbij, de paparazzen. Nou, krijg ik dit vel voortmaken zeker of net? Oh nee, voortbargen. Nee, heb ik hem toch. Uten, jongetje, 88 kan dit plaatsje even. Volledig. Exact zomer in Oer-Alven hebben we dadelijk de pimpapet-automaat. Rolly, we hebben een letterkut. Doen we dadelijk, hè? Nog even in een plaatsje. Hè? Letterkut komt eruit en dan wachten we op suggesties van die, van jou. De artiesten of titels die het beginnen, maar die letters in zes. Dat is het idee. Eerst Guus Meeuwis, tranen gelachen. Tenminste.

0: licht uitgedaan.
1: Chris Meeuw ziet wat, hoe is het zo? Tranen gelachen. Zie maar door Alphen. Daar gaat hij, maar die pimpampet automaat. Daar lellen wij jou een digitale knal om. En dan komt er een letter uit. En het idee is vrij simpel. Heel simpel eigenlijk. Dan is de bedoeling dat jou of de snowkomst mij een titel of een artiest die begint met die letter. Ja, is dingen weer. Ga ik het zo goed uitlijn? Ik denk het. Laten we eerst dan lel Jan om die machine.
2: A-K-V-H-Z-O-I-M-F.
1: De F. Van For Your Love. Of van Foreigner. Of van
2: F.
1: Fiets. Fiets, kinek. Of vooral van iets West-Owen things. Dat is het idee. 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, app-us, sms-us. Of door het via de applicatie van Omroep Friesland op de telefoon. Een titel of een artiest die begint met een
2: F.
1: Voor, ja, Foreigner hiek zijn, hè. Heb ik nog meer in Holle? Nee, eigenlijk net. Goed ik net. Want, meestal komen er de leukste ideeën binnen. Heel benijd wat u snow, je wordt even verrassen, kind. Wat wel lekker valt, waarvan zei je, ja, dat willen we nou jaren. Dat is eigenlijk iets, dat is het criterium, daar komt het op deel. Dus de naaiste Pieter Wilkes.
3: Een eindje lopen, van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen. En nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Peter Wilkens, succesvol China is single, maar het is al ouder. Het komt oorspronkelijk van, nou net van Irish Tour, maar wel van Jos Hollander, die daar ooit een opname van in 2003. Een hele oude versie trouwens, dit is echt een flottere editie. En dat komt dan met name terug, ja, ik weet even of ik het goed uitsprek, Vintouch. Dat is een louter producer, zeg maar zeggen, Vintouch. Nou, zou mij iets kunnen vatten. Leuke versie van de Leeuwarden Tango, is dat? Muziek je titels of artiesten mij een
1: F.
0: Een F.
1: F.
0: Een streepje rugs, rug omheen bedoel ik. En dan een, boven een streepje naar rugs. En daaronder nog een lietse streepje naar rugs. Ja, voor de mensen niet. Dat komen toch altijd mensen die komen mij oren. Iets die verstierde wat oors. Een V of zo.
1: F.
0: Maar het is een F. Fox on the Run van de Suite. Wordt Zuid-Frans. Leuk. Ja, dank voor die suggestie, Frans. Free Falling, Tom Petty, Sugar Stingen, echt leuk. Voorbij van Melissa Pander, echt leuk. Wouter komt erbij, hoor. Goeiemorgen, van de morgen, mij wel op de draaitafel van Hinke. R.E.M., My Find the River. Ik heb geen idee hoe dat nummer klinkt. Zullen we het hebben, Nike en Hinke? Dank voor die suggestie. Porno Blans, What's Up, wordt neemt. Friesland in Heiteloon van Griet Wiersma, Zuid-Afghana. En dan deze, ja, The Foo Fighters, Learn to Fly.
2: Vol zin in, hè?
0: Vol lekker, hè?
2: Even
0: wat decibellen, even wat power. Want dat is wel mij dat liedje, dat komt er wel uit. Hansie kan ermee aan, Foo Fighters Learn to Fly. Goodbye Booze van de Furies, zet maar iets. Full House, Standing on the Inside. Een geinige suggestie van Jannie Wiensma van Dan Boort. Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls. Oh, wel lekker, hè? Soul, country-achtig. Fiction Factory, Feels Like Heaven. En Fragile van Sting. Ja. Saskia komt mijn Sting al vanzelf. Fragile, ja, het is wel een beetje ingetogen noemer op deze mooie dij. Maar goed. Nou, ondertussen kan rollen het aardig door. Als je nog een idee hebt, stuur het dan vooral. Titels of artiesten bij een
1: F.
0: Dat is wat fysiekje. Want ik is nog een plaatsje lang te lonen bij u. En die plaatsjes die door je idealitair. 3 minuten. Hitplaatsjes. En dat geldt ook voor deze. 3 minuten 5 exact. Sabrina Carpenter, please, please, please. 0620. Via jouw en Jochen, of de app van Omroep Friesland op de telefoon.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please, please. Nou, even weer even inzetten. Ta-ta-ta. Dat bedoel ik. Want wij zijn op zoek naar die artiest of titel, mijn F, die erin knalt.
1: F.
0: Fleetwood Mac Dreams uit Jordi. Goeiedag verder, dank Jordi. Exa, Fix You van Coldplay. Maaike komt ermee aan. Dit is wel heel creatief van Jaap Scheffer. Die zei de Fab Four graag. De Beatles.
1: F.
0: Met dubbel F, dan ik nog Fab Four. Leuk betocht, Jaap. Maar ja... Ja, Fixing a Hole, zullen we dan draaien, maat op bij Gleeks van de Fab Four. Ik neem maar wat. Maar goed. Forever Young. John komt erbij aan. Ik neem maar aan dat het nummer van Elfenveel. Als dat de Fix You wordt nog een keer neemt. Jalma. Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Focus, Hocus Pocus. Echt lekker trouwens. Demis Roussos, Forever and Ever and Ever and Ever. Die is echt wel leuk. Zullen we die doen? Ja, ik ga nou namelijk. Maar ja, Verder Grignard, ik zei Fox on the Run, Free Fallin. Nou, dan hebben we er wel een beetje met alle suggesties. Ik ga nou nog te stingen. De Foo Fighters, maar dat is dubbel F, hè? Ja, dat is nog weer beter dan Forever and Ever. Want dus, dubbel F is dat... Ik denk, ja... Dubbel
1: F.
0: Is scoren tot en mij. En bovendien, ja... Voordat we helemaal inkakken... om het middenzoer rennen... kunnen we wel even wat decibel hebben. Dank voor de suggesties.

0: Foo Fighters.
1: Lord the Fly, maar ja, de titel of de artiest, mijn F. Foo Fighters, dubbel F. Duidelijk, komen er altijd nog wat suggesties binnen van mensen die het via de stream lustrieën. Dan draait de plaat al en dan komen er nog wat F'en binnen op de WhatsApp. Maar ik denk dat omdat mensen dat gewoon mensen in lustrieën, maar vertraging van een hele minuut of zo, een minuut denk ik. En dat was zwaarder dan nog bij de league staat voor. Een Flock of Seagulls wordt nog neemt. De Jay Giles Band, als Jurgen geen F in trouwens. John, maar goed. Ach, maak ik het zo voluit. Dank voor alle suggesties. Morgen doen we weer een ronde. Ja, we hard simpel. Pim Pam Pet. Letterke. Laris Kees. Nou ja, dien creativiteit, jouw ideeën. Jere erbij, die matten. Morgen weer een ronde dus. Even een ouderwets. Net oud-vereenzig, nee. Ouderwets, een instrumentaaltje. Want het friske nijs van Jelvertolven. Hoppa.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jelve Tolven is het. Timo Jabkema bij het Frieske Nijs.
11: Goedemorgen. Qbuz biedt reizigers van Joertal persoonlijke reisupdates aan via WhatsApp. De vervierder is daarmee de eerste in Nederland met deze dienst. Reizigers kunnen zelfs kiezen hoe hokkerbuslijnen en haltes berichten ontvangen willen. Bij vertraging, omleiding of steuring krijgen ze dan voortdurend een melding via WhatsApp. Qbuz hier al WhatsApp-kanaal met algemene reisinformatie. Haast 10.000 reizigers maken daar gebruik van. Maar de nijdienst ontvangen reizigers alleen nog informatie die het voor harde reis wichtig is. Qbuz zei dat de service reis nu zichtelijker en makkelijker meidje mat. Bij de Tjoekemar binnen haast 400.000 glas-eel uitzet. De actie moet helpen bij het herstel van de Europese eelstaan. De eel werd bannen bij Mexico en loekte naar de Europese kust. Maar troch dieken, sluizen en orenbarrières in het wetter, kan jonge eel hield iets dreiger hier komen om volwassen te worden. Troch de eel uit te zetten, moet de eelstaan dus verbeteren. In totaal worden in Friesland en Zeeland mijnwaar als 3 miljoen jonge eel uitzet. De politie in Friesland had in Drachten een vertochte onthouden voor het stelen van fietscomputers. Bij de politie kwamen juist er meerdere meldingen binnen van fietscomputers die het van elektrische fietsen afstellen wien. De vertochte waard op het dier trapieren en onthouden. De politie vroeg het meisje van waar de fietscomputers stelen binnen om haar te melden. De Leeuwarder kranten werd juist letter bezwargen door een steuring in de drukkerij. De steuring moest hier vannacht en zwargen van vertraging in de productie. Een soort abonnees ontvangen de kranten in ons vjouwroeren letter als gewoon wij. De kranten biedt excuus om voor de vertraging. Dan het waar, volop zin is waar met warmte. Het wordt zo'n 23 graden onder de kust, 130 in het Zuidoosten. Van een beetje stekt er een frisse wind van zee op. Jong frisser, maar zo'n 15 graden. Vannacht kwal het tot 14 uur aan, zo'n 10 graden. Morgen docht de temperatuur een stap te bek. Het is dan een graad als 18, maar zinnen en bewolking.
10: Timo, dankjewel.
11: Jo.
10: Hoor een jaloer is er meer Nijs op de radio in Noe Friesland. En altijd en alles op omroepfriesland.nl en op de app van zelfs op mijn smartphone. Dadelijk Chicago even een ballade. Well, look away.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
13: Hatsje.
12: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nul de Voor.
17: Maivin Brons.

0: I said I'm happy for you.
1: Look away.
0: I'm really happy for you.
1: Van Chicago, hè? Wie dat? Het komt uit Njoetje Njoggetig. Klinkt als jaren 80, maar het is Njoggetig. Op de drempel van die beide decennia. Jochem, doe je af en toe van is het. Sam Fender, Olivia Dean, Rainy.

Sam Fender together met Olivia Dean, Rain Me In, lekkere platen. Uit de charts in Gay Frisk. De hitlist. Het scoort. We hebben het samen opschreeuwen. Yeah. Oké, dan. Het is... Zandje voor Tolven op Orikum van Willem Breusma. Is hij er weer? De Jiddisch kalender van tiesdier 26 mei 2026. Nieuwsgierige tips. Ze schreeuwt Willem er altijd bij. Zij komt hier bij Gary Peterson, de drummer van de Guess Who. Je in het 80 worden, Jort. En dan Stevie Nicks, jongeres van Fleetwood Mac. Stevie Nicks, 78. Hele apart lood, had ze. Philip Thomas, beter bekend als Ricardo Tubbs van Miami Vice, zo'n 70. Zo kan het Crockett's team opzetten, maar ja, dat is dus een counterpart. Dus is Ricardo Tubbs dus. Zo'n 70 is hier. Ja, Miami Vice, zo'n 70. Die coole gast uit Miami Vice, zo'n 70. Ja, de tiet had je skoft. Jongeres Vicky Lawrence, zo'n 70 worden jood. Marion Gold, frontman van Alphaville, is dat 72. Forever Young, zongt hij nog heel tijd. Zongt hij, maar hij is 72 geworden. Wayne Hussey, de frontman van The Mission, 68. Lenny Kravitz, had ik zien je die hoort, hebben we 62. Dat is het alweer. 62, dat klinkt alweer. soort hit, natuurlijk had hij gewoon. En wat ik hier die had gehoord is Alan White, drummer van Oasis. 54 werd hij op deze dag. Lauren Hill is nog. Het nog aan je die hoort. Jongeres van The Fugees, 50. En Nina van Dijk, jongeres van Treble. Zo'n damesband, wie dat? Is dat? Willen ze nog besteden. 41 jaar worden. Nou. Weer een mooie optocht, wie dat? Een parade om jarigen. Alle keer van het lokweenske van Utrecht Heiteloon. Beste artiesten. Wat zullen we er toch eens opzetten? Het is al bij deze al bekend natuurlijk, want het is een klanken bin. Extreem bekend. Dit is Stevie Nicks, Jewett 78, My Fleetwood Mac en Sarah.

0: gotta be with you.
1: Hij was winnaar van The Voice. 12 weken verliezen met Dit is Ruben Hill en 20 Seconds. Best een lekker liedje eigenlijk. Best al pakken we het net zo op tot radio. Maar in dit geval wel blijkbaar. Want het slacht... wat energie van al even te horen. Ons coach is Simone. Wat is er, Simone?
2: Dat doet dat toch zelf?
1: Wat?
2: Nou, muziek oppakken.
1: Jawel, maar ik verkleer mezelf een beetje.
2: Ah, dat weet je. Oké.
1: Ik lees mezelf graag uit, zo dan.
2: Het is, ja, dat
1: hoi.
2: Is altijd. Hoi.
1: Wat zit er in Thijs dadelijk?
2: Wij hebben toen het Joodse begraafplak in Oppelemmer. Dat we het beter ontsluiten. Er wordt beter meer parkeerd. En dat is wel de moeite waard. We zoeken daar. En we hebben toen de Griene, de Griene Michelin's chair.
1: Oh ja. De eco-ster of zo is dat, toch?
2: Ja, dat is een soort van eco. Maar Nijsijs hier houdt het op van besteden. En we hebben één restaurant in Friesland, die heet die Griene Ster, in Jestermar. En die ben net teloorgesteld hoor, dus daar heb ik dik even...
1: Maar dat is los van de orensterren, zeg
2: maar. Ja, die orensterren bleef wel besteden. Het hoeft net
1: nee, maar
2: eco.
1: Ik bedoel, als toch een gewone... De mast dan ik een gewone ster?
2: Nee, het is
1: een losse ster.
2: Een losse categorie.
1: Oké.
2: Het is een losse categorie. En die houdt op van besteden. Er komt iets van Mindful Ster of weet ik het wat voor.
1: Serieus? Een mindful ster?
2: Ja, jarenwaast. Ja. Ik is mindful uit eten.
1: Oh.
2: Ja.
1: Ja, dat mag
2: ik nog even. Whatever
1: it may be.
2: Nou, dat je bij elke hap nadenken wat je neemt.
1: Nou, we jaren dadelijk weer hoor. Ja, dankjewel, Simon. Hoi. Oh, dit is ik op naai in de top 40 de Lorne Kaam. Omdat die film voor Michael Jackson in het kaam is. Billie Jean, waarom dit nummer weet ik net, maar... Zal ongetwijfeld in de film zitten, denk ik dan. Hè. Dat lekker leert je daar net van je. 5 decennia lang heeft hij nou in de top 40 noteerd die Michael Jackson.

0: Wat Bas Loepke, dat is het heelal natuurlijk. Hè. Dit Michael Jackson thriller-succes. Billie Jean, wie dat. Einde van Ode voor Jord. Morgen is weer een aflevering. Meld ik me weer graag. Want dan maak je er een hele mooie midi van. Het wordt prachtig waar. Nou ja, goed. Ik zit niks thuis in. Dus ik hou Tieter Maas hier te nemen bij de microfoon. Even te ontkoppelen. Ja,
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
3: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurkenietje on het wetter.
2: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €925, inclusief installatie.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De komende uren omtinken voor het Joodse begraafplak op de Lemmer, maar ik voor scouting en opknap de Tsjerke en de Griene Michelinster.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers, Europeaanse makelij, GPS.

0: eerste snedemat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
1: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
0: Doch ek mij, meen hoe dij. Grutsk op uw kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
2: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet zit, gemaakt op een jouwer. Des is goed.
3: Noe in Friesland.
4: Simone Scheffer.

0: Vanessa Paradis via de Iepner van Disse No in Friesland.
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er binnen. We binnen Joost op de Lemmer, daar wordt het Joostse begraafplak beter bereikbaar.
3: Er kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje. Hoe we, nou ja, Mijmekoor iets moois maatje kennen hier.
0: We jaren hoe mooi de tjerke van Reense Megeerst worden is naar een opknapbeurt.
4: We hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze tjerke om te passen. En die ben zonder meer ik al hier uitkwam.
0: En we winnen bij de scouting, bij de

0: Lauwersmar.
1: Of de kist ik een beetje zelfjoeren maatje, een stekje.
0: Dat is natuurlijk altijd leuk. We hadden ik hoe de Green en Michelinster die we het oorskaft, dat vertreedt van het enige restaurant in Friesland die deze ster had. Maar nou eerst het waar, mij Sibo Mollema. En dat is dan nou even in het kwart. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Simone. Van de middag een schone loft is een soort zinnen. Een heegste temperatuur om de 30 graden en een smak ontmatige west-noordwestenwind. En jong werd het wat koeler. Morgen een mix van zinnen en wolken. Dan een heegste temperatuur dan tussen de 15 en de 19 graden. Meer over het waar, oer jaloeren.
0: Wij jaren daar om jelven in weer. Sibo Mollema, tig dank.
3: Oond in oren.
4: Nooi Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Het is exact 9 minuten oer 12. Bij de Lemmer is Joet het werk uiteindzet om het entreegebied van het Joodse begraafplak Tekensiel. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Wij worden tal van zaken oppakt. VFI werkt in het project bij de Lemmer Geermai onder andere de provincie Friesland, Wetterskip Friesland en de stichting Joodse Begraafplaats Takozeil. Het begraafplak bij het boerskip Takozeil is al online in 1802. Kees de Haan, bestuurder van de stichting Joodse Begraafplaats Takozeil, over hoe de financiering ter stand kwam is.
6: Het grote onderhoud wie eigenlijk vol een beetje samen met een ander project. Het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op te tutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje. Hoe we, nou ja, mij ook iets moois maatje kennen hier.
7: En wie dat snel regelt? Of hing je nog wat uitzoekingskracht nodig?
6: Nee, dat wie snel regelt. Ja, het is het verhaal dat slacht eigenlijk gelijk wel om. Het is ook een bijzonder plak in de provincie Wol. Het is onder de Zuiderzeeroute bijvoorbeeld. Dus hier riet een hoop toeristen langs. Toen dat geld beschikbaar kwam voor het versterken van de kust eigenlijk, want daar is het voor bedoeld, waren er een paar extra centen beschikbaar voor ontwikkeling van natuur, cultuur en erfgoed. En dat betekende dus dat wij eigenlijk, nou ja, die vinkjes konden wij wel zetten. Dus toen wij ons vinger opstutsen, wie er eigenlijk gelijk wel, hoe zei ze dat? Komen wij wel verder met dit plan.
7: Nou, en ik begreep dat er ook nog speciale stien komen, toch? In het nieuwe project.
6: Ja, op het moment dat signed we nou, wij willen daar wel niet verder, dan moet er natuurlijk een ontwerp komen. En toen ben we aan nadenken geïnd. En het veldje hiernaast, begraafplaats, was eigenlijk beschikbaar. Dat is van het Wetterskip. En ja, dan ging stinken van hoe moet dat dan? Want wat is eigenlijk de bedoeling? De begraafplaats zelf gebeurt net in zijn volle. Want het is vooral een project naast de begraafplaats om het beter toegankelijk te maken. Dan kost je een beetje knoffelig bij de diekdel komen, op een trap die een beetje sasa weer. Nou hebben we zijn, dan hebben we eigenlijk iets maken dat is mijn auto en een fiets en dus ik mijn rollator of rende heel makkelijk naar beneden komen kerst. En dan moet er dus een parkeerplaats komen. En omdat het een heel mooi natuurlijk plak is, moeten wij net de volle asfalt en bestrating maken. Het moet een beetje een green karakter houden. Maar je moet als autorijder wel even weten. Wij kennen rijden en wij net. Dus we hebben zijn een baakje in dat oude. Maar grote zwerfkeien die hier in Gastelon natuurlijk voorkomen. En het leuke is dat het ook een linkje is nog naar de traditie van de Joden. Want die lezen altijd sientjes op graven dat ze die bezochten hebben.
0: Ja, Richtje van Berkem is projectleider bij de provincie Friesland. Zij vertelt waarom het weer in richting van het begraafplak nodig is.
8: Het is een groot hichteverschil, dus de toegankelijkheid van het begraafplak zelf is net optimaal. Nou, je komt ook wel regelmatig landbouwverkeer langs en auto's, fietsers. Dus dat er dan soort auto's of orenfietsers op het dik staan, parkeert, dan is dat net is dat onveilig.
7: En waarom is de verkeersen om dit zo op te knappen?
8: Nou, wij zijn als provincie Friesland, de gemeente Friske Marren en de gemeente Zuidwest-Friesland en het Wetterskip bezig in het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Maar heel soort projecten dwaande op het gebied van erosieherstel en natuur, of wetterkwaliteit. Dat is mooi yield vanuit het ministerie, 12 miljoen. Maar de regio heeft er zelfs ook 4 miljoen euro bij die in. En ze hebben een verskate project op het gebied van cultuur, historie en recreatie. Waar wij ik opknapbeurt om jou en de Joodse begraafplak is daar één van.
7: En hoe lang wordt het nou voordat het klaar is? Is er al enige schatting?
8: Nou, ze binnen Sjoerd Krek begin en het idee is dat het in zo'n 8 weken klaar is.
7: Binnen er ook nog andere dingen in de regio die hem oppakken gaan?
8: Ja, we zijn al een skofke bezig met het project Versterken Friese IJsselmeerkust. En er zijn al heel soort projecten in uitvoering. Namelijk bij Warkum, waar we dwaanden met de Strekdam. Bij Mokkebank en Stoenkerne, dat zijn natuurgebieden van het Friese Geer, die zijn correct opgeleverd. We zullen nog maar een paar strand bezig. En hier bij Tekensiel zullen we nog maar het natuurgebied van Staatsbosbeheer beginnen in het najaar.
0: Nou, er gebeurt genoeg dus. En die werkzaamheden, de schoenje denken er heel oerlijst van. Maar dat wordt eigenlijk net verwachten.
3: Nooi Frieson.
2: Media Oersjog.
0: Ja, Faike, wat heeft to al hier bij me gevonden? Waar staat
4: je microfoon in?
0: Ja, die hek hier. Ik ben
4: hier in het programma.
9: Ja, daar ben ik.
0: Yo.
9: Hey.
0: Nou, ik vreeg je aan, technicus Lins even wat.
9: Ja, wat dan ook krijgt mis weer. Ja, ik heb je van alles in mijn medeshow staan, Simone. Maar we maken het eerst even hoe juster, hè?
0: Ja.
9: Want door hest hem weer fietst.
0: Ik heb hem weer fietst, ja.
9: 1234 kilometer.
0: Ja, de grote vernuvering van een heel soort mensen.
9: Ja.
0: Wie ik weer op dat vermaledijde parcours te vinden.
9: Ja, want door hest, vriendin, hest natuurlijk ook skiën naam.
0: Ja.
9: Maar als verslag jou van de omroep, ja, dat hem fietst.
0: Ja.
9: Maar nou hest hem, juist, hij is hem gewoon privé, maar we
0: hem lekker anoniem fietst. Dat valt nogal. Maar voor alle mensen die het met juist het zin kan binnen, ik heb zijn. Ik wil net weer voor de omroep fietsen. Mm-hmm. Dat is wel eens een keer kleren. Maar dat jonge vrouw, die, nou, die ziet me zo prachtig op die tandem.
9: Ja.
0: En, maar ik kreeg gewoon haast een soort van verwijt. Wat mast doe je?
9: Wat mast doe je? Dat is geen privé meer.
0: Nee, maar het weer werd een prachtige dag.
9: Hij is zelfs fans in hot tubs, Jerk.
0: Ja, ja, van die jongens die dan, dikke lol. Ja,
9: ja, prachtig. Nou, dan is dit er joch zet bij deze. Simone, die fietst ik wel eens privé.
0: Ja.
9: Dus en dat maar ik kennen. Zelfs. En een hele prestatie.
0: Yep. Nou,
9: begin 50 en dan zijn nog.
0: Je moet ook gewoon een soort trainen, ja, dat is het.
9: Tuurlijk, dat is het. Hier stik dingen toch?
0: Nee.
9: Nou, wat ik een prestatie leveren heb, dat is de 21-jarige Niels Wennemars. Die kennen was de zoon van Erben en de broer van Joep. Die had, hest u daar wel eens van jet, het Sears Roll Kampioenschap in Gloucester, in Engeland.
0: Nee.
9: Dan stier ze bovenop een heuvel en dan rollen ze zijn grote Sears, die rollen ze naar onderen. En dan draven ze er zelf achteraan.
0: En waarom?
9: Traditie. 1836.
0: Oh, echt?
9: Toen is voor het eerst home.
0: Oké.
9: En het gaat nergens hoor. Maar ja, dan ben je wel de lokale held vanzelfs. Maar het is echt wel, het is wel heel bijzonder. Want toen draaf je erachterom. Maar ja, hoe hudder als gist. Dus op een gegeven moment, het saffele vaat. Dan kan je die evenwicht niet langer bewaren. En dan valt het dus om.
0: Oh.
9: Dus er zijn zelfs mensen die belanden in het ziekenhuis.
0: Oh.
9: Dus het is wel echt. Maar het
0: mooie traditie.
9: Het is een mooie traditie. En hij hier dus ik een. Een strategie. Ik heb van tevoren goed nagedacht hoe ik het zou doen. Iedereen staat hard, maar dan kunnen ze hun bovenlichaam halverwege de heuvel niet meer bijhouden met hun benen. Als je over de hele heuvel een bepaald tempo aanhoudt, blijf je zo lang mogelijk overeind. Nou, en dat is kennelijk, dat is dan de truc.
0: Ja.
9: Dus hij kan wel mijn kaprol door de finish, maar dat wie je echt wel bedoeld. En het is echt een enorme aandacht die Stan krijgt. Internationale media onderom de heuvel, maar ik alle inwenners. Ik ben hier een god. Ik ben zonder te overdrijven al 200 keer met mensen op de foto geweest.
0: Nee.
9: Ja, en als ik hier met deze kaas rondloop, krijg ik overal gratis te drinken. Nou, dat is toch dat we net onderwijs
0: zijn. Nee, dat kregen we net. Nee. Ik kreeg wat Sears in Warkum. Dat kregen we heerlijk.
9: Ja, hè?
0: Ja.
9: Lekker het Sears in Warkum. Nou, mooi. Dit is een verhaal. Een 44-jarige vrouw, een paraglider. Die wie je mooi te paragliden. Dat dorst als paraglider. Maar die hier ik zo'n telefoon dan, of zo'n stokje. En schustert. En de schustert is niet eens. Achter haar komt een vliegtuigje in beeld. En die gaat dwars door haar parachute heen.
0: Oh, afschuwelijk.
9: Dus die vrouw enorm schrik. Dus juist die parachute en al die touwen, dat bloed ik in dat vliegtuigje in die propeller hingen. Nou, dat vliegtuigje is goed onder de grond komen. En deze vrouw, gelukkig, die bleef gewoon gelukkig heel cool. En die dacht, wie is dat? Ik heb nog een neetparachute. Maar ja, daar hang ik nog een deel van die orenparachute.
0: Oh. Maar ze had het wel oerlibben.
9: Ze had het oerlibben, ja. Ze had die neeparachute iepenen. En ja, ze had wel wat een hudde landing gehad. Maar die neeparachute wie genoeg om de grootste val te breken. En ze had een paar lichte verwoenings oerholden ongeluk. Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ik hier zit. En buiten een paar fikse blauwe plekken en kneuzingen er verder niets is gebeurd. Hmm. Ze schudt erop waarom als haar twarre better die. Nou, dat kan je me wel voorstellen.
0: Dat kan ik me ik voorstellen.
9: Ja. Nou, helemaal als die beeldje.
0: Ja.
9: Hebben we nog tijd van kwarten?
0: Hele kwarten.
9: Nou, er is een man is snijdjoen rijden uit het bisonverblouw in de bistertuin van München. 23-jarige man die wierde bedaren omdat hij wie op ziek naar een school die kwietrekken wie. En ja, hij wie dus zijn stien om te traapje. Die school die vleeg van zijn voertuig om een hek in het verblouw van de bisons dus. Dus hij dacht van, nou ja, ik moet maar even zien of ik die school waarom vinden kan. Bedaren dus in dat verblouw, echt. Nou ja, dus in die grote jongens. En toen dacht hij niet zo, oh ja, dit is net helemaal goed. Dus had die dekking zocht achter een afrastering. En uiteindelijk had hij de helptje eens een bellen. En nou ja, die had de man, mijn helft van mijn werkers, uit die beste tunnel, uit dat verblouw. En ja, we kennen wel van alle jullie excuses verzinnen, maar hij was gewoon dronken.
0: Ja.
9: Ja, nou ja, het wordt wel leuk gewoon. Want nou, ja, zo'n beste lil krijgt dan...
0: Ja, hou maar op. Nee.
9: De bisons heeft geen last van de reddingsactie. Dat wil de politie dan wel even graag bij vermelden. En de score is wet lang.
0: Nou, helemaal ja. Goed. Faike, tegen tank. Dadelijk dan zullen we het hebben over de Griene Michelinster. Want die houdt op van bestaan. Dat vertreedt van het restaurant. Nou ben ik de naam even kwijt. Maar het zit hier, Esther. Maar wat?
10: Meerkas.
0: Meerkas, dat is hem.

0: Nou, dat is weer eigenlijk wel wat een lieds einklap. Kijk, hier een gruttere verwachte. Shanna Spiro, Coming Lover, wie dat? Michelin houdt op met het Groene Ster-predicaat. De onderscheiding voor restaurants die door zijn werkje verdwijnt en mij naar size hier al uit te gidsen. In Nederland binnen 23 restaurants met zo'n Groene Ster-predicaat. En het jinnigste restaurant in Friesland is Meerkasse in Jestermar. Kees Meindert, ze is daar de chef-kok en hij is nu onder telefoon. Goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de Groene Ster, wat houdt dat eigenlijk in?
1: De Groene Ster staat voor duurzaamheid. En dan in de breedste zin van het bud. Dus als je zorgt naar wat later op het bord, waar komen de ingrediënten mee? Hoe ga je om met afval? Het gebouw, personeel, het opleiden van nieuwe mensen, dus de duurzaamheid voor de sector. En nou, ze gaan nog een aantal criteria best op letten eigenlijk.
0: Ja, en je zoen zei ze dat is tegenwichtig in deze tijd. En dan horen ze er nou size hier alweer mee op. Heb je enig idee waarom?
1: Het is inderdaad wel jammer. Maar de andere kant is, er komt iets waarin plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, het wordt wat breder. Dus het is echt internationaal. En ze beginnen met Utrecht en daarbij in Europa. Tenminste, zal ik het is vroeger nou iets vaag, hè? Want ik heb al bericht en een mail gehad, maar werd het die nu lang werd. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat de restaurant dan specifiek door ze niet, dat dat iets meer zichtbaar is.
0: Ja, maar ja, ik zou zeggen ze green, dat is heel duidelijk. Mindful is alweer, dat is een beetje vaag misschien. Maar vind je het spietig dat dit ophoudt?
1: Zeker. En wij zijn er eigenlijk nooit heel bot mee bezig geweest. Maar wij wien 4 man Iepen en toen kregen we die Groene Ster.
0: Ja, dat wien 2024.
1: Ja, en dat had dus toen al echt een heel soort positieve publiciteit opleverd. En dan mooi ik, we zitten hier in Jestermark, maar echt boetenal. Dus ja, mensen die de mastrofine kennen, zeg maar. En dat had dus daarbij wel heel erg geholpen. Inmiddels rent dat natuurlijk super mooi. Maar de start daarbij is wel heel mooi geweest door die Groene Ster. En ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat het nieuwe platform, hoe dat eruit komt te zien en wat dat gaat bieden, inderdaad.
0: Ja, want is het dan zo dat die Groene Ster automatisch oergiet naar Mindful certificaat voor Jim?
1: Het is net echt per se een erkenning meer. Kijk, als de ster, maar het is meer een platform. Dus ja, de maas natuurlijk wel, er komt er net samen op, zat ik het begrip. En zat ik het bol begrip is dat wij daar wel onderdeel van het game zien.
0: Ah, oké. Okay. Ja, en hoe mindful ben je?
1: Goed, dat klinkt inderdaad een beetje zweverig, maar zal ik het nou uitsel is van ja, wij blowen eigenlijk gewoon eens ding van wat we jij daar ik ben. Hè? Dus mm-hmm. We proberen even personeel een mooi plak te creëren. We proberen natuurlijk in die zitten en denken, toch ik een beetje om de duurzaamheid te denken. En het is echt net dat we helemaal vegetarisch of veganistisch binnen. En dat kennen we wel bij u, maar ja, we proberen gewoon te zorgen dat de ingrediënten die we broeken, dat we witte wet bij komt en dat het op een goede manier teelt is op die manier en wat afval en energie en al dat soort dingen betreft, dat ik daarbij blijven we wel innoveren, maar houden we wel vast om hoe we doggen.
0: Ja, is het dan zo dat als je een keer zo'n Groene Ster hebben, dat er dan ik een oorsoortig publiek bij je komt of maakt het dat net uit?
1: Ik denk dat het doelgroep wat verbreden is daar toch. Ik merk echt wel dat mensen specifiek om die Groene Ster komen. En dat is echt het heel lang. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Maar het is meer een onvulling op, denk ik. Dus het is net per se dat je nog wel in de mensen komen die alleen maar voor duurzaamheid gaan.
0: Ja, nou, het wie een grote verrassing doet je hem krijgen. En toch eigenlijk ik weer een verrassing dat je hem ik weer kwijtraait op een of andere manier.
1: Ja, nee, zonder meer. Dat is vooral toen het kregen. En ze het zong in de sector al een beetje rond dat ze dat gong verrooien. Dus dat we wel even wat er gebeuren gong. Maar ja, dat het er ons ziet te komen, dat ziet wel een beetje, dat ging wel een beetje in al.
0: Ja, dus in die zin weer het net een verrassing. Nou, ik zou zeggen een heel soort succes op het Mindful Voices platform.
1: Ja, nee, heel nieuwsgierig wat het wordt. En we zullen het zien. Ja, dat is ook een verrassing.
0: Nou, hartstikke mooi. Kees Meinders, Tiegetank, hè? Lekker eten.
1: Hey, graag gedaan, dank je wel.
0: Oké, doeg.
1: Mooi.
0: Dadelijk hebben we het Nijs uit de provincie. Dat wordt dus gebracht door Timo Jepkema.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
3: Goedemorgen.
4: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het Nijs van de Dai.
3: Jazeker.
4: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
4: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is Netlo. Nee, dat is Netlo.
2: Friesland van de Moorn.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is exact Jelvien. Dat betekent dat het Nijs uit Friesland komt. En dat wordt gebracht door Timo Jepkema. Goeiemiddag, Timo.
3: Goeiemiddag. Qbuz biedt reizigers van Joerto persoonlijke reisupdates aan via WhatsApp. De vervierder is daarmee de eerste in Nederland, maar die zit eens. Reizigers kunnen zelfs kiezen oer hokker buslijn als halte zij berichten ontvangen willen. Bij een vertraging, omleiding of steuring krijgen ze voortdurend een melding via WhatsApp. Qbuz hier al WhatsApp-kanaal met algemene reisinformatie. Als het 10.000 reizigers maken daar gebruik van. Bij de nieuwe change ontvangen reizigers alleen nog informatie die voor hun reis wichtig is. Qbuz zei dat de service reizen overzichtelijker en makkelijker meidje mat. De provinciale dijk tussen Noordburgen en Twiesel, de N354, is van Joerto dicht van verkeer. De provincie Friesland liet werkzaamheden uit 400 dijk en meerdere kruispunten. Ik wil werken onder bregen bij de Koekhernsterveert. En jouw bij de dijk komt er een nieuwe opvonde. De afsluiting wordt onder mij zondag juli verkeer met omrijden via Kostertille, Drachten en Burgum. Bij de Tjoekemar binnen haast 400.000 glas-eel uitzet. De actie moet helpen bij het herstel van de Europese eelstaan. De eel wordt binnen bij Mexico en loopt naar de Europese kust. Maar door dikken, sluizen en orenbarrières in het water kunnen jonge eel heel die dregen hier komen om verwoeksen te worden. Door de eel hier uit te zetten, moet de eelstaan verbeteren. In totaal worden in Friesland en Zeeland mijnwaar haast 3 miljoen jonge eel uitzetten. Oh. Nou, sorry, dat viel verkeerde piepke. Ja.
0: Oh, nou, de Oost was nog even een orenpiepke.
3: Ja. Dat wie hem. Sorry, hè. De KNRM had...
0: Dat is heel erg.
3: Ja. De KNRM die had een jonge zeehoen van een zandplaat bij Vlielon hellen. Het Wiesilus die het in de buurt droeg van wien. Opvallend dat de pup al meer als een dijkje bezitte van de memhoorn hier. De goeler, zo nemen ze dat dan, hè, is oebracht naar de opvang in Pietersbjerm. Dit om het eerste jong dat er dit seizoen opvang werd. Dat wie hem.
0: Ja, en geen waar, hè, want nee. Dan krijgen we dadelijk van Sibo Mollema.
14: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
16: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
17: Iepen losspul wie het marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
19: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
22: Noi Friesland. Simone Scheffer.

0: De komende jaloeren hebben we het over een tjerke, de Alexander Tjerke in Reensenbegeerst. Die is heel opknapt. En de Bisse Grutskop. En we winnen bij de Lauwersmar, want er winnen haast 4000 scouts bij mekaar. Dat zal meer een drokte joen, hè. Maar nou is het waar, maar Sibo Mollema, ja, drokte en warmte. En dat is joet nog slimmer, of net, Sibo?
1: Ja, goedemiddag Simone. Ja, die drokte, ja, dat is... ja, de temperaturen ben gewoon al heeg. Schielge, nou, dan praat het waardgebied dus 24,6 graden. Nou, daar komt ik nog een beetje bij. Dan wordt zand van de jongen bonzelt zand van de zon. Laagzaam 23 draaien, grauw zand van de 6. Nee, beet zand van de 8. En waske, maar die zullen op 28 draaien. Nou, weer de fietshouders daar als joerd was, dan hier het zwet met de regen mee rond, dacht ik. Want van de mensen, ja, schijnt de zinnen volop. Het wordt net hinderend door bewolken. Dus een schijnende loft. De temperatuur die helpt op de water, want ja, is een 26 graden. Wil ze in het eerste en zuid-eerste van de provincie. En de temperatuur zou om de, van de middag, let dus op een middag, om de 30 graden leiden. Dus het is gewoon jet voor 1 mei, want een temperatuur van zo'n 19 graden is gewoon gemiddeld voor deze tijd. Nou, de noordwestenwind die rommelt van de middag naar het west-noordwesten toe. Dus dan gaat het een beetje met de klok mee. Maar die bloed zwak ontmatig. Jong is de wind eerst nog uit het noord-noordwesten. En dan komt er gewoon wat koelere lucht op uw staan van de zee. Nou, jong is er nog onbewolken, maar vannacht is er toch wel wat wolken van een oud het keldfrontje. Op de meeste plaatsen zullen dan gewoon droefheids, maar in het waardgebied, ja, er kan een spotje erin vallen.
0: Nou ja, zo, zei Simon.
1: Ja, dat ben we net mee gewend, hè?
0: Nee.
1: Maar houd je maar vast, want dat komt aan snikpoel weer. Vannacht zijn Santovergraan en een zwakke noordwaard eerste wien.
0: Ja, nog even een vraagje over die noordwesten wien. Want juist de middag gong er ik naar noordwest. En dan verwacht je koelere lucht, maar dat weer helemaal net zo.
1: Nee, nou, ik had eigenlijk net zo goed in de gaten houden, juster, want ik ging juist geen waasje. Maar het zou heel goed kennen dat het hele drukgebied dan even een oren positie had. De wien heel kwart even die kant op komt en dat is het net echt verneemst. Maar ja.
0: Ja, morgen. Ja, morgen. Ja,
1: ja, en morgen, hè. Ja, morgen hebben we weer een mix van zin en wolken. Je bestaat nu wat stepelwolken en meteen is wat hege wolken veel. Maar ik morgen bloedt het droeg. Ja, de zwakke ontmatige noord-noordeerste wind die in het waardgebied zelfs vrij krachtig wijzen zil. Die vier wat koudere lucht aan dan we de laatste dagen wend winnen. En de temperatuur leidt morgen niks aan tussen de 15 en de 19 graden. En die 15 graden dus in het waardgebied en 19 in de Jippe provincie. Nou, op de midden loeken de meeste wolken weer voort. En dan had de zinnen van alle kans. Ek op de jong is het onbewolken en dat geldt ek voor de nachtzakketjoch. Ja, die is dan fris mee en die viel dan met een goede 8 graden.
0: En dan de dagen daarna, bleef het dan weer wat minder warm?
1: Nee, want zelfs toen is een keer de temperatuur nog even omheeg. Dan hebben we de hele dag zinnen, maar die wordt op de morgen een beetje temperen terug. Wat hegere bewolking, dus wat sluierbewolking. En ik dan op de mensen de meeste zinnen. En dan valt de temperatuur wel wat heger uit. Maar zo'n 22 graden, in het eerste van de provincie dan. En dan zit er maar een zwakke noordeerste wind. Dus om jou wordt dat een mooie dag om boeten te wijzen. En dat speelt het, denk ik, de kampeer. Want die zullen de huis nog wijzen. En ik de boeren in de kaart. Ja, ik al zit, zult sommige ikkerbouwers en ik de veehouderij willen ze wat rein hebben willen. Nou, dat vertel ik aan ze wat door. Nou, vreed, dan wordt vanuit het zuid-zuidwesten wordt er wat hege bewolking. Ik werd, komt er Bob uus te lezen met de zinnen. Die schijnt de hele dij in het bloed, vreed ik nog droeg. Nou, de temperatuur die kan dan weer de simmerske weer van zo'n 25 graden helden. En de zwakke west-zuid-westenwind zorgt het amper van verkoeling. Dus vreed wordt ik weer een warme simmerdij. Ja, en is nu, ja, vanuit het noordwesten komt er nog wat koelere lucht op staan. Op de morgen de meeste zinnen. Nou, op de middag dan hebben we toch weer wat sluierbewolking. En dan sneeuwen een 22 graden met een zwakke noordwestenwind. In de nacht enkele lichte buikers die vanuit het zuiden onviert worden. Dus dan wordt het even, ik ben geen zwere buien, ik zie ze lichte buikers, maar dat kan even weer worden. Dus ja, om je al de eerste dagen naar droeg, vrij hoge temperaturen, maar volop zinnen. Maar vanaf sneeuwen toch kans op enkele buien.
0: En daar hebben de boeren zeker verlet van. Dankjewel, Sibo.
1: Gradien.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Mijn Simone Scheffer.

0: Gerbrig van Dekken, wie dit mooi het noemer Bubbels. Zijn 3800 scouts winnen de Arroene dagen te vinden in de Marnewaard bij Lauwerzeeg. Er wordt zo'n 1998 het Noordelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingskamp van Europa. Haar doel is het lezen van nieuwe contacten, maar daar ben ik verskaten over scoutingactiviteiten. En de band, die vindt het prachtig.
1: Ja, we staan hier omdat het een feestelijke dag is.
0: Oh, hier gaat iets mis. Ik moet een orenreportage instarten en die zal ik nou erbij pakken. En dat gaat over de scouting en de band. Die vermakken haar een prima.
2: Nou, we zijn op MK in Marnewaard. Dan zijn er alle jaar bij elkaar scoutinggroepen. Dat is Welpen, Bevers, Scouts, Explorers, Stam en Plus Scouts en Pifo's.
3: En waar is het toe in?
2: In de Welpen.
3: En wat houdt het dan krijgt in als het in de Welpen zit?
2: Nou, als het in de Welpen zit, dan... Dan leerst al dingen over kampvuur. En dan is het... dit mat kniem dat van. Of de kist ik een beetje zelfvuur maatje. Een stekje.
3: Ja, want wat is dan correct het doel eigenlijk van dit weekend?
2: Nou, gewoon meer een beetje de band leren kennen. En dat is... Gewoon alleen even dingetjes doen en dat is het even lekker uitbist.
4: Ah, ik ben Gert Kamphuis.
3: Kun je vertellen, waar we hier de Joodse zin, hè?
4: Nou, we zijn in Lauwerzeeg, bij de Marnewaard op het MPK.
3: En wat had het correct in?
4: Nou, dat is een soort kamp van scouting, maar al je dat alle groepen uit het noorden wat bij elkaar komen. En dan, ja, mijn Pinkston dan. Dat is de P-jack van Pinkston. En dan is het een beetje een wedstrijdkamp. Dan is het wat zien ook oorstrijden waar de beste is. Nou, het beste, het mooiste. Ja.
3: Ja, en wat voor soort opdracht mag je dan al je dwaan?
4: Nou ja, er is heel verschillend. De ene die dat het zaad, dan in het middenterrein, dan komt er behind een groep. En daar zijn al je groepen die bezinnen dan wat. En dan maak je een soort thema, speeltje. En dan kun je het punt mij vertellen en dan kun je wat winnen, met beker of zo ook.
3: Ja, dus aan het eind van het weekend in Drek een winnaar?
4: Ja, ja.
3: En wil je hem dat?
4: Ja, ik vind voor.
5: Ja. Mijn naam is Anna Reiner de Haan. Ik ben hier als hikeleiding bij de Explorerstaf.
3: En kan je vertellen wat je al je part dit weekend?
5: Het is een wedstrijdkamp en voornamelijk is het primitief kamperen. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. Maar sommige mensen maken het zulke mooie dingen dat het hartstikke glamping is. Qua voorwerpen en qua wat hier zit. En daarnaast is er nog een thema. Het thema is dit hier festivals voor de explorers. Er is ook nog onderdelen als spelonderdelen. Daarnaast de Expo Mania, Expo Fievel en de Expo Travel. En dat zijn de laatste binnen hikes. Dat is eigenlijk routes met al je routetechnieken die je deelnemers moet doen.
3: Ja, wat maakt het dit kamp nou krijg zo bijzonder?
5: Ik denk het is een soort van reunie. Ja, ik bedoel, we zien elkaar één keer het jaar en eind altijd gelijks goed. Iedereen kent elkaar. Ik denk dat ben ik levenslange vriendschappen die mensen hebben. En dat maakt het samen wezen, together wezen. Ik bijzonder, denk ik.
3: Heb je dan ook iets dat je denkt van, daar ben ik echt grutskop?
5: Nou, gewoon eigenlijk dat we dit... want als je er op Waasje komt, dan zit er nog helemaal neer. En als je er op Vreten midden, dan begint het. En dan Vreten Jon, dan zit alles. Nou, dat is echt wervies, dat zo. Dat
3: ja, en de scouts helpen dan al je mij?
5: Ja, iedereen maakt zijn eigen stekmaatje. Dus ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is ik bijzonder. Ze hebben het grif bot naar het zinhoorn. Dan, wat we krijgen al een liedstukje van Jeden. Na je oorlier verbouwen klinkt het wargelwer in de eeuwenoude Alexanderkerken in Reense-Megeerst. Maar de restauratie is de goed 900 jaar oude kerken weer klaar voor de toekomst. Uw collega's van de lokale omroep NOF gingen erin en troffen daar kerkenrentmaster Ed Sietsma.
1: Ja, we staan hier omdat het een feestelijke dag is vanwege de heropening van deze stokorenkerken. Het is een van de eerste steenkerken van Friesland in feite. Het oudste deel is al van over 100 gebouwd. Er is natuurlijk heel wat in ontbouwd in meer dan Johan Iwel lang. En de voorlaatste restauratie, dat we in 1988. En zeg maar zo'n 30 jaar later hebben we de binnenkant en de buitenkant opnieuw ontpakt. En daar ben ik heel blij mee.
3: Ja, en waarom was het nodig dat het zerk gerestaureerd werd zo?
1: Het was nodig omdat de buitenkant mankementen vertoonde. Er is vooral aandacht geweest voor conservering van het gebouw. En compleet nieuwe krimgoten tussen de beide gebouwdelen in. En verder ik metselwerk en schilderwerk aan de buitenkant. Maar wat de binnenkant betreft, daar hier een week grote wensken. Want zo'n 30 jaar lien vorige restauratie, toen zie je de cirkel twak is nice voor mijn meisken. En dat is nou net mis. Net dat er net voldoende komen, want we zijn nog altijd een heel blij met zijn 80 meisken is nice. Maar daar is ik rond in deze cirkel voor andere activiteiten. Het gebouw verzinnen te tekenen om daar volle meer te doen dan alleen de snijsciensten. En daar is de cirke nou op onpost. Dus minder zitplakken, maar meer rond de multifunctioneel.
3: Ja, want hoe lang is het cirke in verbouwing West?
1: We zijn begonnen in september 24. We zijn overleer nu 40.
3: En had je ontnota alle positieve reacties ontvangen?
1: We krijgen heel veel positieve reacties. Mensen die voor nou weer voor het eerst binnenkomen, die vallen de moeilijk hier. En ik snap dat ik, want het is een complete gedaante verroering. De sfeer is ik heel mooi worden, vooral door de nieuwe verjochting die er ombracht is.
3: En het is best wel naai alleen, maar toch wil je een beetje die middeleeuwse stijl behouden. Waarom?
1: Het is een middeleeuws gebouw. De Noordbeuk is middeleeuws. Dus het is natuurlijk fijn als je dat bewaren kan, zo volle mogelijk. En dat koe hier. Dus dat is gebeurd.
3: En ben je zelf ook een beetje grutsk?
1: Best wel grutsk dat dit de resultaten west binnen. Want we hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze cirkel om te posten. En die ben zonder meer ik al hier uitgaan. Maar overtreffend is wel de sfeer. De verjachting die nou ombracht is, dat maakt het wel heel erg al.
6: Ik heet Guus de Rotte.
3: Ja. En dan de Rotte gewoon R-O-T-T-E?
6: Ja, klopt.
3: En wat heeft u met deze kerk te maken?
6: Nou, dat is een lang verhaal, maar ik zal het heel kort houden. Mijn familie heeft hier ooit in 1700 en 1800 op een Friese Staten gewoond. En familieleden van mij zijn toen ze overleden bijgezet in de grafkelders hier in de kerk. Dus dat is de band die we hebben. En mijn ouders die zijn begraven hier buiten de kerk.
3: En nu heeft de kerk net officieel geopend. Hoe was dat om te doen?
6: Nou, ik moet zeggen, een ongelooflijke eer. Ik heb in hele lange tijd niet zoiets eervols mogen doen. Want als ik zo kijk naar mijn familie en mijn voorouders, mijn ouders, dan denk ik, wat zou die daar trots op zijn dat je zo'n eervolle taak mag vervullen.
3: Ja, want u voelt dat ook wel echt zo, dat het heel eervol is?
6: Ja, enorm. Echt, ja.
0: Ja, grutskunster in Rensemegeest. Nadat die prachtige tjerke, de Alexander tjerke, der heel verbouwd is. De meesten der kinderen maar weer van genieten.

0: Nou, ik zei, het is toch een van de meest energieke manspersonen boven de 70. Het is Bruce Springsteen, My Dancing in the Dark. En ja, uit het hem behoorlijk ik op politiek vlak.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot, mooi. Goeiemiddag.
2: Simone.
0: Goeiemiddag. Na je marathon-uitsturing, just er al.
2: Ja, nee, nou alweer een gewone goeiemiddag, zeg maar. En daarin heb ik contact met Anneke Hol. En Anneke Hol die is al een heel skoft onderwijs met een zielboord een beetje de vrouw roen.
0: Oh.
2: Met haar ben en haar man. Zij is klinisch psycholoog. En we hebben haar wel geregeld in de uitsturing van Goeiemiddag om ja, bepaalde zaken te duiden. Alleen nog, ja, omdat zij al zo lang van hoes is en oeral en nergens wennet op die boord, dachten we, het is ook wel eens leuk om even op een orenwiese met haar in de kunde te komen. Ja. Van, waarom doet ze dit al?
0: En docht ze onderzoek bij haar man en Ben op klinisch psychologisch nee, met.
2: Waar weet. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus ik bel die vanmiddag in de Friese vlaggen, bel ik maar Anneke.
0: Waar is ze?
2: Dominicaanse Republiek ben ze op dit stuit.
0: Je kan minder
2: ja,
0: plakken,
2: je kan op mindere plakken lezen. Dus daar bel ik maar. De koffie. Verneemst ook ik dat het zo duur wordt?
0: Jazeker.
2: Ja, nou, iedereen verneemt het in de beurs. En de Consumentenbond die heeft er onderzoek naar die. En die komt mooi. De conclusie is dadelijk ik in Goeiemiddag. En ik heb contact met Japke Janneke. En Japke Janneke die komt officieel van Jelsum. Ze wennen het nou in Zwolle. Maar zij is een echte fit girl. En influencer. Ze heeft meer dan 110.000 volgers op Instagram. En daarin vertelt ze alles over haar leven. En hoe ze traint. Maar ze is ik mem. En nou ja, ze beziekt ik zwanger te worden. En dat slag het net. Dus ze vertelt eigenlijk een heel soort over haar leven. En we komen met haar in de kunde. En daar zie ik dan een plaat bij. Dus ja. Misschien iets over privé, over sporten, over memwezen. Maakt het lekker breed.
0: Maakt
2: van alles wezen.
0: En we jaren hoe het met Demi en Isa
2: Demi
0: is,
2: en Isa, ja, ja. The day after. Hoe is het mooi dit ja. Leuke twattal. Ziet al een sterrentocht op de tandem die je net. Ja.
0: Mooi, dadelijk zien we je met je. Een heel soort plezier, Diana. En je thuis verzels ik. Jaring de Groot en ik, zei de Rek, wees hier mijn hele mooie medita. Doeg.
1: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: Dien privéleven dealen met meer dan 100.000 mensen. Ook is het die misschien net intinken, maar Japke Janneke, die docht het. In 18 had ze een heel soort volgers gekregen op social media en liet ze van alles uit haar privéleven zien. Dadelijk praat ik met haar en ik zie je een plaat die daarbij post. Dus tink en link even mooi. Graag dien suggestie in de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9. En ze is ook heel sportief, dus misschien dat sterk nog een beetje zien die hokken tinkenkist. De eerste muziek van de middag is een nummer 1 hit in Nederland in 1989.
15: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen? Bij Is aan Orne. Kies het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurweken ietsje on het wetter.
16: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pech.

0: de Gearworking tussen zangeres Maan en de band Goldband, die werd ik wel beschouwen als een soort van liefdesbaby. Want bij het kromen van dit veske stiekem winnen Maan en de jongen van Goldband vereelen. En ze binnen nog heel tijd bij me koor.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Een goeie middag. Het is nou haast 13 minuten oer in. Het kan op gewoon plakken in de provincie een tropische middag worden. Maar een temperatuur van wel boppen de 30 graden. Nou, harte holle koel. Cool. Net te volle bewegen op de muziek die ik de komende oren van die draai. Doch rest gewoon in elk geval. Dek is de radio of tv ik heerlijk bij oren hebben. Ontvouwen oren zullen we het hebben over de prijs van koffie. Het wordt haast een bakje goud wat we drinken. Van de Friese vlaggen bel je ik een heel lang fut. Ergens op zee, daar hing ik de slingers op. Want waar was het in het sintje zetten? Misschien wil je dit juster over sterrentocht fietst het. Net om je even witte, stuur een berichtje naar de studio. En dadelijk dan heb ik contact met Japke Janneke. Ze is influencer. Meer dan 100.000 meisjes die volg je haar duistig leven. En daar zie ik Joet een plaat bij.
2: Vink en Link.
0: En er komen prachtige opties binnen. Er komt een heel soort binnen, dus ik kan net alles nemen. Maar ik pak er even wat uit. Ingrid, die zei Tina Turner en de Private Dancer. Linda, Lietsmeger, Wiefke, Marianne Venema. Die past je wel bij, denk ik. En een goede uitzoering, dan wens ik in een coole studio. Ja, wij boffen maar, joh, het heerlijk. Orne, die zei Walking on Sunshine. Nou ja, die Japke Janneke die viel haar wel goed, ja, want ze is fit als wat. In deze plaat post ik wel een beetje bij de die van Joet. Dank u wel, Hoene. Wouter die zei Jaap Blauwers en de Memmen bij het stek. Carly Simon en Jorso Veen zei André. Andries die tinkt een mama van Samantha Steenwijk. Jim toch ik? De groetnis van Andries. Nou, no dus wol. En goeiemiddag, een tip voor de Tinkerlink. Physical. Ja, dan moeten we wel heel wat in beweging komen als we deze platen weer draaien. Ik weet net al dat zo verstandig is, Joet. Nou, de computer die het in elk geval een kar maken. Ja, die giet toch voor een wat rustige plaat. Ik snap dat ik wel maar de duif van Joet, want we moeten dus gewoon net al te drok maatje. Bitsisa, manjana, manjana. En misschien even gewoon lekker zitten hier nou en luisteren naar deze plaat van Tina Turner. Tegen dank voor het maaitinken.

0: De Private Dancer van Tina Turner. De linkplaat van Joet.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwe roeren.
2: Goeie middag.
0: Meer dan 109.000 mensen volg je haar op social media. Van draven troch de natuur, ontruizig je, menwijzen en ik de minder perfecte kanten van het lippen. Japke Janneke die deelt het alle jaar online. De influencer, oorspronkelijk uit Jellem, die lid nu al meer dan 8 jaar haar lippen zien aan haar volgers. En ik ga van nou aan de telefoon. Japke Janneke, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: 109.000 mensen die daar volg je. Denk je er wel eens hoe naai?
3: Nou, net zo vaak eigenlijk. Maar heel soms is een meisje dat wel eens te mij van hoeveel meisje wil het eigenlijk wel net? Als ja. Dat op een field of ergens bouwkoe zetten zo is.
0: Precies, zet ja. Ze in een stadion. Dat zijn alle je meisje ja. Die het dus interessant vinden, was to dorst.
3: Ja.
0: Hoe is dat ja. Voor jou?
3: Ja, nou wat ik zei, dat denk ik dus eigenlijk net zo heel veel hoe naai. En dat is ik natuurlijk net van Ian op oren die sa ontstom. Ja, ik ben er nou een beetje aan wend dat dat zo is. Ja. Ja.
0: Wanneer wist je maar begonnen? Hier is achter je lien, maar toen tocht dus van ik wil graag delen wat ik doch.
3: Ja, want het hele begrip influencer bestond toen eigenlijk nog net. Ik vond toen het rennen heel leuk en ik fietste en ik ging toen trainen voor mijn eerste marathon. En nou ja, ik vond dat gewoon heel leuk om al hier te delen. En blijkbaar vond mensen dat ik leuk om te volgen. Dus dat ja, er kwam wel steeds wat meer mensen bij. En ik bleef eigenlijk gewoon wel wat ik leuk vond. En uiteindelijk ben ik nou waar ik nu ben. Maar ja, dat is wel snel gong.
0: Ja, precies. En voor de mensen die jij dan net volg je, wat pleert al alle hier?
3: Voor mij is het is eigenlijk gewoon mijn persoonlijke leven. En dat, ik vind het heel leuk om te draven, te fietsen. Ik ben ook mem, dus eigenlijk deel ik van alles. Maar het gaat wel voornamelijk om het sportieve leven. En vooral het buitensporten. Dus dat vind ik zelf dan het leukst. Meestal als ik naar een hutrin evenement train, dan deel ik hoe ik dat doe. En mensen vinden dat leuk om te volgen. Of die had soms vragen. Of die worden daar terug. Ik motiveren om dat dan ik op te pakken.
0: Ja, want social media liek het vaak al hier heel mooi en perfect. En als ik de foto's bij die op Insta zag, het ziet er al hier zo prachtig uit. Viel er net altijd die druk om echt helemaal om te steken?
3: Nee, eigenlijk net. Dat hiek in het begin wel meer. Maar op dit moment had ik dat eigenlijk net zo volle meer. Ik ben net meestal heel kritisch wat dat betreft. En ik deel ik wel echt als het minder goed gaat. Dus ik hier lessen een week in Rotterdam voor de marathon. En die hiek bijvoorbeeld ik net Utrecht. Ja, dan deel ik dat ik. En dan deel ik waarom het net goed ging. En dat jet er ik bij. Dat het ik net altijd een PR is of Ingrid feest, maar dat het ik er minder goed ging in.
0: Ja, en ik heb in persoonlijke leven vertelstel dingen die het net altijd helemaal oerrozen gingen.
3: Ja, zeker. Ja, ik hou ook wel wat dingen over mentale gezondheid die ik dan deel. En we zitten nu in een fertiliteitstraject. Nou, dat is ik iets werk. Nee, ik deel net alles over, maar wel sommige dingen deel ik daar wel eens over. En dan krijg ik wel gewoon heel volle reacties van mensen die dat heel helpend vinden om dat te lezen. Van, het steunt ze ik dat ze net erin al langer binnen.
0: Ja, want wat binnen hoort het algemeen de reacties die Sto krijgt op de post die Sto dost?
3: Over het algemeen krijg ik wel volle leuke reacties. Ik kan net heel volle haatreacties om het zo te zeggen. Wat sommige oren mensen misschien wel vaker ha. Dus wat dat betreft valt het bij mij wel mee. Natuurlijk ben er altijd wel mensen die of kritiek horen of ergens oorzoek denken. Maar goed, dat jetter ik gewoon een beetje bij. Als je daar net zin kunnen, dan ken je dit eigenlijk net wel. Want dan, dat blijkbaar werkt het. En dan een keer zo dat je als je online dingen delen, dat je daar ik volle reacties op krijgen natuurlijk.
0: Ja. Want kist er nog een goede balans vinden tussen was het online en offline dochst? Bist al in je duistig leven heel bot bezig met oh, ik moet dadelijk wat pleertsen of dit wil ik pleertsen?
3: Dat is dus ik trodeer een heleboel wat verloren. In het begin was ik daar volle mee maar bezig. Ik denk ik omdat ik zelf gewoon minder zeker wie om mezelf. En dat ik heel belangrijk vond dat ik volle reacties kreeg of volle likes op een post. En dat is het hele algoritme van Instagram is ik wat verloren. Dus dat is ik weer wat minder belangrijk ben om het zo te zeggen. En ik vind zelf ik gewoon uiteindelijk wil ik doen wat ik leuk vind. En ik deel ik de dingen die ik leuk vind. En ik ken het dus nog wel wat oors naar Shen. Dus ik ken het ik wil wat meer loslitten.
0: Ja, gisteren intussen ik hield maar Virginie.
3: Ja, dat doe ik eigenlijk dus sinds 2018 al. Toen ben ik gestopt met mijn orenwerk. En net met de reden van ik wil dit graag doen, maar wil omdat ik iets oors wil. En toen eigenlijk automatisch ging ik er wat yield maar verchingen. En het is eigenlijk nogal sinds 2018 mijn werk.
0: Ja. Ja. Wow, bizar hoe dat erin kan, hè? Dat is, denk ik, achter Jelien ik net betocht dat het op deze wijze erin is hoor.
3: Zeker net.
0: Nee. Nou, ik ben intussen ik volg je en ik ben heel benijd naar die verhaal alle hier. En tegendank voor die verhaal hier in Goeiemiddie.
3: Leuk, graag weer in.
0: Doeg.
2: Alles wat er speelt.
4: Yes, hier. Goeiemiddie.
2: Mai Diana de Groot.

0: Ik heb van Line Wieke, wie ik in het Aves Theater in Leusden. En daar wie ik bij Doe Maar de Musical. Nou, dat wie echt hartstikke leuk. En er komt dus Takkemeer, een musical in datzelfde theater. Maar alle hier hits van de Dolly Dots. Nou, dat zal dit zijn vijftiende jaar wezen. Ik denk dat het een echte massie is. De Dolly Dots jaren en Love Me Just a Little Bit More. Als dat trouwens nog interesseert bist in het verhaal van Japke Janneke, de kist haar volg je op Instagram. Maar ze had ik een website, dus als ik geen Instagram hebt, dan kist er ik even een opziekje op www.japkejanneke.nl. Het Frieske Nijs, yes, het je dadelijk.
1: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd, Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Tiet Varenoersjug van het Nijs uit Friesland, maar Simone Skeffer.
10: Goeiemiddag. Bij de Lemmer is van de Moorn het werk uiteenzetten in het entreegebied van het Joodse begraafplak Taco Siel. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust wordt de parkeergelegenheid, de Tagongsdiek en het stek op het begraafplak oompakt. Het begraafplak bij het boerskip Taco Siel is al online in 1802. Kees de Haan van de stichting Joodse Begraafplaats over hoe de financiering ter stand kwam is.
11: Het grote onderhoud wie eigenlijk vol een beetje samen met een ander project. Het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we met elkaar iets moois maatje kennen hier.
10: Michelin had op met het Griene Ster-predicaat, de onderscheiding voor restaurants die dwars om werkje verdwijnt en mij naar size hier al uit te gidsen. In Nederland binnen 23 restaurants met zo'n predicaat. Het enigste in Friesland is Meerkas in Jestermar. Kees Meinders is daar de chef-kok om hem de vraag of hij het spittig vindt dat het Griene Ster-predicaat verdwijnt.
12: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar de andere kant is, er komt iets van in het plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, het wordt wat breder, dus het is echt internationaal. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten en dat hetgene wat de restaurant dan specifiek doorzemiet, dat iets meer zichtbaar is.
10: Naar oorlier verbouwen klinkt het wargel weer in de eeuwenoude Alexander Tjerke in Rensemegeest. Met de restauratie is de goed 900 jaar oude Tjerke weer klaar voor de toekomst. Naast Tjerke-tjensten moet het gebouw ook een plak worden van concerten, lezingen en andere culturele activiteiten. Tjerke-rentmaster Ed Sietsma over het resultaat van de verbouwing.
13: Een best wel grusk dat het nou op deze manier steeds maar nou dat dit de resultaten best binnen, want we hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze kerk om te posten en die ben zonder meer ik al hier uitkwam.
10: Op de kruising Noorderdwarsvaart met de Middelwiek in Drachten had van de morgen een botsing west tussen twee bestelbussen. Het ongeluk kwam troch een varangsflater. Police en ambulance kwamen te plak. Drie personen binnen troch het ambulancepersoneel behandelen. En bij de wijn binnen troch een berger aansleept. Nou, kinder kwad wijs, hè. Het is warm en zwitterig. Het is 22, 23 graden in het watergebied. Ont de tropische 30 in het zuidwesten van de provincie. Aan het eind van de middag, dan gaat de wind uit het noordwesten. Dan komt de stad gewoon wat koudere of misschien wat minder hitte voorlucht binnen.
14: Ja, het zullen wel net heel koud zijn, denk ik.
10: Vannacht kwalt het al naar zo'n 15 graden of nou, misschien nog 10 graden. En morgen zitten we in een wat minder warme luchtsoort, maar een noordelijke streming. De temperatuur dan zonnetje en 18 graden bij een matige noordeerste wind. Dat is echt wel een dipke. Met een ui klimt hij weer wat omheen naar 22, 23 graden. Ik ben der Wiesmooi.
14: Ja, ik ben er ook wel Wiesmooi. En wat wonderlijk is dat die wien ik wat onhelpt vannacht. Dus we kunnen alle dwarden Rutnippen. En gewoon lekker terugwaaien litten. Simone Tiegetank, jongeres Nathalie Imbruglia, die brengt in Jochtjen Sonjontig deze plaat uit. Nothing's fine, I'm sorry. Ja, dat wordt een dikke vrouwthit, maar het is zeker enige hele grote succes. En dit noemen, dat draai ik dadelijk voor die.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
25: Zoveel money!
24: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
26: Goedemiddag. Mai Diana de Groot.

0: Het leerste nijs uit Friesland. Yes, je.
1: De actuele sport.
0: Het ware Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: Eén radiostation.
0: Voor alles.

0: Late Smith en Fix What You Didn't Break. Door Kirsty wordt hier in het Sintje zetten op een bijzondere wijze, toch dat via de radio Kember te maatschen. En daarvan maast een brugje sturen dat kind via de Omroep app of via 06 20 4 9 9 1 9 9. En wij willen hier in de Goeie Midi Studio, ik de slingers ophingen, eigenlijk voor alle deelnemers van de fietsalversterrentocht, maar in het bijzonder voor uw nieuwe verslagjouwers duo van de Omroep, Isa en Demi. Want we konden ze 235 kilometer lang volgen. De vrouwen die wienen blied dat ze om 10 uur zo'n juste jong bals het binnenkwam. Dit is Isa.
1: Ik ben zo blied dat ik er ben. Oh jemig, ja. Het is echt wel leuk, best. Ja. Ja.
2: Dit ben je wel genoeg, net nog een step.
1: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien ook een mentaal speeltje. Hè. Als nou nog zie je mast, dan wist echt wel die zie je nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
0: Ja, fijn dat ze er weer en dat hield ik wel van Demi.
3: Op een gegeven moment kreeg het echt warm. En honger vooral, dus we hielden echt verlet van eten. En dat hadden we toen ik dien. En dat had dus oprecht op een gegeven moment wel weer geholpen. Alleen ja, het wordt mentaal op een gegeven moment een beetje een strijd. In fysiek konden we gewoon echt nog wel, maar mentaal op een gegeven moment ziet. Ze hebben echt protesten dat er gewoon echt je meesten winnen. En dat mist dan echt.
0: Ja, maar ze hebben het helle en ze binnen grutskoe de finish komen. En ik weer bijvoorbeeld benijd hoe het dan de day after maar de vrolijk hier. Dus Demi en Isa, een goeie middie.
4: Goeie middie.
1: Ja, goeie middie.
0: Ja, hoe is dit voor Jim trouwens om waarom te lusteren, Demi?
4: Ja, echt superleuk. Ik ben ook echt nog keihard aan het nijgenieten. Ik heb de Isa voor de morgen en ik zei, ik ben zo aan het nijgenieten. Ik heb het zo leuk hoor. En als ik dit nou echt rommelisje, denk ik, ja, zo, hoe daar klonk, zo viel ik me juist er ek en nog steeds om. Wie zit trouwens? Ik had wat les van de stem, maar echt fantastisch.
0: Ja, maar
4: superleuk.
0: Dat is ook het enige ik, hè, was les van Hest.
4: Ja, ik had eigenlijk helemaal je spierpijn en mijn spotten, die viel echt super goed. Heel iets beetje les van de kont van het zadel, maar mijn voeten vielen super goed. En ik denk dat gewoon wat les van mijn stem, van al dat gejuich, nee, meesten onderwijs en dat enthousiaste. Maar van de rest viel ik me echt super.
0: Ja, en hoe geldt dat voor jou, Isa?
5: Ja, eigenlijk denk ik wel een beetje hetzelfde. Ik sliep me eigenlijk helemaal bij oren. Ja, de benen vielen op zich wel goed. Inderdaad, Juste Joen die er komt wel wat zeer. En toen dacht ik nog, daar zullen we misschien nog wel een paar dagen les van haar. Maar eigenlijk voelde het best wel taai. Ik was van een mooi wekker. En toen dacht ik, nou, het kind denk ik best wel slechter.
0: Ja, precies. Dus je hoort misschien alweer even een rondje op de fiets.
5: Nou, die fiets sla ik even oer en ik doe het nog even rustig om. Maar Monkje, ik zeker weer lekker het draven. Ja, pakken we het lekker weer op.
0: Ja, Demi Zuid kreeg ik een zagge noten juster. En dat ze nog ontneigenietje is. Je had dat ik verdij?
5: Ja, absoluut. Wist, als er aankomst bij de finish, dan wist wel echt even een kleer. En dan wist echt even wel moe. En dan valt die adrenaline echt wel een beetje fort. Dus dan kakt ze gewoon echt een beetje in. En dan wist blij dat ze uiteindelijk douche wist en op bed lijst. Maar als dan maas wekker wist, dan zit eigenlijk die hele tocht weer even her te beleven. En dan denk je, maar wat gaan we eigenlijk al je mij maken? En dan valt het eigenlijk nog meer binnen als je ja, dit wie echt prachtig.
0: Ja, de hest nou een kruske, Demi?
4: Ja. Ja,
0: joh. Een echt halve sterrenkruske.
4: Ja, Isa zei juist van, kom, we gaan die laatste stempel helgen en dan is het clear. En ik zei, ja, en dat kruske, want ik zei, daar doe ik het echt wel een beetje van natuurlijk. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder als dat in ontvangst niet meer mij is.
0: Krijgt er een mooi plakje?
4: Absoluut, ja. Jij er.
0: Wat heeft nou juist als eerste dien, nou dat die fiets inleveren wie of op de auto zetten wie of wat je maar ik maar dien, hè? Is die McDonald's nog trok in?
4: Ja. Ja. Ja. Beide volgens mij.
5: Ja, klopt. Ja, we zijn net met Thierry West, want iedereen is daarna, maar de familie die komt ook in. Maar we zijn uiteindelijk beide bij de McDonald's beland.
0: Ja.
5: En ik vind normaal McDonald's echt lekker, maar Novi die soorten patat, dat smaken echt nog volle lekkerder dan wat het normaal weer.
0: Nou, je hebt het dik en dik verchinnen. Wij hebben van Jim genoten en ik denk heel Friesland. Je hebt het fantastisch dien. Dank u wel en lekker bijkomen nou.
5: Ja, dat komt goed.

0: Het is de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars. En bijzonder is, ik wil de videoclip die erbij heeft. Want die heeft een makke, maar deep fake technology. En daarin zuggen ze er alle hier een stikje jonger uit.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Komt eerst nog even een appje binnen van Sjoutje. Die wil heel graag weten hoe het met Simone is na de Alvensterrentocht. Want we hebben haar juster net op televisie gezien. Nee, dat klopt. Heel even in een flits kwam ze toevallig voorbij. Maar ze is heerlijk in de anonimiteit nou even op een fiets stapt. En ze heeft hem uitrieden, ze heeft het kruis gekregen. En het gaat hartstikke best met haar. Dus leuk dat ze er even naar informeert, Sjoutje. Er komen nog meer slingers binnen, want Jantien die stuurt. Ik wil graag de slingers ophingen van Joukje en Tjalling. Ze doen op 4 juni maar. Om de Alp du 6. 4 juni is een hele speciale datum van Joukje en van mij. Dat is de jiddy van haar mem en mijn overleden zus. Hoe mooi is het dat zij juist op die dag de berg op gingen. Hun team, Jet en ik, rennen naar de zinnen. Joukje en Tjalling, die hebben een soort ludieke acties al een heel soort geld ophellen van het KWF. En dat is zo geweldig. Ik ben zo trots op hun en daarom wil ik heel graag de slingers ophingen voor Joukje, Tjalling en al die oren deelnemers om de Alp du 6. De groetnis die komen van Jantien. Jantien, we sturen de slingers even naar Dijon. Prachtig mooi initiatief. En een heel soort succes wens ik op 4 juni. En Gornie, de wil de slingers graag ophingen voor haar huisdokter. En dat is Nienke Hettinga. Ze is al meer dan alle vier mijn lieve huisarts. Dus ze had die slingers. Ik wil verzinnen. Nou, we hingen ze hier even digitaal op van de huisdokter van Gornie. Hartstikke mooi. Tegentank al hier van je appjes. De laatste plaat dit horen is van Wiebe Kaspers. Die zong door Aardegeer.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
4: Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van €2,7 miljard. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Even een lekker bakje koffie, misschien Novel in de Achtertuin, lekker in het Sintje, wiens kaat. We drinken het wel een heel soort, maar ja, die prijs van koffie, die rint heel iets verder op. En oer die prijs zullen we dadelijk zijn. Hier in goeiemiddie.
9: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
1: Goeiemiddag.

0: Het klinkt altijd als een fleurig feske, hè? Maar ja, dat is het eigenlijk helemaal net. Het gaat door een vrouw die haar man verlenen is en dat ze besieken te praten met de geest van haar verstoorne echtgenoot. Of mensen zijn man met little talks.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Elsenien, die het houdt van een lekker bakje koffie, die had het vanzelfs al lang vernaam in de beurs. Koffie is rotte kroet duurwoorden. De Consumentenbond die is dokt in de prijs van het zwarte goud. En die had de prijs van Bien, Mjellenkoffie, Pets en Cups al hier even op een rietje zetten. En ik praat erover met Mirjam de Witte, die kunnen ze er overal over vertellen. Mirjam, een goeie middag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe het is die prijs omheen gien de laatste jaren?
3: Nou, echt flink. Het gaat om de laatste 5 jaar, gemiddeld met 74%. En wat je net ook al zei, we hebben naar 4 verschillende soorten gekeken. En als het dan gaat om de koffiebonen, die zijn zelfs verdubbeld. Dus het is 100% duurder geworden. Dan de pets werden 78% duurder. Filter koffie 70%. En de cups voor een Nespresso apparaat, dat was wat minder, 46%. Maar dat is altijd nog altijd duurder.
0: Ja. Dat is nog flink inderdaad. En dat gaat dan hoe de laatste 4 jaar.
3: Klopt, inderdaad, de laatste 5 jaar, de vorige peiling was 5 jaar geleden. Ja.
0: Wat is de grootste prijs stijgende, waar het toch komt?
3: Waar het door komt?
0: Ja.
3: Er zijn 3 redenen voor eigenlijk. Al een aantal jaar vallen de oogsten tegen in Vietnam en Brazilië. Daar komt onze koffie voor een groot deel vandaan. En dan is het aanbod dus kleiner. Maar de vraag wereldwijd blijft groeien. Mensen willen toch echt koffie blijven drinken. Dus dan gaat de prijs omhoog. In Nederland zijn de prijzen ook omhoog gegaan voor arbeid, energie en transport. Nou, dat wordt doorberekend. En dan is er nog een andere effect. En dat is natuurlijk, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Want de duurzaamheidseisen vanuit de Europese Unie, die moeten worden nageleefd door de producenten. Dus die moeten investeren in duurzamere teelt en betere arbeidsomstandigheden. Dat is positief, maar dat kost wel geld en dat wordt ook doorberekend aan ons.
0: Ja, dat moeten wij ook gaan betalen. Ja. Nou is die de Bien, die binnen eigenlijk in verhouding dus het meest duurder worden. Wij zitten even te schen, want de soeren sissen, die filterkoffie, dan moeten die Bien nog bewerken worden. Waarom binnen dan toch de Bien duurder als de gemalen koffie?
3: Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig natuurlijk. Hè. Er moet nog iets mee gebeuren.
0: Ja.
3: Maar waarom is de prijs dan minder hoog? Dat komt omdat het gewoon de meest pure vorm is. Dus er gebeurt helemaal niks meer mee. En daar waarschijnlijk denken we, gaan prijseffecten komen daar sneller op doorberekend. Dus inderdaad, als bij PET, daar moet nog meer mee gebeuren. En dan is de koffie ook minder puur. Dus dan is de prijs ook minder gestegen. En dat is natuurlijk bij de cups helemaal, want dat zijn vooral ook heel veel producten die daarin zitten. Hè? De verpakking en dat soort zaken. Dus hoe puurder, hoe meer de prijs daarin wordt doorberekend.
0: Ja, klinkt toch onlogisch.
3: Ja, ik vind het ook.
0: Oké, nee, dan zijn we het eens.
3: Ik moet er zelf nog van alles mee doen. Dus waarom word ik daarvoor gestraft, zou je bijna denken.
0: Ja, je drinkt koffie in de meest pure vorm. Dus dan zou dat toch het meest goedkoop moeten zijn. Maar nee, helaas. Ja. Ja, okay.
3: Ik ben het met je eens.
0: Oké, maar wij kunnen er niks aan veranderen. Nee.
3: Nee.
0: Ik ga weer helemaal over in het Nederlands. Maar we hadden afgesproken dat ik het lekker in het Fries konden doen.
3: Sorry, dat effect heb ik op
0: Ja,
3: je.
0: Nee, maak het helemaal niet uit. Ik begin weer in het Fries. Waar kunnen we nou het verschil nog meer merken? Binnen de A-merken en de B-merken, om het zo maar even te zeggen. Zit er nog een soort verschil tussen?
3: Daar zit een groot verschil tussen. Als we kijken naar huismerk koffie, dan is dat gemiddeld 33% dan een A-merk. Dus als je denkt, hey, ik wil besparen op mijn kopje koffie, dan is een huismerk altijd nog een goed idee. Wat we ook zien is dat bijvoorbeeld een drogisterij, die wil ook nog wel eens met koffie komen.
0: Ja.
3: En ook die zijn vaak, hebben die goede aanbiedingen en zijn die vaak goedkoper dan de supermarkt. Je kunt altijd blijven opletten natuurlijk waar je bij verschillende supermarkten waar je je koffie het beste kunt gaan kopen. Maar als je zegt, ja, dat A-merk is me echt te duur, kijk dan toch een keer naar de huismerken.
0: Ja, en welke supermerk kunnen we dan toch het beste halen?
3: Ja, het beste kunnen we naar de supermarkt. De ene is inderdaad goedkoper dan de andere. Je bent het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. En plus Jumbo en Albert Heijn, die zitten iets boven de gemiddelde prijsniveau. Maar Spar is wel echt heel erg duur, maar als het gaat om koffie, 8% boven het gemiddelde prijsniveau.
0: Zo, ja, dus dat scheelt ik nogal. Ja, wel luidt dat dan ons hoe de sezen in, hè? Hoe kan dat dan dat de ene supermerk zoveel meer vregend als de oor?
3: Ja, dat is voor ons natuurlijk ook een vraag. Wat we wel zien is dat supermarkten zelf hun eigen prijzen bepalen en kijken naar de marktwerking. Ja, en de ene supermarkt die doet van alles met aanbiedingen en daardoor is de normale prijs wat hoger. En de andere supermarkt geeft geen aanbiedingen en houdt de normale prijs daardoor laag.
0: Ja. We zullen er net echt een bakje minder om drinken, denk ik, Mirjam.
3: Dat denk ik dus ook niet.
0: Nee.
3: Dat denk ik ook niet. En we kijken dan maar naar andere soorten koffie. Maar ja, dat bakje koffie, dat pakken ze me toch niet af zo'n morgens.
0: Nee, mij ik net. Nou, Bibbe Terroriens, dank u wel voor al die informatie. En ik waarom te vinden zelfs op de website van de Consumentenbond. Mirjam de Witte, Tiegetank, fijne dag.
3: Heel graag gedaan, jij ook.
0: Joe, dank u wel. Hoi, hoi.

0: Koff Galien zit ze in de nieuwe releases op Vreed. Nij van de platenmaatschappij. Mooi collega Wim Brons, Mary Amber en Dremen Liekeloet. Ze komt van Twiesel oorspronkelijk, Marije Veenstra. En ze had dit nummer in trije talen opnaam. Nou ja, wij vinden de Frieske versie van zelfs de allermooiste. En dus draaien we die hier. Freya, goeiemiddie.
1: Hey, goeiemiddie, ja.
0: Daar is het red of ik leerst in.
1: Ja, zeker.
0: Dan maar eens draaien. Wat voor spultjes spelen we dadelijk? Om 20 var treien. Jou er maar een slinger om. Ik ben benieuwd of er iets komt.
1: Het komt op green. Waar zou dit?
0: Waar zou je dit? Oh, ik moest het even bezinken litten.
1: Oh, sorry.
0: Ja, nee. Ja, waar zou je dit? Oké, okay, ja. 20 van treien. Dan krijg je de opjeften. Dadelijk ik het Frieske Nijs. En dit is de kast. Helemaal.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is Jelva Draaien. Het Nijs uit Friesland met Simone Scheffer.
11: Goedemiddag. De politie had een zo'n 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen oppakt op vertinking van bronstichting. Oroen sneintemiddag wie een explosie op een boot bij de Lange Reet in de Westrijn. De man is onmerken als vertochte, maar na het verhoor in eerste wil weer vrijlitten. De brandwacht moest sneintemiddag te plak komen om het vuur op de boot te bestrijden. Er waren ook geen personen aan boord. Het onderzoek naar de zaak rint verder nog. Bij de Lemmer is van de morgen het werk uiteenzet door het entreegebied van het Joodse begraafplak Taco Seal. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust worden parkeergelegenheid, de Tagongsdiek en het stek op het begraafplak oppakt. Dat begraafplak is al online in 1802. Kees de Haan, bestuurder van de Stichting Joodse Begraafplaats Taco Seal, over hoe de financiering ter stand kwam is.
12: Het grote onderhoud wie eigenlijk vol een beetje samen met een oor project, het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen van hey, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we, nou ja, mij met koor iets moois maatje kennen hier.
11: Michelin houdt op met het Groene Ster-predicaat. De onderscheiding voor restaurants die het dworsenburkje verdwijnt er maar al naar size hier uit de gidsen. In Nederland zijn 23 restaurants met zo'n predicaat. Het enigste in Friesland is Meerkas in Jestermar. Kees Meinders is daar de chef-kok en om hem de vraag of hij het spietig vindt dat dat Groene Ster-predicaat verdwijnt.
13: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar ja, de andere kant is, er komt iets waar in het plak. Dat heet dan Mindful Voices en dat ja. Het het wordt wat breder lukt. Dus het is echt internationaal. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat het restaurant dan specifiek door ze niet, dat iets meer zichtbaar is.
11: Zo'n 3800 scouts winnen de Arroene dagen te vinden in de Marderwaard bij Lauwerzeeg. Daar wordt zo'n 1998 Noordelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingskamp van Europa. Er zijn zelfs verschillende scoutingactiviteiten. Welp Reense over het doel van het Pinksterkamp.
14: Gewoon meer een beetje de band leren kennen. En dat is gewoon al leer even dingetjes doen. En dat is even lekker uitbist.
11: Ja.
15: Oh, heerlijk.
11: Ja, wat een volwoksen praat, hè?
15: Ja.
11: We winnen er even lekker uit.
15: Ja, maar dat ben die scouts al hier.
11: Ja, dat ben verstandige man.
15: Dat ben verstandige man.
11: Ja. En zie je een prachtig waar, trouwens ik daar.
15: Zo. Nou, zullen we wat te warm, lees ik op Facebook. Ik,
11: ja, zeker. Nou, Joert, is het ik nog warmer. Het is een tropische 30 graden. Het is de warmste 26 mei eer, lees ik krek op
15: Usen. In de beeld is 30, heet nou ik alweer? Nou,
11: gewoon,
15: ik zie
11: heel warm.
15: Heel warm.
11: Ja, het weer heel warm. En dat is het hier, ik. Maar in het waardgebied is het 22, 23 graden. Dat is noffelijk. Van de middag dan wordt het weer noordwestelijk en komt er een wat koelere poollucht binnen. Dan is het vannacht 15 graden en kan het nog verder ook wel in 1 graad als 10. Morgen, dan zitten we in die koudere luchtsoort, met een noordelijke streaming. Er is wel zinnen, er zijn stapelwolken, de temperatuur staat zonnetje en 18 graden. En toensie en vreed, geregeld zinnen, enkel de wolken en dan wordt het 22, 23 graden.
15: Ik heb het voen. In de beeld is om 20 uur 1 van de middag een temperatuur meten van 29,2 graden. En het vorige record, dat weer 29,1 graden. En dat stamt uit 2005.
11: Nou, ben we weer bij.
15: Ben we weer helemaal bij. Dank u wel, Simone. Ik van het Frieske Nijs. Muziek, ja, dat stiet vanzelfs voorop hier in Goeiemiddie. En we draaien dadelijk een nummer van ABBA uit Njongetje. En dat is het jennigste ABBA-nummer dat net volslaan in Zweden opnaam is. Ze heb ik een patsie opnaam in Miami. Ja, er zit wel wat Simmerske invloeden in. Ik denk dat dat er wel mooi te krijgen heeft. Juist weer dadelijk.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
19: Appetito.
18: Appetito.
19: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
20: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
19: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
20: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Ik wil sneller dan snel.
9: Goeiemiddag.
21: Met Diana de Groot.

0: Wrecked and Won't Fall.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Dat is het spultje dat Freya Nies krijgt op het Rea Droid het. En te winnen deze week. Ja, wat is het te winnen eigenlijk? Ik denk een theekles, maar dat is een aanname. Ik heb er eigenlijk helemaal nog net een schoen. Maar al die leuke prijzen hier in Goeiemiddie, dus dat maakt het ik net zo vol uit. Het is een ambitie om de eer om mooi te dwam. En we hebben een stikje knipt van een persoon die het kwadlin in het Nijswier. En ik wil van daar de namen weten. Succes.
3: De stem is er nog gelukkig, dus nee, ik kan nog praten.
0: Ja, hij heeft wat les van de stem, blijkbaar. Maar hij is er nog en hij kan nog praten. Maar waar kon er nog praten?
3: De stem is er nog gelukkig, dus nee, ik kan nog praten.
0: Waar kan het wezen? Ik hoop dat hij net te dreig is. Dat er een nam in die oppopt. Denk even onder Harroene Dagen, liet ze hint. 0620 4 en Jochen. Of stuur een berichtje via de Omroep-app. Dan vertel ik die dadelijk ik was Stan Woenhest. Dat is ook wel leuk.

0: Het Veske krijgt een hele orenlading als het in de Rone staat als spielen zo. Dus het staat als quo en del.
1: Stem is er nog gelukkig, dus nee, ik kan nog praten.
2: Waar zei dit?
0: Dat is de grote vraag. Het wie maar een heel kwad fragmentje, maar toch komen er eigenlijk alleen nog maar goede antwoorden binnen. Maar ja, ik joeg ik een liedje hint. Denk even naar een aanroende dagen. En dan is misschien Ian en Ian wel twa. En dat denkt Jan Skriemen misschien ik wel uit beste zwerg. Goeiemiddie.
3: Ja, goeiemiddie, Diana.
0: Wie het wordt hem dadelijk duidelijk?
3: Ja, volgens mij al. Ik wist de voornaam maar net meer, maar Rekker hier goed, hè?
0: Rekker, ja. Wie is dat?
3: De voorzitter van de Elbestedentocht, hè? Van de fiets Elbestedentocht.
0: Ja.
3: 100 punten. Nee, ik moet wel jaren, hè? Heb je een beetje maar ik heb een stempel.
0: Ja, precies. Heet een beetje volgen, Juster.
3: Ja, zeker alles, hè?
0: Ja, wie prachtig, hè?
3: Ja, wie mooie beelden al hier weg.
0: Ja, lekker voor de televisie zitten.
3: Ja, deze keer al, ja.
0: Ja, nou ja, daar doggen we het voor, toch?
3: Ik moet ook vaak naar Bolzwartij, hè? Maar dit hier ben ik lekker tussenbelangen, dus... Ik word warm, Juster, hè?
0: Het weer wat warm. Ja, dan kun je soms maar beter lekker thuis zitten en dan drankje erbij en dan lekker zien.
3: Ja, een mooi valletje, hè, van radio en op de televisie natuurlijk, hè?
0: Zij is het. Dat is uw doel voor zelfs ik. Van mensen die er net heen kennen, volg je het lekker bij Juus.
3: Nee, zeker weten. Dan heb je mooie beelden alweer.
0: Prachtig. Goed om te heren. Jo, ja. Winnie Hoort de prijzen. Jo krijgt van u een theekles van Omroep Friesland en een boek van Suzanne Vermeer, de Nijste.
3: Nou, prima. Hartstikke bedankt.
0: Ja, graag dien.
3: Nou, prima, bedankt.
0: En een offelijke dag verder. En houden we een beetje cool, hè?
3: Ja, zeker. We houden tegen jullie, hè? Dus,
0: Oh, ja.
3: Nee, prima, je komt goed.
0: Oké, fijne dag dan wens ik nog. Ja, en bedankt voor mooi man.
3: En je met mijn uitzending, ja.
0: Dank u wel. Doeg.
3: Doeg.
0: Jan Skriemer van Beste Zwerg, die krijgt de prijs in Joerts.

0: alles wat er spielt.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker houdt.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toet in toekomst keren.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
9: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
10: Dit is Omroep Friesloon.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik krijg een berichtje van Jan Maus. Warm op het terras achter huis in Sondel. En er zit een foto bij, mooi een thermometer. En die thermometer die staat op 44,4 graden. Ik zou lekker binnenblouwen, Jan, of ergens een airco op Siki. Ja, hoe warm zou het wezen in Midden-Amerika? Anneke Hol, die is daar maar haar gezin. En haar verhaal, je is dadelijk zien de Friese vlaggen.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat zo gauw als mogelijk weer makken, ha.

0: Otto Benton en UB40 en Baby Comeback.
1: De Friese vlag.
0: Anneke Hol van Beestensweg is met haar man, trijenbeen en twee katten op reis in Midden-Amerika. En dat doggen ze met haar een zielboot, Grutte Grieze 2. Ze hebben het Arune hier al landen als Panama, Costa Rica en Guatemala bezocht. En ze lizen nu in de Dominicaanse Republiek. Anneke, een goeie morgen voor jou.
2: Ja, goeie middag voor jou, Diana.
0: En Jochen Oer is bij je, hè?
2: Ja, klopt het, ja.
0: Ja. Wij kennen daar vanzelf, want wij hebben al geregeld contact met elkaar gehad in Goeiemiddie als klinisch psycholoog, want dat bist ook. En daar hebben we al verschillende onderwerpen bij de kop gehad. Maar dan werken ze dus op dit stuit van de andere kant van de Atlantische Oceaan. Is dat makkelijk voor jou als klinisch psycholoog om dan te werken op afstand?
2: Nou, bepaalde zaken is het heel goed, want ik vind het heel verrassend. We zijn zo gewend, al sinds die coronatijd, om elkaar digitaal te treffen. Dus het is de ene Teams-uitnodiging naar de oren, zeg maar.
0: Ja.
2: Werd ik in zit. En skill je maar hier, dat gaat prima. Mm-hmm. Als het in het begin wel zijn, alsof het nice mis is.
0: Ja.
2: Fijn dat de kwaliteit zo goed is. Lang leven de internetmogelijkheden. Maar ik mis de verbinding wel hier. En dat is natuurlijk een belangrijk pas van mijn werk. Echt contact met mensen.
0: Ja.
2: Ja, dat is lastig, digitaal.
0: Ja, oké. Okay. Maar de rest die er mooi. Moet ik het
2: en ik doe geen patiëntenwerk.
0: Oké.
2: Daar kan ik de privacy ook net voor garanderen.
0: Dus, nee, precies.
2: Een soort beleidswerk, maaitinken, dingen schreeuwen. En dat slaagt het heel goed.
0: Oké, dat slaagt het dus heel goed. Nou, leuk om even op een orenwiese in de kunde van die te komen. Want dan maken ze dus Mighty Man en Trijenben deze reis. Waarom?
2: Ja, we doen dit voor de tweede keer. We hadden een Iris Njochen Verlien, hadden we het Eddie en een Ier. En doen we het initiatief van Robert en mij, mijn man en mij. En daarbij kregen we doel wel mee. Die zitten op een leger, dus kwalen hier echt weinig keuze, wat dat gewoon belangt.
0: Ja.
2: En we gaan een prachtige reis horen. En dat voelde de band blijkbaar ook. Want Robert en ik hier altijd naar die reis zijn. Ja, tuurlijk doen we dit nog een keer. Hè. En dan misschien wel de andere kant van de wereld, de Pacific of zo. En dan verst op de band het huis uit binnen. We hier neertochten dat de band nog eens een keer met ons dit op lettere leeftijd dwan wollen zoen. Maar vooral met name de oudste, onze Meike, die begon oorlijke verliezen te vregen van, goh, ja, kunnen we dit net nog een keer dan? En nog krijgt, nou het kind, ze zit in de studie, hè, ze kunnen nog een tussenjaar kiezen nemen. Dus het fysiek kwam en daar hebben we serieus een uitocht. En dit als kongers hebben we dit ongrijpen.
0: Ja, en hoe bevalt dat om als gezin toch wel op zo'n lietse oppervlakte bij elkaar te zitten, zo'n skoft?
2: Goed. En dat wisten we weg van de vorige keer. Hoor zien we het ook net hier.
0: Nee.
2: We kennen heel goed met elkaar. We kennen echt goed zonder elkaar. We kennen hun gang in litten. Maar we weten ook dat we het goed te houden gaan met elkaar. En dan moet je inderdaad ook beter om te denken als je op een lietse rond te zitten. En ook als je... Het is net altijd leuk, hè? Het is prachtig hier, hè? Maar als wij een week aan het zielen winnen en het waar zit in, of je haar net goed slipt in de nacht, en, ja, dan komt het alles wat op scherp te staan. Dus daar hebben we wel al hier, alle vier vinden we daar een verantwoordelijkheid in natuurlijk om het goed te houden.
0: Ja, en dat Gietel Nota, Gietel, hartstikke mooi.
2: Ja, dat Gietel hartstikke mooi. Ja, absoluut.
0: Wat ik wel opvallend is, je hebt de katten mooi.
2: Ja.
0: Hoe Gietel dat op een boord?
2: Ja, dat is een beetje per ongeluk, want we wienen dat net zozeer van doel. Vorige keer toen we treien kak, die wienen uit van hoers. Maar we konden dit keer, ook omdat we pas let in de tarieding gingen, konden we geen goed logeeradres vinden. Dus toen hebben we ze mee. Dan hebben we ze mee. We gaan nou nog twee. En net wittende hoe het ging, zo, we hadden dat nooit jeder die en ik had wij in Hallo aan zielen en ging de kap nooit mee.
0: Nee.
2: Maar het gaat verrassend goed. Ze passen zich heel goed aan. Het is ontzettend gezellig om ze in de buurt te hebben. Vooral als je nachts aan het zielen binnen. Dat kind wat saai is. Dan ben je wat slieperig of het is meer waar. En dan komt de kat op skutten. Nou, wat wil je nou nog meer?
0: Fantastisch. En ze hebben net een neiging om het wetter in te springen. Nou, dan ben ik ook net zo van het wetter. Maar...
2: Nee, het is wel eens per ongeluk gebeurd, ja.
0: Oh, toch wel? Ja.
2: Ja. Een van de beiden, die had... Nou, zeker twee keer in het wetterlijn. Eén keer heel dal, maar ja, daar kwamen we dan pas door de duis achter. Dan werden wij maar eens wekker en dan laat je een wierte kat in de boord. Ik denk zo, er is wat gebeurd.
0: Oh, maar wel goed dat hij weer om boord klimmen kind dan. Dat is wel fijn.
2: Ja, gelukkig ook.
0: Ja.
2: Sando, en dan hou je het vers. Maar ook dat gaat goed.
0: Oké, want hoe lang ben je hem nou voort, Anneke?
2: Robert en ik en dus jongste Amarins binnen 1 juni vorig jaar voortgegaan. Dus ja, daar gaan ze op een kappen. Olvoeman ben we voort. En vanaf september of zo vorig jaar ben we maar z'n vieren.
0: Ja.
2: En inmiddels nou ben we maar z'n treien. Dus zo'n Ties is nou nog onboord. Maar eind deze week komt de Amarins weer om. Nou ja, ze giet het wat in en uit. Want ja, ze ben wat ouder, hè. Ze zijn rond de 20. Dus ze gaan hun eigen gang. Ze vleeren letterlijk in en uit.
0: Ja, ja, prachtig. En hoe lang denk je hem dan nog voor te blijven?
2: Ja, Amarins en ik gaan dus waarom ticket boekt op 8 juli. Dus ja, er zit een einddatum op voor ons.
0: En dan moet die man, die moet aan de boord nog waarom zielen?
2: Nee, dat hadden we gewoon hier toen uitgedacht. Van, goh, wat zullen we dan zielen? Waarom? We hadden jij dat die in de Atlantische Oceaan. Ik ben waarom oorstekken. En ik uitdacht, want het is een boord die we weer verkeerpje willen. Die hebben we speciaal voor deze reis gekocht, maar die willen we net houden. En de beste plek om die te verkeerpen is toch hier in de buurt.
0: Ja.
2: Want het is een boord die juist geschikt is om hier rond te zielen, maar meer meesken. Dus dat had uiteindelijk besluit om hier te blijven. Tenminste maar de boord.
0: Ja.
2: En Robert maakt het hem veel keer clear. En we gaan een beetje gedocht met de katten, want ja, we zijn hier naar de Dominicaanse Republiek zield. En nou blijkt dat ze hier net zo makkelijk in vleentuig weer om naar Nederland kennen. Dus we zitten wat met een verplichte soort quarantaine-tiet voordat de robot uiteindelijk maar de katten weer rondvliegen. Dus ja, okay. Ja, je mag heel flexibel zijn.
0: Ja, inderdaad. Ik jij dat wel, inderdaad. Nou, ja. Maar nog even, want je hebt al een heel soort land, Sjoen. Nog even kwad, wat wie je hechte punt ontnota?
2: Ja, als dat van Amarins en mij vregen, dan is het antwoord Peru. We voelen dat, al kwamen we daar net maar aboord. We zijn daar in de flying vanuit Colombia. Maar dat was zo'n indrukwekkend land. Qua cultuur, qua natuur. Dat wie, nou, daar ziet alles in.
0: En waar wil je hem nooit weer heen?
2: Oeh. Nou. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat ik daar net met hier een antwoord op
0: Nee, dat is heel positief. Ja,
2: Hebben we in de West, weet ik. Nou, weet ik net, hè, ik persoonlijk net zo van haar, is een omjouwing. Werd een heel soort woorden voor anker lezen. Uit verschillende landen die daar dan al jaren lezen. Die het een beetje los zongen binnen inmiddels van de maatschappij. Tenminste, dat is dan mijn indruk. En een soort met elkaar oploeken. Ja, dat binnen omjouwings werd ik net zo heel blij van word. Maar ja, je kind op ziekje maar de boord.
0: Ja, nou, ik vind het een prachtig verhaal. Leuk om even op deze wijze maar in de kunnen te komen. De groet naar zo'n man en Ben die er zo her en der nog even invliegen. En een goede reis weer om naar Friesland op 8 juli.
2: Tegen dank. Ja, oké.
1: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
1: En dat verhaal willen wij graag op Friesland jarenlitten.
3: Bisto's aan Fries in het Boeteland of Kisto's aan Fries in het Boeteland?
1: Jouw die dan op of tip u's voor de Frieske vlaggen. Alle tijdens de middags in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bisto dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, en Senna. Waar blijf je nou? Nou ja, het al draait. Ik ben net wat werd die bloot. Het is haast die elven fjouweren. Dadelijk zo'n krijgster en oorzucht van het Nijs in Friesland. Is nog muziek van R.E.M. en The Shiny. Happy people.

0: Ze maakt de hele sjerre steen.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
4: Het de wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is Jelve Fjouweren. Het Nijs uit Friesland met Simone Scheffer.
13: Goeiemiddag. De positie van de Friese taal is neffens de provincie Friesland hoe het algemeen stabiel. Uit het nieuwe taalonderzoek Taal in Friesland een nieuwe koers, doch blikken dat voor 53% van de Friezen het Friesk de eerste taal is. Benammen op het platteland had de taal een sterke positie. 60% van de Friezen boeten de steden praat Friesk. Het Matheersten van Friesland is de meest Friestalige regio. In dat is Friesland is het Friesk voor meer dan 70% de eerste taal. In Ljouwert en omkrieten is dat percentage mooi fjouden 30% een stik leger. In Ljouwert is het Nederlands voor 62% van de mensen de eerste taal. En op de Waadeilanden leidt dat percentage op 80%. Het Friesk wordt op de eilanden maar toch zo'n 9% van de mensen praat. Michelin houdt op met het Griene Ster-predicaat. De onderscheiding voor restaurants die dwars een werkje verdwijnt uit de gidsen naar size hier. In Nederland binnen 23 restaurants met zo'n Griene Ster-predicaat. Het enigste in Friesland is Meerkas. Dat is in Jestermar. Kees Meinders is daar de chef-kok. Om hem de vraag of hij dat spittig vindt.
14: Nou, het is inderdaad wel jammer. Maar de andere kant is, er komt iets waarin het plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, het wordt wat breder. Dus het is echt internationaal. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat de restaurant dan specifiek doorzamiet, dat iets meer zichtbaar is.
13: De politie had een zo'n 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen oppakt op verdenking van brandstichting. Arun snijdt de middag weer een explosie op een boot bij de Lange Reet in de Westerrijn. De man is onmerken als vertochte, maar is na het verhoor eerst weer vrijlitten. De brandwacht moest snijdt de middag te plak komen om het vuur op de boot te bestrijden. Er waren geen personen aan boord en het onderzoek rint nog. Nee, Orelier verbouwen klinkt het wargel weer in de even oude Alexanderkerk in Rensemegeest. Maar de restauratie is de goed 900 jaar oude kerk weer klaar voor de toekomst. Naast het kerkendiensten moet het gebouw ook een plak worden voor concerten, lezingen en andere culturele activiteiten. Kerkenrentmeester Ed Sietsma over het resultaat van de verbouwing.
2: Best wel grutsk dat dit de resultaten best binnen. Want we hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze kerken om te posten. En die ben zonder meer ik al hieruit kwam.
13: Het waar, het is prachtig zimmerwaar, 22 graden, 23 in het watergebied en 30 in het zuidwesten van de provincie. Maar stadig komt er een noordwestelijke streming, dat wordt kouder dus. Vannacht is het 15 graden, vind ik persoonlijk nog vrij warm. Maar uiteindelijk kwalt het al naar een graad als 10, maar een matig krachtige wind.
4: En dan is het te koud, dus dan misschien dekbed voor de
13: wand. Ja, het kan vriezen, het kan dooien.
4: Ja,
13: mooi zonnetje, 18 graden. Bij een matige noordeerste wind, dan is er zinnen en minder wolken. Toen zie je vreed geregeld zinnen, enkele wolken. En het is dan wel noffelijk waar, 22, 23 graden.
4: Simone, tegen tank. Bij een spannend moment, of als het even wat moed nedig has, dan kist dit roppen, Geronimo. En dan komt het al hier goed. Yes, Shepard, dadelijk.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Goedemiddag.
22: Mai Diana de Groot.

Randy Crawford en The Crusaders, My Street Life en The Fire, The Shepherd, My Geronimo. Het is Haskatier van Fjouweren. Ik wil deze dag ik weer graag afsluiten. Deze uitzending van Goeiemiddag. Maar een leuke spreuk of siswiezen. Misschien kist u iets bedenken bij een van de onderwerpen. Zo leuk wij ze goed voor zelfs net. Maar als er nog een mooie spreuk of siswiezen listen hast ergens of de bistie in Tjinka aan de Arune dagen. Oh, dan wil ik het wel even weten. Dan vind ik het hartstikke leuk om te jaren. Dan mag je het even appen via de Omroep app. Of 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Dit is De Dijk. Binnen zonder kloppen.

0: nooit toch, dat is natuurlijk best wel een leuk veske maatsiekist over een Ovonde. Arie Kuipers en ik zeg die blonde. Goedemiddag, Erik Enema.
1: Op de Ovonde, nou snap ik hem pas.
0: Ja, nou snap ik hem pas. Ja, ik denk, ik lis hem even nu.
1: Dat is wel handig, ja.
0: Er is trouwens nog een prachtige foto van Joke Posma binnen. Mooi waarop Indiek het sign. En een prachtige foto van de trekker. Die is het gas van het Laan Onthelling.
1: Oh, heerlijk, ja. Simmer in Friesland.
0: Zij is het. Ja. Wat is het aas in onderwijs?
1: Wie is ik Simmer in Friesland natuurlijk. Maar die fiets over Sterrentocht, wist er alles van. Het, ja? Die warmend, het waaide hier en der, behoorlijk begreep ik. Maar het is nog nooit eerder gebeurd dat de saffolle mensen die starten binnen, ik onder finish weer verschijnen binnen. En dat is eigenlijk best wel bijzonder.
0: Ja.
1: Omdat ze dat dan nooit eerder meemaken hebben. Saffolle, die te finishen. Maar zie je dadelijk de balans op van die prachtige fietsalversterrentocht van Juster.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benijd.
1: Ik?
0: Dus dan kunnen we Stefan Rekken nog even een keer jaren.
1: Zijn dochter,
0: dat het. Ja,
1: Annika.
0: Ja. Oh, die, ja, die kan goed praten.
1: Die zit in de organisatie?
0: Ja, zeker. Ja, dat is een topper.
1: Goeie niet, ja.
0: Ja, hartstikke goeie niet.
1: Nou, die eerste dag.
0: Dat is een mooie opvolgevaar. Dank u wel, Erik. Dat en meer dus dadelijk in onderwijs. Dit weer goeie middie. En Derin Jerris, dat fit-influencer Japke Janneke haar meer als 100.000 volgers op social media, ik de minder mooie kanten zien lid.
2: Les in de week in Rotterdam voor de marathon en die hiek bijvoorbeeld ik net Utrecht. Ja, dan deel ik dat ik en dan deel ik waarom het net goed ging en ja, dat jet er ik bij. Dat het ik net altijd een PR is of Ingrid feest, maar dat het ik minder goed ging in.
0: De prijs van koffie is een stuk heger als Vivi Lien. Maar ik is nog altijd wat geld besparen hier terug te zien hokkerkoffie als het ook kerpest. Zo tipte Mirjam van de Consumentenbond dus.
3: Als we kijken naar huismerk koffie, dan is dat gemiddeld 33% dan een A-merk. Dus als je denkt, hey, ik wil besparen op mijn kopje koffie, dan is een huismerk altijd nog een goed idee.
0: En Anneke Hol zit op dit stuit in de Dominicaanse Republiek. Op reis terug Zuid-Amerika, mooi de sielboord, mooi haar gezin, inclusief de katten.
4: Het is ontzettend gezellig om ze in de buurt te hebben, vooral je nachts van zielen binnen. Dat kind wat saai is, dan ben je wat slieperig of het is meer waar. En dan komt de kat op skutten. Nou, ja. Ja, wat wil je nou nog meer?
0: Ja, helemaal niks, denk ik. Goeiemiddag, ieder Montemiddag weer. Dan maar Johan Terpstra. Denkst dan van, nou, ik heb nog wel een leuke tip van je programma, of ik wil nog wel eens een onderwerp bespreekbaar maken bij Jim. Dat kind, de kist altijd even een mailtje sturen naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van The Beatles en op de virtuele scorekalender stiert een spreuk, die is instuurd door Klaas en die past bij het item oer de koffiepries, better duur dan het te krijgen. Fijne jongen.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Goeiemiddie.
2: Het grootste gevaar is dat je er net helemaal fris van aankomt. Komt-ie?
3: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
4: Dat is het idee.
3: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
4: Steent meer op.
3: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
4: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
3: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
5: Warm je nooit die oranje koeken op in de magneton.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net enige ben.
3: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
7: Personeel tekort. Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
9: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 24 21.
10: Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Vuilbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en er is ook een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Het is te kwart zo'n sociale hierwenden rekken ik meesken maar psychische problemen. In Friesland werd er vast 150 meesken werrom te zocht. De GGD die liet de neetklok. Eerst het za, die noemde waars.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneertigelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beëinding.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver genietje on het wetter.
19: Onderwijs.
20: Mij Erik en

0: Cyrus. Een dikke hit voor deze dame. Ja, dat is The End of the World.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten voor Fjouwer. Goeiemidje. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze Tuesday, 26 mei, 2020. Tegen de dag dat het Joodse begraafplak op een lemmer weer beter bereikbaar is.
2: Er kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje. Hoe we, nou ja, mijmerkoor iets moois maatje kennen hier.
0: Ik denk dat de Alexanderkerk in Rensselaerskerk weer tip-top is en daar ben ze wakker grutskop.
3: We hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze kerk aan te passen. En die ben zonder meer ik al hier uitgaan.
0: En haast 4000 scouts die hebben genoten van het Pinksterkamp bij Lauwezeer.
4: Of de kist ik een beetje zelfjoeren maatje.
0: Ja, een dat dingetje toch. Als scout. Padvinders wien dat vroeger. Het zijn de scouts. Ze wien dus in Lauwezeer. En dat is daar weer mooi onderwijs van Fjouren en Sijzen. Dadelijk onder oren. Nog net jeder rieden safvolle deelnemers de fiets al besteden dacht u als juster. Maar eerst, het waar in het kwad. Ja, zien we allemaal een hele goeie midje.
5: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag is het nog warm, maar aan het begin van de jongen is de temperatuur toch een paar graden. De noord-noordwestenwind draait dan letter naar het noord-noordeersten. Morgen hebben we een wiks van wolken en zinnen en dat is een 18 graden. De noord-noordeerstenwind is dan zwak, ontmatig. Nou, meer over het waar, over een liedje aloeren.
0: Er zijn in ons land haast 8000 sociale hierwenningen nodig voor mensen met psychische problemen. Het gaat dan om mensen die het kleer binnen, maar in langdurende behandeling, in een instelling. Of om mensen die uit de gevangenis komen. Maar je viel het lang komen, die hierwenningen die binnen er gewoon net. Iedereen, van starters onder mijn statushouders, is op ziek naar werromte. Ja, en vind je dan maar eens. Gerda van der Meer is van de GGZ Friesland. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dit is een categorie mensen met wijd nodig hebben, maar psychische problemen. Dus je hebt wel voorrang, hè, op een weddingmerk, maar dat helpt dus net echt.
6: Nee, we merken in Friesland dat de druk op de weddingmarkt natuurlijk steeds groter wordt. En dat geldt ook voor onze bewenners. Hè. Bewenners die in bijvoorbeeld onze beschermde wegvormen zitten en waarvan wij zitten. Jo, binnen eigenlijk stabiel genoeg om trot te stromen naar een gewone wenning. En dan is dat heel lastig. Dus die wacht hier, die is lang. En het gevolg daarvan is net alleen dat op individueel niveau dat

0: heel vervelend is. Want mensen willen natuurlijk zelf, ik heel graag, uitstromen. En werken gewoon in het leven, in de maatschappij. En maai dan. Het maakt het ik dat wij dus een plakje wat eigenlijk voor Ian reserveert moet worden die het echt nodig heeft. Dat er ik net is. He. Dus het is ontwakken, is dit heel onwenselijk, zo'n
1: ja,
0: te kennen.
1: Want de mensen die zich dus in die instelling horen, die willen in principe net meer behandelen. Want dat hoeft dan ik net. Maar nemen we wel een plakje in van mensen die die behandeling wel nodig hebben.
0: Ja, dus wij, en van vroeger uit, in wij in onze beschermde wegvormen. Ik wil volle meer mensen, maar met lichtere problematiek. Maar dat is natuurlijk de oude decennia heel snel omslaan. He, dus het is echt van mensen die echt 24 keer zo'n uur intensieve begeleiding nodig hebben. Daar binnen onze beschermde woonvormen voor.
1: Ja.
0: Dus dat is, het is net meer levenslang en levensbreed. He, zoals het vroeger weer, dat je één keer in een instelling ziet en dat je er net meer uitkomt. Dat is nou net meer zo. He. Dus zodra je stabiel bent en je bent weer klaar om u te stromen, zo wordt natuurlijk heel mooi wijzen dat ik ken. En als je dan op een wenning wacht je maar net een paar weken, maar soms een jaar of nog langer, dan is dat heel jammer. En je weet zelf, we hebben best, ik in Friesland, problemen, maar mensen die in het publieke domein moeite hebben om zich te handhaven. Dus daar maak je ik heel graag rond te van natuurlijk.
1: Ja, dan praten we dus om mensen die in gewone hierhuizen, appartementen, wanneer maar te zoenen. Dat ja. Is ik net overal lieke makkelijk, want ja, de buurt zit nee. Soms ik net echt op de wacht zien, hè?
0: Nee, nou gaat het om een hele diverse doelgroep. Hè? Dus dat kan natuurlijk heel goed je buurman wijzen. Die krekkers daar om zo'n hoe de door biedt om naar het werk te gaan. Hè?
1: Uh-huh.
0: Maar er zit natuurlijk een categorie bij waarvan wij zeggen, jou heb je een behandeling meer nodig. Maar het handhaven in de maatschappij is wel lastig. Omdat borren toch wel les herkennen van bepaald gedrag. Nou, dat is de categorie waarvan we zeggen. Daar zoen je eigenlijk aparte wenninkjes of wiekjes van hermatten. He, waar mensen die eigenlijk, en dat nemen we dan net maatschappij geskikt. Dat vind ik altijd zo'n nare term. Maar die binnen er natuurlijk wel. En daar zoen je natuurlijk heel graag een geskikt plak voor herwollen. Waar toch je net jure behandelplakken bezet hadden.
1: Ja, maar ik zou ze kijken iets van 100, 150 mensen in Friesland. Is dat inderdaad waar we het hier in uw provincie hebben?
0: Ik weet de aantallen net exact. Je hebt me daar net op vast, maar het zou me net verbazen dat het ongeveer daar omgaat op provincieniveau. Wij zijn natuurlijk net de enige aanbieder van beschermd wenning in Friesland. Er zijn nog een hele soort wat lidse partijen die dat ik doggen. Dus dat totaal overzicht heb ik net. Ik weet wel dat we bijvoorbeeld bij GGZ Friesland ongeveer 24 mensen op dit moment hebben die wachten op een wenning.
1: Ja,
0: en ook klinkt dat net zo vol, maar dat telt heel snel op. Dat heel lang wordt het natuurlijk.
1: Ja, zeker. Want die wacht hier, die zitten dus, wat zijn je nog, 2 hier?
0: Dat kan oprinnen tot 2 hier. Dat hangt de krek van hou he, op wat voor plak je in je wacht. Het, he. Want mensen binnen natuurlijk, die kunnen net uitstromen naar elke wenning of elke week. He. Dat hangt er van hou van wat voor problematiek is het. En vooral voor de mensen waarvan we zeggen van nou, die hebben eigenlijk wat extra aandacht en bescherming nodig. Daarvoor is het ingewikkeld, maar het is eigenlijk in de breedte heel moeilijk. En de druk is natuurlijk heel, heel grut worden. Ik al, omdat er meer speciale doelgroepen binnen, hè, die in de rij staan voor een sociale huurwinning.
1: Ja,
0: dat zijn net alleen nog maar mensen, maar psychische problemen.
1: Ja, maar die mensen, de problematiek wordt wel heel divers, dan lijkt het wel, hè?
0: Ja.
1: Is de oplossing klopt, eigenlijk dus bouwen? Is dat eigenlijk de enige oplossing die je dan vreet?
0: bouwen. Nou ja, het zit natuurlijk vast op een soort regeltjes. Hè.
1: Ja.
0: Dat is zo, dat bouwen. En anderzijds is het natuurlijk, ik zag dat de roep om bijvoorbeeld in Friesland niks geven huizes, daar roepen we dan wel om. Dat zijn plakjes waar mensen wenning kennen, die in ieder geval net maatschappij geschikt binnen en waar de buurt meer leest van het.
1: Mm-hmm.
0: Dat die roep die is wel loerd en dat willen wij zelf ook heel graag. En dat soort voorzieningen realiseren in Friesland. En daar ben de handen ik wel op mijn koor. Maar ja, het is natuurlijk wat oorzaam te zeggen van het is een goed initiatief. Als wanneer je het in je eigen achtertuin hebt.
1: Ja,
0: dus daar hebben ik hier in Friesland de uitdaging om daar geschikte plakken voor te vinden.
1: Ik heb het al nog een heel soort uitdaging, leesder ik voor Jim als zware hondbeheerder. Gerrit van der Meer van de GGZ Friesland. Dank u wel van je verhaal.

eigenlijk het eerste slucht op het nummer. Maar ja, ze kregen het onderbingen. Het opnomen, maar frisse tegenzin. En hebben een geweldige hit, maar gewoon. Het is net echt typische muziek van de Simple Minds. Maar ja, don't argue met een nummer 1 hit. Dit is Don't You Forget About Me.

0: Don't You Forget About Me. Die hebben ze van de Schotse band The Simple Minds.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, het is hier aardig warm, dat is in het geval, maar zeker juister. En dat hier is juist een invloed op talmeesken dat van vier woermaars op de fiets stapte om die Alversterren juister bedel te fietsen. Nou, ik praat erover verder met Annika Rekker van de organisatie. Annika, goeiemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, hallo.
0: Nou, hij is de drok met opruimen ook op het ogenblik, hè?
3: Ja, wij zijn Bolsward en omstreken aan het opruimen na de mooie tocht van gisteren.
0: Ja, wat houdt dat opruimen in? Wat rommen staan op?
3: Nou, we proberen natuurlijk afval zoveel mogelijk te voorkomen. Maar wat er nog ligt, ruimen we op. De bogen die onderweg staan, de containers. We hebben hier in Bolsward ongeveer 5 kilometer aan dranghek gebruikt. Dat ruimt zichzelf ook niet op. De parkeerterreinen. Dus eigenlijk overal waar we geweest zijn, ruimen we weer op.
0: Is het echt een bende?
3: Nee, het valt mee. Het is goed te doen.
0: Oké. Okay. Nou, dan maar even hoe juster de cijfers. Hoeveel mensen binnen nou eigenlijk uiteindelijk juster morgen betiend in Bolsward onder start verschijnt?
3: Ja, dat waren er heel veel. Dat waren er 14.820.
0: 14.820. En hoeveel binnen uiteindelijk van weer in Bolsward over de finish gong?
3: Nou, ook nog best heel veel. 14.395 finishers zijn gisteravond, of gistermiddag, weer in Bolsward gekomen.
0: En dat is best een record, ik geloof, hè?
3: Ja, zeker. Het aantal starters was heel veel. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt. Het weer was natuurlijk ook prachtig. Dus ik snap dat iedereen ook dacht, we kunnen de 235 kilometer vandaag wel starten. En het aantal finishers is ook heel hoog daardoor.
0: Ja, is het een record dat de Saffolle mensen uiteindelijk de finishing helle hebben?
3: Nou, we hebben met 100 jaar jubileum ook heel veel finishers gehad. Exact moet ik dat even voor jou checken of dat een record is. Maar we komen zeker in de buurt.
0: Ja, heel lang mee bekomen. Hey, en dat betekent dat de meeste mensen dus mijn gemak uitrieden koen. Ik al wie het warm.
3: Ja, er zijn eigenlijk qua... Hè, want in de hulpverlening heb je natuurlijk altijd wat dingetjes. Het blijft 15.000 fietsers bij elkaar. Daar zit wat actie in. Maar eigenlijk geen gekke dingen wat betreft de warmte. Gewoon reguliere fietsongelukken hadden we natuurlijk wel. Ja. En her en der was er wat extra zout of suiker nodig of een beetje koud water. Maar verder geen hele gekke dingen.
0: Ja, mensen zijn goed voorbereid, goed daaruit.
3: Ja, de fietsers waren heel goed voorbereid. Onderweg hadden we zelf nog extra water, ijsklontjes ingezet, meer zout in de soep. Maar de deelnemers zelf waren ook super voorbereid, dus dat helpt ons. En ook Friesland heeft geholpen. Onderweg de brandweer die water sproeit, publiek wat limonade uitdeelt. Dus samen doe je dat natuurlijk heel mooi met elkaar.
0: Ja, ja. Hey, wie waren? Dan moest ik een soort dronken worden. Is er meer wetter verbroekt, juster?
3: Nou, wij geven water en sportdrank uit. En water is er heel veel uitgegaan. En sportdrank, vorig jaar hadden we 5.500 liter water. En dit jaar hadden we 8.000 liter water met sportdrank. Dus dat zijn natuurlijk wel serieus meer aantal liters wat er doorheen gaat in zo'n tocht.
0: Alsjeblieft, ja. Hey, en dus ja, de reguliere, meesten die koren chillen in de waarraadje, dat soort zaken. Maar vierde ging het ongelukken dus bij de EHBO, ik net.
3: Nee, dat viel mee. Ook zij konden genieten van een zonnetje in de schaduw.
0: Ja, nou, dat is lekker. Hey, dan ben ik nog speciaal geval. De jubilarissen, ben die al eerder hoe de finish kwam?
3: Ja, de jubilarissen hadden volgens mij met elkaar afgesproken om hard te fietsen gisteren. Want onze 8-50'ers, 1-60'er, Zaken Tolsma en de 65'er, Oets Broersma, die waren allemaal zowaar in de middag al binnen. Dus volgens mij zijn die er allemaal volgend jaar weer bij als het zo vlot gaat.
0: Ja, die hadden lekker onjakeren dus.
3: Ja, die hadden er zin in.
0: Ja. En voor de wind misschien, nou net oer al trouwens, want wie net oer voor de wind ook, hè?
3: Nee, nou de wind was niet heel hard. Hij was er gelukkig wel een beetje. Maar het ging niet overal voor de wind. Dat heb je met zo'n achtje. Maar iedereen had volgens mij wel een hele mooie tocht gehad.
0: Ja, prachtig. Nou, een reden voor herhaling, zoek ze deze. Takkemeer Fleur Veerder, denk ik, hè?
3: Zeker, volgend jaar 115 jaar. Dus hebben we een jubileumeditie op 17 mei 2027. En daar hebben wij, de vrijwilligers en onze rayonhoofden, eigenlijk al heel veel zin in.
0: Ja.
3: Na die mooie tocht van gisteren.
0: Dat kan je me voorstellen, ze maken er meer. Maar gebeurt er wat speciaals bij dat 115-jarige editie?
3: Ja, zeker. We gaan het natuurlijk sowieso vieren met onze vrijwilligers, met ons hele team. 800 vrijwilligers, rajonhoofden. En ook op het gebied van cultuur gaan we wat leuke dingen doen. Maar daar komen we allemaal op terug. We gaan nog even schoonmaken vandaag en dan gaan we verder met de mooie plannen.
0: Zeker. Nou, hey, succes bij Skiermaatje. Dank u wel voor die verhaal. Annika Rekker, wie dat? Van de organisatie van de fiets al besteden, dacht ik 615 hier, 115 keer natuurlijk, dat die takken meer rieden worden. Sale. En de fiets al besteden, toch? Van wie het warm, Juster, hè?

0: Kijk een goede tip van de onderwachtingsredactie. Drive Safe, Miles Smith is en Niall Horan.
1: Ze binden haast uit.
0: Waar?
1: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
0: Oh ja?
1: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
1: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Wij kan ik stemmen?
1: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Vieven. Mooi moment voor een oorsprong van het Frieske Nijs van dit moment. Simone, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. De positie van de Friese taal is neffens de provincie Friesland hoe het algemeen stabiel. Uit het nieuwe taalonderzoek Talen in Friesland een nieuwe koers, toch blikken dat voor 53% van de Friezen het Friesk de eerste taal is. Benammen op het platteland had de taal een sterke positie. 60% van de Friezen boeten de steden praat Friesk. Het Noord-Eesten van Friesland is de meest Friestalige regio. In Noord-Eest-Friesland is het Fries voor meer dan 60% de eerste taal. In Ljouwerten en omkrieten is dat percentage maar 34% een stuk leger. In Ljouwert praat 62% van de mensen Nederlands als eerste taal. En op de Waadeilanden leidt dat percentage op 80. Het Friesken wordt op de eilanden, maar toch zo'n 9% van de mensen thuis praat. En nou heb ik dat kastje net.
0: Nee. Nou, we hebben een speciaal kastje, daar komen dan pips uit. Ja, ja. En als je die indrukken, dan juiste dit.
12: Ja. Verkeer op de N354 tussen Noord-Burgum en Twiesel, maar de komende weken rekken houden met vertraging. De provincie liet werkzaamheden uitvieren onder Haatdiek, de paralleldieken en de meerdere kruispunten. En daarom is de diek van Utah afgesloten. Neffens de provincie worden nieuwe asfaltlagen aanbracht, kruispunten onpast en werkzaamheden uitvierd onder bregen bij het Zwart Kruis. Er komt een nieuwe ovonde bij het Wildpaad. En die afsluiting duurt vrij lang, want zondag in juli. Verkeer met omrijden via de N369, de N30 en de N356. Bij de Tjokemar binnen haast 400.000 glaasiel uitzet. De actie moet helpen bij het herstel van de Europese eelstaan. De eel wordt binnen in Mexico of bij Mexico en loekt naar de Europese kust. Maar troch dikke sluizen en orenbarrières in het wetter kan jonge eel hield die dreger hier komen om volwassen te worden. Troch de eel uit te zetten moet de eelstaan verbeteren. In totaal worden in Friesland en Zeeland Mayenoir haast 3 miljoen jonge eel uitzet. En de politie had een zo'n 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen oppakt op verdenking van brandstichting. Aroende snijdenmiddag weer een explosie op een boot bij de Lange Reten in de Westerrijn. De man is onmerken als vertochte, maar na het verhoor eerst weer vrijlitten. De brandwacht moest snijdenmiddag te plak komen om het vuur op de boot te bestrijden. Gelukkig winnen er geen personen aan boord. Het onderzoek naar de zaak rint nog.
0: Dank u wel, Simone. Het Frieske Nijs is nu te lezen op de site en de app van Omroep Friesland. Dat hield ik voor het waar. Maar dadelijk eerst het actuele waarbericht van Sibo Mollema.
13: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
14: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker houdt.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik veel over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
20: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
21: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
20: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
22: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Ze weer alles koft zich, maar het versterren van Marianne Minnesma van Urgenda. Wie toch voor een heel semester wonen skok. Ik praat haar dus met Klaasje Spoelstra over haar. Want ik in Friesland heeft ze ja, toch wel haar spoor nailitten. Het gaat om klimaat en alles wat de maatje neemt. Maar dan maakt de maatje net. Eerst het verhaal dadelijk hier in Onderwijs. Maar is het waar? Ja, Sibo Mollema, een hele goeie middje.
25: Goeie middje, Erik.
0: Nou, het is weer nou, behoorlijk warm, hè?
25: Ja, maar er zit wel verschil in de temperaturen. Want als er op de Waardeiland een schilgas begeleidt, dat is nu zo'n 22,6 graden. En als die waska mar haast, 30,4 en dat 30,8 was. Nou ja, een beetje optellen, dan zit je zo'n 8 graden verschil. Nou, dan wordt het er tussenin 28,6, Bolzert 28,3, Laaksem een beetje naar beneden 26 zon. En Grauwijk 28 zon. Nou ja, van een beetje is het nog gewoon tegen warm. Maar jongen, dan zakken de temperatuur toch wel een paar graden. Trochen naar het noordoosten draaiende wien. Nou, die wien, die jongen vannacht het jeppe de provincie in meteen matig wordt. Maar wordt later op die jongen in het waardgebied en ekke rond het IJsselmaar toch wel meteen vrij krachtig. En dat had te krijgen met een opbouwend hege drukgebied boven Schotland. Vooral kind komt er een heel zwak keldfrontje voor. Wat in het waardgebied nou vannacht toch wel een spotje rijden kan. Uit een licht buiken, maar echt weer wordt het net, want ja, dat vocht wat er eventueel valt, maar door een hele droge laag in. En dus ik denk dat het meestal verdampt is, maar er kan een spatje vallen. Dus vannacht dan is het zo'n goeie 12 graden.
0: Oké, okay. Nou en dan krijgen we morgen bepaald orentemperatuur nu ook, hè?
25: Ja, dat klopt. Morgen ja, een stuk frisser dan joet. Ja, er wordt vanuit het noordoosten ja, koudere lucht ontviert. En als je dan in de mensen op de thermometer zoekt, jou die ronde zonnetje, 18 graden aan, hey hut denk ik. Ja, op de maand drielt er wat sluierbewolking hoor, maar ook dan is de zinne wel wat te zien. Ik al is het dan wat een wetterig zintje. Nou, in de rim van de mensen loopt de bewolking van het oude net actieve keldfrontje weer voort. En is de haat al gewoon van de zinne. De noordeerste wien is dan ja, toch betien, dus wat vlagerig. En daar stiert een toch meest matige wien die in het waardgebied ja, toch wel een krijft 5 helft. En dat is dan in Poesters. Nou, in de nacht is het dan minder wien. En mijn opklaring aan de leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede zo'n graan.
0: Ja, morgen is een dip in die temperatuur. Hoe lijkt dat toen zie?
25: Nou, toen zie je, ja, dan gaat de temperatuur die gaat weer omheen. In die helft dan werd de 22, 23 graden. Ja, via de provincie. En op de Waardeiland denk ik dat er zo'n beetje hingebloed op zijn 18, 19 graden. Maar 18, 19 graden is gewoon een gangbare temperatuur, zeg maar, voor een maaien. Dus we mogen net klaaien. En wat komt matige naar het eerste draaiende wien? Nou, op de jongen loeken er dan tijdelijk een peer stepelwolken. Oer, zodat ik het nou zien kan. Maar het bloed dan gewoon droeg. Ja, en vreed, dan hebben we, ik was simmerske temperaturen, dan komt het de 24 graden waar ik zit. Maar ja, krijg als de komende dagen, in het watergebied leidt het even wat leger. En nou, die komt het net heger dan zo'n goede 21 graden. Nou, de zin is kind die wordt wat aanremmen, vreed, toch wat sluierwolken die vanuit het zuidwesten op je staak komen. Nou, de wind is dan matig gewoon vrij krachtig, dus ja, voor de ziels is denk ik wel mooi waar. In de nacht stil er een amper wind, maar dan is de wolkkons op mistbanken. Nou, sneeuw, dan zat het nodig voor eerst de laatste droge dij van deze rieten. En dan hebben we een soort zinnen, zo'n 23 graden en een noord-noordwest draaiende wind. Ja, op de jong, en dat is dan in het twaalfde helft van de jong, zou ik het nou misschien kennen, meer bewolking en dan vallen er wat lichte buikers. Maar die zullen het deltaste kwart van zo'n goed 100 mm wat er nou ontstaan is, net oplossen, verwacht ik. Dus ja, om morgen wat frisser, maar daarna weer oprennende temperaturen. En na sneeuwen, ja, gewoon enkele buikers.
0: Ja, ik heb het. Dank u wel, Sibo.
25: Graag gedaan.
0: Hoi. Hey.

0: solo hier nog heel lang terug, volgens mij. Dan ben ik die nou nog altijd een trog. Hier een letter. Hier is de Biekebeck, maar Dien Stapke.
1: Onderwijs.
2: Mij Erik Ellema.
0: Die van de meeste mensen kan toch wel een schok. Het versterren van klimaatbeweger Marianne Minnesma. Ik in Friesland heeft ze haar sporen nailitten. Kennen we voor ze. Ze wie ze nou blutsen bij Kinning van de Graaide. Het initiatief dat me waande houdt met de biodiversiteit en mijn dwarsmus. Klassische Spoelstra, wie ik een van de onjagers van Kinning. Staat je hem dat niet in, Klaas? Is hier in de studio. Fijn dat ze best. Welkom.
3: Ja.
0: Heeft Marianne Minnesma nog net zo lang lien troffen, hè?
3: Ja, nee, dat wie bij de première van Nienke Laverman haar laatste plaat. Dus dat wie in maart, denk ik, in Lawaai in Drachten, daar was ze nog. En ik wist ook net aan dat ze ziek wie.
0: Dat is best, wist dat net, hè?
3: Nee, dus ze had dat heel erg van gehouden. En ik had toen net natuurlijk bij het maar praten, wie meer even hooi en hooi. Maar dat was het moment dat ik haar voor het laatste jongen had.
0: Ja.
3: En die periode daarvoor, bij de première van de Hoenspolder, die film die ik tot de omroep uitzond, is dat wie, wanneer weer dat begint, dat hier, denk ik, dat wie ze ik nog, hè, dat wie ze gewoon als een soort stille gast in de zeel.
0: Ja.
3: Dat die zo vaker, dat ze gewoon bij, nou ja, maatschappelijk initiatief, wat ze belangrijk vonden, dat ze toch haar gezicht signaleert. En dat wie altijd wel stiepen voor de mensen die het, maar die initiatieven bezig bent.
0: Ja.
3: Dus hij hier heel erg vol eigenlijk van de, nou ja, net al die te grutte verhaal, maar ik die liedse dingen. En dat die, denk ik, wel een van haar kracht.
0: Neemst de Nicole Haverman, neemst de Hoenspolder, Kening van de Graaide. Wat het zij budgetten van Friesland? Nou, laten we dat Kening van de Graaide maar eens pakken dan.
3: Ja, dan, ja zij had, het verhaal met haar is begonnen eigenlijk in 2008, ook in Friesland. Toen ze bij Uganda begonnen en toen eigenlijk vrij vlot op zijn naam de regio-tours hier door heel Nederland. Ik is eigenlijk op ziek naar Dorsum en initiatieven together met Jan Robmans, de hoogleraar van de universiteit. En ze ging het jaar op paard. En vanaf 2010 had ik in Friesland een soort opdracht gekregen vanuit het wetenschap en de provincie en de milieufederatie om een soort de Friese takkens qua Dorsum niet naar te denken. Friesland 2040 gieten dat. En daar mocht ik zelf ook een maand waar mijn kapper in als groep in Friesland die maand tocht had hoe ze Friesland het Dorsum uitzien kennen. En daar wist je de ontruinen van. En te gerren met Jan Robmans, een stikskreun van de Meesken en de Groen heette dat. En dat ziet eigenlijk vol mij wat ben nou de ambities die in Friesland leven op het gebied van Dorsum. En dat document, ja, dat had wel een leidraad, was er heel veel initiatief in Friesland. Dus dat wie leidraad van bijvoorbeeld het ontstaan van Circulair Friesland, het ontstaan van de fossielvrij beweging, maar alle lokale energiecoöperaties.
0: Ja, fossielvrij Friesland.
3: De vereniging die nou nog volop actief is. En ook Kening, dat in dezelfde periode ontstaan. Hier in het tjerkje van Britsvet, dat huurden we dan. En daar organiseerden we dan bijeenkomsten, Marianne en Marianne. En daar is eigenlijk wel heel veel uit ontwikkelen uit die periode. We moeten dan maar eens een keer goed opscrollen wat daar uit ontstaan is. Maar hier zijn we wel een soort, initiërende functie, een soort ontruinende functie.
0: Ja, wat voor mens wie is eigenlijk?
3: Ja, zij weer wel een rationeel mens. Dus zij kon ik wel wat in die zin wat kordig oorkomen. Hè? Dus
0: technocratisch?
3: Technocratisch. In het begin weet ik heel erg de technische kant van het hoorsmiet. We zijn met douane weer, dus hoe we van mijn zennepaneel naar de gang, hoe we die klimaatobjecten vragen. En daar wist zij wel gewoon een inhoudelijk plan ervan verzinnen. Hè? Ze had een heel groot zinnenplan betocht om haar zinnenpaneel niet te kepen. Dat soort type initiatieven.
0: Ja, in China, ja.
3: In China, dat die wol, wat zij begreep, we hadden dat soort type initiatief nemen, op zijn dorsume beweging.
0: Ja,
3: de
0: telmer.
3: Nou, dus hebben we hier wel een ontruner van die soms dat liefste dingen die het uiteindelijk ook grote impact in. En in Friesland onder andere mooi initiator was van de LW-getocht, dus dat we in het cultureel zetten hier.
0: Ja.
3: Dus dat we een soort troonontwikkeling van die fossiele beweging. Bij Circulair Friesland een hele belangrijke rol hoor ik bij het ontwikkelen van het idee ervan, vanuit het beginfase. En van Kane van de Graaide gewoon omdat we in die periode, dat hele dwarsome dossier, daar komen we natuurlijk echt net om het landschap en de biofiskaat hebben. En in die beginfase wie zij misschien daar wat minder maar aan, omdat haar onderwerp wat meer de energie kan hier. Maar vanaf 2014-15, zeg maar in die periode, kwam ik dat landbouwdossier als een heel belangrijk onderdeel van haar agenda. Dus zij hebben daarna eigenlijk heel veel initiatieven toont. Onder andere het inkepen van kruiderigas voor boeren. Nou, er zijn duizenden boeren die daar amai in haar.
0: Ja, soms met hele liedstikkische loon eigenlijk, hè?
3: Ja, en daar moet je eigenlijk toch gewoon ontruinen aan maar liedse dingen om te vertellen hoe dat loonskip wat meer door zou ingericht worden.
0: Ja.
3: En dat vertellen wij natuurlijk van Markening van de Graaide vanuit het verhaal van de Skriers.
0: Oh.
3: Dat had ik in het begin, toen wij Markening bezig waren, hoe ze goed begrepen wat er nou in dat loonskip aan de hand. Dus weer heel erg op een inhoud. Oh. Dus dat doe ik een boel peteren. Maar Teun Spiers, maar meestal kan gewoon snappen wat is er nou in dat landschap speelt er nou. En wat ze daar maar die werken, probeer je maar een verbindende toon initiatieven te stimuleren die dan in de praktijk werkje, gewoon boeren helpen in de praktijk. Zonder daar een hele politieke laag rond te gaan. En ik denk dat dat eigenlijk wel geholpen had, omdat ze daar maar net heel erg polariseerden, bijvoorbeeld in die dossiers.
0: Nee, het viel zich wel stellingnaamtje in het kabinet. En daar ben de rug nog eens een keer een flink weens mijn boek heeft.
3: Zeker, dus dat die natuurlijk op een gegeven moment wel neder, omdat ze zo, ja, gewoon, wij kunnen van onderop ontruimen blijven wat we willen, maar we hebben marginaal internationale en nationale afspraken maken. En waar een oerritische met om die afspraken hoort. En daarom ging ik nou toch via de rechter. Zijn we zelf ook juristen, dus we cultuur in die verhaal. Kijk toch via de rechter dat dan orde stellen. Dan heb je natuurlijk een voorbeeld van een zaak. En dat is dan eigenlijk voor zich dat we het via common lidmaten machinaal. Dat we de afspraken die we politiek-democratisch naam hebben, bijvoorbeeld het klimaat. Ja. Ja, dat we dan via de rechter dat bevuchtje hadden. Dat is natuurlijk eigenlijk al op zichzelf. Kist er wat van vinden. Maar dat die ze wol, omdat ze zeggen, ja, dat is wel nederig. En dat had natuurlijk wel een soort, nou ja, stier in de vierwe was. Net alleen een nationaal, maar ook internationaal. Ja. Veroren.
0: Initiatief internationaal, die hebben we eigenlijk naaivolging kregen eigenlijk.
3: Ja, zeker. En, ja, dus dat gaat ze echt. Dus wat Waske een beetje, ze snapte die, dat neem ik dan de systeemwereld. Hè, dus de wereld waar je de wetgeving en de politiek snapte ze heel goed, begreep ze goed. Kwamen constructieve ideeën. Maar eigenlijk begreep ze echt heel goed dat die onderop samenleving heel erg nederig wie je. En dat ze mooi initiatoren wie om die 2000 auto's in die fossielvrij race mooie dakken met wit over de centrale Azië 2000 achtje vaak hoort te boksen te gerne mooi zorgen boven de boer zitten dat wie in een soort van team wat een koor in arm opnaaien koor in positieve zin en er gebeurde er wat en zij mocht heel graag ik wil dat soort wat van die boardelijke prikkelende acties dat vond ik wel mooi dus ze hadden wel vaker een klimaat maar organiseren bijvoorbeeld en dan mensen mobiliseren om mensen jarenlid en dat ze zich zwaar maakt de doorzaamheid van vierde.
0: Ja. Ze is heel mist worden.
3: Ze is heel mist worden.
0: Marianne Dennisma, klassische Poolstra-liberator. Dank u wel voor de inkomst.
3: Ja, niet.

0: Banana Rama, ja, is Love in the First Degree.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Ja, dit wijs even Sjen naar wat er op televisie te zien is.
2: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
0: Ah, Sofie, of zelfs het Frieskenijs in Friesland, Joert, dan het Waberjocht. En ik werd een aflevering van Heer, de 13-jarige Jelle van Moenijn. Die is mollenvanger. Jelle heeft het vak geleerd van zijn paken. En Fischer is daar, ik mooi wat bij.
4: Ik ben net een protte jongens die, famkes die dit toch al wel op die leeftijd wil.
5: Ja, maar het is op zich wel een mooi bijbaantje, want ik is mooi bepalen wanneer is geweest. Maar het wel een beetje structuring, maar dan had ze wat meer vrijheid dan als bij de Albert Heijn werken of zo. We chillen het ook wat beter als het goed kist. En het is een mooi boete, dus dat is altijd leuk.
0: Ja, maar dit waren dat zeker mooi natuurlijk. En via de streft heer Imker Jelmer. En ja, waar een imker is, daar is vanzelfs in de regel een harde bijen. Dat het me goed gaat. Sjen dus joent naar heer. En ik stel voor dat we dat om jou wachten doggen.
6: Nou, net dan... samen jou wachten.
0: Nee, stipt.
6: Stipt.
0: Want dan hebben we een sportcast.
6: Ja.
0: Het is easy. We draaien zijn handen net vooral Arjen de Boer.
6: Nee, want juist wie doet het oors.
0: Ja.
6: Dus toen kon het net er ook niet in.
0: Nee.
6: Want normaal sprutsen ben we natuurlijk altijd op de manjes.
0: Zeker.
6: Maar voor deze keer maatje, we krijgen een uitzondering.
0: Zeker. En dat is leuk om te horen, want je denkt van dat voetbal in die dingen. Iedereen is op vakantie. Maar je praat gewoon toch in die
6: wij sportcast. Praten gewoon toch. Sterker nog, Erik. Na je weekend, dan wordt er helemaal net voetbal.
0: Nee.
6: Weer drek.
0: Oh, wat heerlijk. Ja. Waar heen met jou toe gaan?
6: Nou goed, we hier visite. Want Jereveen is natuurlijk oude een toosje nog maar. Uitkekelen in de play-offs. Toch te verliezen van FC Utrecht. Utrecht had het trouwens echt net opreden. Want Ajax ziet nou naar de voorronde van de play-offs van de Conference League. Maar goed.
0: De troostprijs eigenlijk.
6: De troostprijs. Jereveen is uitkekelen. Hier heel graag trok je naar die finale. Daar hebben we het oer. En dan blik je echt alweer vooruit naar volgend seizoen. Ja, hoe komt dat seizoen eruit te zien? Waar ging er fort? Waar bleef er? Is er interesse? Nou, ik kan je wel verklappen. Er is een heel soort interesse.
0: En want Jereveen heeft het natuurlijk goed dien.
6: Jereveen heeft het zeker goed dien. Ze hebben een record rondom punten hellen. Nou ja, dat is net weer. Nee, ze hebben helemaal... Nee, ik zeg dit nog
0: een waardeloos seizoen.
6: Nee, maar het wie net een record rondom. Maar ze is maar
0: mooi
6: op basis van
0: mooi
6: de lijst. Dat zie je hier. Het Jereveen behoorlijk goed dien.
0: Ja.
6: En, maar Jin 50 punten. Ze binnen als achtste eindigen. Maar als je alles plat slaan, dan ben je ook gewoon weer uitskeken. Dan krijg je als vorig jaar in de eerste ronde van de play-off. Maar we slaan net plat. Nee, we zijn gewoon enthousiast.
0: Ja, je bouwt het op.
6: Positief. En dus hien wij de technisch manager van SCRV te gast, Johan Hansma. En
7: die kinder... jongens dat Joris van Overheem takkem seizoen bij Utrecht voetballet.
8: Nee.
7: Nee. Andor, ik verheug mij enorm op mijn allereerste kennismaking bij de nije Cambuur-trainer Johan Plat.
8: Absoluut.
7: Ja.
8: Het wordt net lang meer.
7: Zeker net. Roelof, Jacob Trentskov, we deze summer verkocht van bopperend 10 miljoen.
8: Nee.
7: Nee. Andor, Lucas Jetten, het achterneefje van premier Rob Jetten, speelde takkend seizoen bij Cambuur.
8: Cambuur geeft van een extreem linkse flank, dus ja.
7: Extreem links?
8: Ja.
7: Ja. Roelof, wat Anthony Correia kin Henk Brugge, hek?
9: Tuurlijk.
7: Tuurlijk.
9: Ja.
7: En de laatste is dan voor Johan. Dit werd voor mij de allerdrogste transfersimmer ooit.
8: Nee.
0: Nee?
6: En daar staat gewoon maar lukraak wat...
0: Zeker, dat was juist een signaal.
6: Nee, ik reageer op signaal.
0: Dan wuif dus marineer hem. Dat is voor mij een signaal. Dat maar dat was wat tegen. Johan Plat dus, hè?
6: Ja, Johan Plat. Johan Plat, wat is er maar Johan Plat? Dat is de nieuwe trainer, die werd morgen presenteerd bij Cambuur.
0: Ja.
6: Ja, wat mag ik daarover vertellen?
0: Wat, de kinderhinnen?
6: Dat je er zeker in.
0: En heeft Ron Haan in de podcast.
6: Daar hebben we het echt Ron. Ja, nee, mijn collega Ando Faber, mooie sinoren collega. En tevens mijn collega Willem van Meldvoort. Die kinderen.
0: Nou,
6: die kinderen bij de hinnen. Maar daar hebben we het eigenlijk. Ja, we hebben het wel een beetje Ron, maar net heel erg uitgebreid. Nee, we hebben het vooral gewoon.
0: Jereveen.
6: Ja, hoe? Ja, Jereveen. Waar kinderen fot? Waar komen erbij? Wat ben eventuele. Ja, het is eigenlijk de grutte name-dropping show.
0: Ja.
6: Want er komen al je namen voorbij. Ik nam me van stoot things van wat ben het voor voetballers?
0: Wie is dat?
6: Wie is dat? Maar ja, meer yield has net. Dus dan kom je in die, nee, dan kom je in die categorie te lonen. Nou ja, en dat is trouwens Wossa, die Jetten.
0: Ja.
6: Het achterneefje van Rob Jetten, uw eigen premier.
0: Ja, ja, ja.
6: Dat is nou definitief. Die, wordt, die is gepresenteerd nou bij Cambuur. En dat wordt de tredde linksback. Ze hebben al twee. Want ze hebben nou twee spelers onkocht. Waaronder Morgan Costarelli. Of Costardelli, een jongen met een hele moeilijke achternaam. Een Fransman. Dat is een linksback. En ze hebben nou weer een linksback. Jereveen het trouwens zijn. Want... Joris van Overheem had een prachtig seizoen draait. Zit in de interesse van FC Utrecht. Maar dat heeft ze oorwimpelen.
0: Oké.
6: Niet te koop.
0: Nee?
6: Nee, net te kepen.
0: Oké. Okay.
6: Tenminste, dat zei Johan Hansma. En dat is de man die terrogeert. Dus dan geven we dan maar gemakshalve
0: minuut. Dat is mijn lul, ja. Ja.
6: Ja. Maar dat was toen Johan plat, hè?
0: Nou ja, maar dood dus net. Nee. Dan hebben we het in de podcast.
6: Nee, daar hebben we het helemaal net gehoord.
0: Nee, nou ja, kleer.
6: Komt er een plaatje nou of net?
0: Is er nog wat vermeldens waard dat je zei van dat wie interessant in de podcast?
6: Nou ja, zeker, zeker. Want we hebben ek, want het wie van de midje, wie het... Oh, dat is wel leuk.
0: Okay.
6: Kijk, want we hebben een assistent-trainer. We hier een assistent-trainer bij SC Heerenveen. Dat is Henk Brugge.
0: Ja.
6: Henk Brugge, die de nije trainer van Telstar. En ik dacht, misschien is het wel leuk om even te bellen met Henk Brugge. Dus ik bel je met de persman van Telstar. Dat is ene Leo Driessen. Nou, die kennen wij ook al hier natuurlijk. Leo Driessen?
0: Ja.
6: Okay.
0: Die commentator.
6: Precies.
0: Van vroeger.
6: En nog altijd wel wat van ESPN. En ik zei van, wanneer is die presentatie? Hij zei om 12:00. Ik zei, dat is pittig, want wij hebben die podcast. Die sturen wij ek uit live, nemen we op om 12:00. Hij zei, geen probleem, regel het gewoon met Henk Brugge. Misschien wil hij de telefoon wel opnemen om 20:40. Dus wij hebben die afspraak maken en wij bellen je. Maar tien is die persconferentie. Ja. Maar Henk Brugge, die doet al hier interviews. Maar de Volkskrant, AD, Telegraaf, Voetbal International. Maar in één keer krijgt hij hem 20:40 een telefoon. En zit hij
0: Omroep Friesland
6: live in de podcast. Ja, machtig.
0: Leuk.
6: Ja,
0: leuk. Hier nog een mooi verhaal?
6: Nou, we hebben zo'n van, was er één... Doe ons een plezier en steeds nou iets wat te hut. Van mijn grote droom is het om over 3 jaar terug te keren bij SC Heerenveen als hoofdtrainer. Dat het te dienen.
0: Nee.
6: En dat is waarschijnlijk op scrum. Toch alle oren journalisten. Jongen, maar ja, wie een grap kan het.
0: Ja, nee. Nou ja.
6: Maar goed, als
0: serieus, het net is. Ja, nee, ik zou het net is.
6: Nou komt er een plaatje, denk ik.
0: Nee, want ik wil jij bedanken.
6: Ah, dank je.
0: Arjen de Boer, een tegeniskerige fapeteer.
6: Ik wil jij ook bedanken.
0: Ja, graag dien. Jouw wachten ongeveer?
6: Stipt,
0: hè?
6: Ja.
0: De podcast van Omroep Friesland.
6: Zeker.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omwijnen van de kaden, het Udjensgebied in Drachten demonstreren. Het zin het afsluiten van diezelfde kaden. Dat is al een kofkoende gong, maar ze, we hebben er net in belutsen en we hebben er een heel soort lijst van. Nou, hoe dat zit, dat jens dadelijk hier in Oedewaars.
1: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
24: Onderwijs.
25: My Erik Enema.

0: Ja, je bent wakker indrukwekt dat dit een autobiografisch noemer is van Bryan Adams. Niets is minder waar. Wat heb je Njoggen? Doet dit Veske Spielers Museum in de Summer of 69. Ik moet vinden een dikke hit voor deze Canadese rocker. De Summer of 69.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is 8,5 minuten oor 4 van Volken bij het Waarhoeren van Onderwijs. Van de CT's die 26 maaien. Dit is daar dat Rinslaan haast 8000 sociale hierwenningen nodig binnen van mensen met psychische problemen.
2: Het maakt ik dat wij dus een plakje wat eigenlijk voor Ian reserveert, Madwurren die het echt nodig heeft, dat er ik net is.
0: Het is ik daar dat we melden kennen dat het mooie waar van Justa voor een succesvolle editie zwaren van de Fiets Alpensterrentocht. Maar een heel soort fietsen zonder start.
3: Dat waren er 14.820. 14.395 finishers zijn gisteravond, of gistermiddag, weer in Bolsward gekomen.
0: Ja, dan heb je de organisatie Wakker Wies maar voor zelfs. Het is ik daar dat we melden dat Michelin ophoudt met het Griene Ster-predicaat. Het is een predicaat voor dwarsome restaurants. Maar die in Friesland met dat predicaat is restaurant Meerkas in Jestermar.
4: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar ja, de andere kant is, er komt iets waarin plak. Dat heet dan Mindful Voice.
0: En op dit stadium hebben we er nog een oren lang maar muziek. Nee, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. De provincie is eigenlijk wel te spreken over het broeken van de Friese taal in uzelfde Friesland. Maar eerst, het waren het kwad. Siewe Mollema, een hele goeie middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje is het nog warm, maar aan het begin van de jongen zakken de temperatuur toch een paar graden. De noord-noordwestenwind draait dan letterlijk naar het noord-noordeersten. Morgen hebben we een wiks van wolken en zinnen en dat is een 18 graden. De noord-noordeerstenwind is dan zwak, ontmatig. Nou, meer over het waar, over een liedje aloeren.
0: Een demonstratie, aarsens in Drachten. Jelbes Haarsens is laten beginnen. De mensen die in de kade, onder kaden wijen en vooral om de kaden heen. Die marsje besweert in het afsluiten van die straat daar, het UGN-centrum van Drachten. Praat erom met Joan Santiago. Een goeie meidje.
6: Ja, goeie meidje.
0: Waarom heb je deze demonstratie eigenlijk georganiseerd?
6: Nou, sure, dit is de eerste net van mij, want ik haal meer dingen. He, ik op het Raadhuisplein en ik vaar zebrapaden rondom het park, het Rijdingpark. Maar ja, joh, het probleem is de gemeente wil net Lucio. Alles wat we nodig hadden, dat krijgen we net. En nou ja, we blowen ons best eraan en nu zit ik hier met Johan. En Johan had hier een hotel en Johan had me vregen, was het dus wel even helpen.
0: Nou,
6: en dat... omdat ik een beetje bekend binnen mij.
0: Je bent een ervaren... Johan... Ja, Johan is een ervaren actievierder. Johan Klooster is een van de ondernemers die

0: We hebben nog een telefoon. Goedemiddag, Klooster.
1: Ja, dag. Hier is Johan.
0: Oh, hier komt Johan. Nou, begin van Joan.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Johan Klooster. Je bent live op de radio. Eventjes oer, de bezwieren die je hebt, het uitsluiten van de kaart. Wat voor problemen levert je hem dat op?
2: Nou ja, financiële problemen, hè. Want het is natuurlijk zo van, we ben je er al je kan met een bepaald doel. Je hebt een treun eigenlijk, als je wat bedroegheid hebt, dan ben je op een bedroegterrein, of op een bestemming,
0: ja.
2: Zeg maar waar bedroegheid is vaststaan. Nou, en zo komen we hier al leren, en nog steeds. En vervolgens komt de gemeente met een, in een horen vage visie, waar van alles insturen, waar ze eigenlijk zeggen van, voor de toekomst van, we sluiten aan alles af. En daar komt het op deel. Dus dat is net de bedoeling natuurlijk van ondernemen en dat weer op plek komen, zeg maar.
0: Het scheelt jou in omzet. Eventjes om even wat helder hier te krijgen. Het gaat om de kaarten. Ja. Die worden van Sizer Jongs uitsletten, hè, voor autoverkeer.
2: Ja, en eerst had het weer vier dat oor mij aan zoon. En nou van Size even tijdelijk. Alleen dat soort tijdelijk. Weet je, in het in de gaten dat het net tijdelijk weer. Want nou gaan ze, ja, alles is tijdelijk in het leven. Maar en nou gaan ze het al versus maar verlengd tot onbepaalde tijd. En we weten ik wel. Uit bron, zeg maar, dat, en eigenlijk hadden ze dat zelf, die ambtenaren, al wat verklapt. Laatst mijn gesprek. Dat ze eigenlijk wel bezig zijn om het alweer uit te bereiden in plaats van,
0: Permanent, permanent verbod. Maar er wordt toch maar je online als ondernemer, stel ik me zo voor?
2: Nou, het is gewoon zo, hè. Er is een lidsgroepje ondernemers die in centraal zitten, bij het plein, hè, waar het eigenlijk een beetje om gaat, nou die poortjes zitten.
0: Ja.
2: Zie, daar is wel mijn oerlijn. En die had er ik baat bij. Alleen als je, wij zitten met je handen eromheen, hè. En wij zitten altijd aan de zijlijn. En, maar u is helemaal niks oerlijn. En hè, zie, de eerste leden, dat is op een gegeven moment voorlijn van de hele kade ervoor. Die ben eigenlijk ik een beetje meer of meer op verkeerde spoor zet, zeg maar. En die dachten van, ze wilden het al van de kaarten, wilden ze dat graag. Hè, samen met de ambtenaren, dus kleren. Maar het bleek nou de oorste werden, want het is net zo. Ik ben dus helemaal wat op zin. En vervolgens heb ik, ben ik alle bedrijven bij Delwest. En we zitten ook nog wel 40, 45 bedrijven. En de kist aan de buurt is ik wel zien die nou aan de gevels hing. Ja. Die gaan al hier verklaard. Ik kan al hier persoonlijk met ze praten. Maar de gemeente had altijd ook onderzoeken en oerlezen en bla bla bla. Maar ja, daar kwam dus niks van. Hè? Maar dus we zijn er al hier op zin, zeg maar.
0: Ja.
2: Want ja, het is wel breed.
0: Ja. Ik begrijp het goed dat er al een gang naar de rechter ging is, troch Jim als tegenstanders van de plannen van de gemeente?
2: Nou, nee, individueel. Is er wel iemand die, ja, die had een scoring om verregen, maar daar is niks van bekend. Maar nee, je wist wat het is. Die hebben we bezwier maken bij de hoorzitting. In eerste instantie scoren ze het op veiligheid. Nou, ik had toen zelf bezwier maken. Ik zei nou, let maar zien, van hij ongelokken, kan dat aantonen, ben er meeting geweest, ik net. Nou, toen hadden we op een gegeven moment besluit op een naam voor verlengen. Toen hadden we ook ooit meer op autoluw.
0: Ja.
2: Nou, hè, dus het is eerst eigenlijk wat ze willen en dan betekenen ze er van alles bij. En dat stek is gewoon, want er werd net muis praat, maar oeis praat. En dan werd er gezegd, het zijn de gemeente. Maar ik ga laatst niks zijn, maar sluister je, waar is de gemeente? Ik ben de gemeente.
0: Ja. Ja.
2: En dat is joh steeds meer, helaas. Nou ja, dat is jammer.
0: Ik zag dat je hem actievieren stil aanstond om die halve sarzen, de houtlaan en de vogelzang. Daar werd het een stuk drokker, toch die afstukking van de kaarten. Wat wil je hem concreet? Maakt die hele afstukking van de kaarten daar helemaal van de baan daarin erachter?
2: Nee, ik voor 100% die kaarten, maar die en die bloor. Dat is dus doel. En daar hebben al je baat bij. En ik, de bezoekers, waar we hier praten, ik heb een gast in verteld, vindt al hier mooi dat nou is. Ik zeg net dat er wat gebeuren moet. He, maar we hebben drie doelen. Iepen, Iepen Haren. Twee, snel hier eruit halen, want dat is wel wat een probleem.
0: Ja.
2: Het is wel hier, want dat is echt...
0: Ze racen daar, hè? Ze racen
2: ja,
0: daar.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En nog steeds, hè, met die poortjes.
0: Oh.
2: En drie, de parkeerplak beharen. Dus, en dat is ons doel, zeg maar.
0: Ja.
2: En er is een lidsgroepje die zei van, ja, maar we willen in het midden, he, die er in het bestuur zitten, die 30 om de gang is, ja, die wil het zelfs uitsluiten voor hun eigen. Maar zij hebben volgens mij, maar dat is mijn invulling, net in de gaten dat zij straks ik het bokje ben. Want uiteindelijk Maar ze straks vanuit de parkeergarage naar een bepaald ondernemer zo'n pizza te halen, dat gaat meestal niet dwaan. Nee, je weet wel hoe het gaat vaak. Maar je wordt tegen en dan zie ik je gewoon opplakje. En toen kan de wijze, want ik ben heel prettig van oude gasten die ik krijg en ik vrees altijd een wat. Nou, en die zijn al je enthousiast. Kijk nou, heel prettig erachter soms zit, maar wat gebeurt. Maar die ben al je echt enthousiast over de kaart. Echt leuke horecastretje heim nog hier en het winkelcentrum. Ja. Ik heel wat meer leegstand, maar goed. Toch ben echt weer, dat denk ik altijd op oude. En dat is, nou ja, van 100%, 400%, die gaat altijd hetzelfde loers. Dat vind ik wel leuk op te jaren. En daarom vind ik het schande. Daarom heb ik het initiatief genomen. Ik denk van, wat is dat dan? Wat goed is, waarom moet je dat nou kapot, meisje? Ja. Wat is nou het doel? En al dat leed wat naar de ondernemers staat. En uiteindelijk, wat haal je straks oer? Het autoluw, begin alsjeblieft bij de promenade, wat nou autoluw is. En de sluit, look het weer rond, luister je alsjeblieft naar de ondernemers en je burgers.
0: Meer voorbeelden in Friesland werd het autoluwmarge van een stuk van de binnenstad net al die geunstig uitpakt is. Ik denk even een snitsen, misschien ik wel een beetje jullie oud. Ja. Zet je hem de zin in Dracht in elk geval. Nou, we zullen zien wat het oplevert, Johan Klooster. Dank je wel van je verhaal.

0: je toch niks boven het origineel, hè? Dancing in the Street, yes, inderdaad in het origineel van Martha Reeves en de Vandellas. Onderwijs. Het percentage Friezen dat thuis Friesk praat, maar haar eigen partner is de ouderen hier in Tebekroen. Hij is dan 42%. Bij een jetter onderziek viel dat nog zo'n 60%. Een taaldeputaire Eke Volkers die neemt dat wel zwaargelijk. Het cijfer komt uit de nieuwe taalatlas die de provincie van de midden presenteren. Uit die taalatlas tot vierde blikken dat voor 53% van de Friezen het Friesk de eerste taal is. Taaldeputaire Eke Volkers is verder vooral positief voor de uitkomsten van deze nieuwe taalatlas.
1: Wat u dus opvalt is dat een soort inwenners, echt een heel soort, 94% van de meesten die die Friesen omwaaien, die kennen hun taal gewoon verstaan. Dus we hoeven ze helemaal net zo bot te verbreken als dat we soms ons denken. 74% zei de taal echt te kennen spreken van goed ont vrij aardig. Ik lezen, dat gaat goed. 82% zei dat ze het best wel redelijk lezen kennen. Of goed tot heel goed. Vanzelfs ben ik altijd verbeterpunten. En dat zit bigelijks in het tal stellen die het Fries maar ook op praten. Dus dat is weer achter de voordeur.
2: Ja. Kun je daar een percentage op nemen van hoeveel mensen praten wol of net Friesk met de eigen lippenspartner?
1: Nou, dat wie in 2000, dat wie de laatste keer dat dit onderzoek dien is, wie dat nog haast zo'n 60%. En dat is nou zakken naar 42%. Dus dat is justjes minder worden.
2: Hoe word je daar wat ontwaan als provinciaal bestuurder? Dat lijkt mij lastig.
1: Ja, nou wat je zorgt is dat de zichtbaarheid van de taal heel bot helpen kan in het bewustwijzen van mensen dat de taal gewoon sprutsen. Wurren mij. En ik ben er vanuit zorgen dat toch alle stappen niet zet worden op het moment van de zichtbaarheid. Dat ik meer mensen de verkiezen zullen om dat ik actief achter de vader maar ook kort te praten.
2: Hoe zou dat komen, dat nou minder meesken Friesk met de partner om de keukentafel praten?
1: Ja, het is justjes minder, dus het is nog net alarmerend. Dat betekent van, jeetje, wat is dat er nou niet beneden te klapt. Dus dat kan hem ook in respondenten zitten die het nou correct het invult.
2: Mengtalige relaties, zeg maar een Friesktalige man en een net Friesktalige vrouw of oorsom.
1: Ja, dat zal de grif mij te krijgen hebben. Ja dus misschien dat we toch vaker een partner boeten de provincie grenzen vinden als de win.
0: Ja, dat zou ik nog kennen inderdaad. Eke Volkers, wie dat? Zij het taal in de portefeuille. In de studio zit is politiek verslaggever Onno Valken. Nou, die praten met haar. En mij, die nijste taalatlas, Onno. Wat voelt u nou het meest op in deze nieuwe taalatlas?
2: Nou, om te beginnen wil ik graag even een cijfer nemen. 12.208 mensen gaan meewerken in deze taalatlas. En daarmee is het onderzoek meer als representatief.
0: Okay.
2: Ik wil een schippelijk verantwoorden. Ik denk dat het goed is om dat even om te helden. En natuurlijk, ja, dat cijfer van 53%, hè, dat is nog heel iets duidelijk meer als de helft van de bevolking zegt dat het Friesk de eerste taal is. Alleen nog, als je dan zegt van hoe zit dat bij de generaties, dan is dat bij de generatie onder de 30, zeg maar jongeren, jongvolwassenen, dan zakt dat cijfer wel richting de 46%. Dus er zit wel druk op. Dus er zit nog wel zoksen wat als achteruitgang hing het in de loft. Maar deputaire Eke Volkerts, die maakt het haar daar heel wel geen zwaar genoeg. Haar indruk, dit is hier een oergehoord, is dat het Friesk een tige, limmende en vitale taal is.
1: Het is een libbende taal die ik door een heel soort mensen field jet en schreeuwen en lezen wordt. En dat kan beter. Maar het gaat ik al hartstikke goed.
2: Het gaat vooral goed in Noord-Eerst Friesland. Daar is het percentage Friesktaligen en Friesk als eerste taal het hoogst.
1: Ja, klopt. Het is ik van oudsher zelfs een gebied waar een heel soort Fries praat wordt. Maar ik in een heel soort orengebieden van Friesland gaat het heel knap. En is het misschien wat een oren variant van het Fries. Maar wordt het ik zeker een soort sprutsen.
2: Ja, is deze taalatlas ik onleerding om het provinciaal beleid bij te stellen of op te scherpen?
1: Nou, dat is bijna dat er hele grote dippen in zitten. Zo'n. Dat zorgen we nou net. We zorgen dat gewoon zaken juist ook heel bot in de lift zitten. Lijkens de vastkwalse opvang die dwars tegen is. Maar het tal van locaties werd bij en te lonen kennen. Dus de gin ik een heel soort ding heel goed. Maar dit helpt absoluut om te zeggen, nou, ben we op de goede waai, wat we bij is, die horen we bij
2: Skamen. Je weet dat zo'n 80 Friesk op Squallenjoen. Dus dat is meer als
3: 40 jaar en dan kan nog maar een jongetje % van de inwoners Friesk skruwen. Dan denk ik, daar is ruimte van verbetering.
1: Zeker. Nou, en dat hebben we vorige week gezien. Het tal van examenleerlingen zit gigantisch in de lift die het examen vries door. En het wordt ik op hield ik meer Squalnjoen. De campagne voor de werving van docenten maar het Fries voeg. Jouwt ik heel bot vertuten. Dus ik daar zitten we gelukkig de goede kant uit te draven.
3: Dus je verwacht je, als dit onderzoek nog een keer herhalen wordt, Oerenier of zo'n, dat percentage dan omheen gaat?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, dan kunnen we de debutaire op verst pinnen. Ik volgens wie dat
3: zei. Natuurlijk al wacht je als zij op Oersonië nog op datzelfde plak zit.
0: Ja, dat maar ik me nogal wacht. Maar sowieso dat de provinciale taalbeleid gaat verder. Wat wil eigenlijk de provincie altijd gaat om de beheersing van het Friesk?
3: De provincie stribbelt in principe naar een taalbeheersing van het Friesk die likweerder is dan die van het Nederlands. Nou, Safir ben we nog lang net. Zeker net als het gaat om het schreeuwen. Maar het steerte comité Friesk is dwaande maar het opstellen van lange termijn doelen van het Friesk, van het hier het wat 51. Nou ja, dat fenomeen JIT taalplanning, roenom in Europa binnen regio's maar minder iets talen, daarmee ondergong. Nou ja, dat is weer onderleiding van adviesorgaan Dinktiet om daar no vreed een online conferentie te organiseren.
0: En dat die Friskers hier vanaf vergelijk je met oren taalminderheden in Europa met een heel soort van. Hoe sterk of kijk, hoe zwak staan wij er dan voor?
3: Nou, dat ik een peer fabiel nemen. De bedroest dat zijn 2,2 miljoen Catalanen thuis Catalaans praten. Dat is 32% van de bevolking. Dat percentage is dus leger als dat van Friesland. Den Jonken praat zijn 10% van de Catalanen thuis Catalaans en Spaans. Nou ja, dat lijst fenomeen, de dochter van zelfs ik in Friesland voor. Soort inwenders van Friesland broeken meer als in taal op een dag. Thuis op het werk in de sportskwallen, neem maar op. Nou ja, dat fenomeen is ik te zien in de nieuwe Friese taalatlas. Een deel van de meesten jouwt oor dat ze meer als in je eerste taal hebben. En als je dan die taal bijna optelt, dan kom je boppen de 100% uit. Dus het oude idee dat je exclusief bij een taalgroep jere, dat klopt net meer, dat rint bij een soort meesten trogen waar. Het tal meesten dat dus Cumbrijk, oftewel Welspraat, is 182.000. En dat komt deel op 6% van de bevolking.
0: Oh.
3: Het tal meesten dat Welspraten ken, is likwels grutter, dat binnen de 400.000, oftewel 18%. Maar oren werden er binnen aardig wat meesten in Wales liet wol Cymraeg praten kennen. Althans, dat zien ze, maar het is net doggen. Nou ja, kwad zijn. Had je de Friese cijfers vergelijk je met die van Catalonië en Wales, dan doggen we het nog net zo min.
0: Nou, en dat wil de provincie graag zou horen, of zelfs verbetering natuurlijk. Nou, we zullen het alvast danken, Wol. Dat is een mooi verhaal van Onno Valkenaar. Ik herinner om de wijs, waren ze 40 jaar toch naar dat mooie waar. Het vind natuurlijk fantastisch waar je hoort. En het bloot dik de komende oren nog wel eventjes. Dadelijk eerst Simon Mollema er nog even door. Maar ja, waar wie het nou warm en waar wie het nou koud. Want er weer een plakje in Friesland dat het eigenlijk helemaal net zo warm weer.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles. Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelvis Haars, een heestvliet varenoersjog van het Frieske Nijs van deze Tizi. Maar is je Monus Keffer, wie warm, Juster?
1: Ja, het wie een heel warme editie van de fietshalvestedentocht. Maar echt grutte incidenten hebben we net voordien. Een recordtal fietsers kwamen aan de start. En ik tal finishers wie een topper. Of dat ik een record wie, dat is net heel duidelijk. Maar zit zeker in de top 2. Voorzitter Stefan Rekker van de organisatie is een tevreden man.
15: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig last van kregen een bus op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van weer. Dat flauters en beroertes. Dus oorloor wordt even heel druk.
1: Ja, en dan is er altijd Ian die het als laatste hoe de finish gaat. Die weer net minder blier trouwens, maar het helje van zijn kruiske. Hij kwam om ongeveer 11:30 van jongens binnen.
16: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik bij voor, no? De fietstocht.
17: Dus en tak hem hier weer?
16: Nou, daar moet ik nog even hoe naar uitdenken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.
1: Ja, nou ja, je zult toch een bepaald tempo horen, Matte. Dron Riep had juster de boemspartij won van Minnesgeer, Keersers, Tjesse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wien de Tjimpartij de baas. En dat wien ze ontnota bij alle wedstrijden. En dus is de vraag, wat Minnesma al van een oerwinning op de PC te dromen?
18: Die blijven welkom hoor, wat de warrenvereniging betreft.
1: Oh, dit
18: maar ik al
1: zei,
18: we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook wat ons zo. Naar ons idee van de Waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de Waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
1: Ja, dit is Gio de Waadvereniging, Erik.
0: Ja,
1: omdat, ja, blijkbaar... De
0: Tjeerd Groot, hè?
1: Ja, dit
0: de introducteur van de Waadvereniging.
1: Tjeerd Groot, en dat Gio erover dat er een petitie om binnen is... die het omtinken vreegt voor de rest in de boeien van het Waad. En de vereniging wil dat in 30% van de boeien geen activiteiten meer binnen. Want Safir, de Waadvereniging en de Boemspartij horen hem te goede of die herf.
0: Denkt Minnesma dat hij kans maakt om die PC te winnen? Want dat wie eigenlijk de vraag die juist van een voorlijn was. Doet ze daarin door een riepboen. En ze zijn eigenlijk ongenaakbaar, machinerijen op dit tijd. Bij Martenbergs, maar nee.
1: Ja, maar ik ken hem ik ken ze net.
0: Nee,
1: vinden.
0: Nou oké, okay, dan. Nee, dat kunnen, wanneer is de PC? Putzie. Wanneer is de PC? De vierde waren ze van juli.
1: De vierde waren ze van juli. Ja, het wordt nou een beetje chaos.
0: Ja, in het niks.
1: Dan geven we verder maar het Joodse begraafplak op de Lemmer. Dat is, daar is van de mond het werk uit aanzet om het entreegebied van het begraafplak Taco Siel. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust worden parkeergelegenheid, de Tagungsdiek en het stek op het begraafplak ompakt. Dat begraafplak is al online in 1802. Kees de Haan, bestuurder van de stichting Joodse Begraafplaats, over hoe de financiering ter stand kwam is.
19: Het grote onderhoud wie eigenlijk vol een beetje samen met een oor project, het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen van hey, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we, nou ja, mij mekaar iets moois maatje kennen hier.
1: De Michelin houdt op met het Griene Ster-predicaat. De onderskiering voor restaurants die dwars een burkje verdwijnt naar al 6 hier uit de gidsen. In Nederland binnen 23 restaurants met zijn Griene Ster-predicaat. De jinnigste in Friesland is Meerkas in Jestermar. Kees Meinders is derde chef-kok en aan hem de vraag of hij het spietig vindt dat het Griene Ster-predicaat verdwijnt.
12: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar ja, de andere kant is, er komt iets waarin het plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, ja, het wordt wat breder, dus het is echt internationaal. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat de restaurant dan specifiek Dogon doorsmiet, dat iets meer zichtbaar is.
17: Dan liet ze fjouwe toes en scouts wie in de oude dagen te vinden in de Marnewaard bij Lauwezeeg. Daar wordt zo'n 1998 Noordelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingskamp van Europa. En er zijn zelfs verschillende scoutingactiviteiten. Welperen ze heel veel woeksen over het doel van het Pinksterkamp.
20: Gewoon meer een beetje de band leren kennen. En dat is gewoon alleen even dingetjes doen en dat is het even lekker uitbist.
17: En we willen toch graag weten, Erik.
21: Ja,
17: ja.
21: Die keer dus.
17: Ja, tinkt Minnesma al over een overwinning op de PC?
22: Tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
17: En maar dit kwarte statement, hoe ik
21: alles winnen.
17: Toch heel mooi een Nijshoesjog, maar beëindig je.
21: Ja, hartstikke mooi. Dank u wel, Simone. Het Frieske Nijs is een selectie ervan. Als ik de chef zal zien, het Frieske Nijs op televisie in Friesland Joerts. En op de app en op de site van Omroep Friesland.
23: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
24: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
23: Toch ek mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
25: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
26: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
27: Iep een losspul wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
28: Onderwijs.
29: Mai Erik Enema.
30: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
21: Juist de warmste Pinkstersoens 1984. En Joert kan er nog een schepje bob op. Wat hebben we die temperaturen? Nou, is verslag jou als die we in de provincie in. Om eens te zien ja, wat de gevolgen van die temperaturen eigenlijk precies binnen. Dat is dadelijk. Nou, eerst even het actuele waarbericht. Ja, Sybil Mollema, een hele goede middag.
31: Goedemiddag, Erik.
21: Nou, het is weer behoorlijk warm, hè?
31: Ja, maar er zit wel verschil in de temperaturen. Want als er op de Waardeiland een schielgas begeleidt, dat is nu zo'n 22,6 graden. En als die waske mar haast, 30,4 en dat 30,8 was. Nou ja, een beetje optellen, dan zit je zo'n 8 graden verschil. Nou ja, van de middag is het nog gewoon tegen warm. Maar jong, dan zakken de temperatuur toch wel een paar graden. Terug naar het noord-noordeesten draaiende wien. Nou, die wien, die jong en vannacht het jippere provincie in betekent matig wordt, maar wordt later op de jongen in het waardgebied in Ecke rond het IJsselmeer toch wel betekend vrij krachtig. En dat had te krijgen met een opbouwend hege drukgebied boven Schotland. Vooralgeend komt er een heel zwak keldfront voor, wat in het waardgebied nou vannacht toch wel een spotje rijden kan. Uit een licht buiken, maar echt weird wordt het net, want ja, dat vocht wat er eventueel valt, maar door een hele droge laag in. En dus ik denk dat het meestal verdampt is, maar er kan een spotje vallen. Dus vannacht dan is het zo'n goede 12 graden.
21: Oké, okay. Nou en dan krijgen we morgen bepaalde orentemperaturen ook, hè?
31: Ja, dat klopt. Morgen ja, een steek frisser dan Joet. Ja, er wordt vanuit het noord-noordeesten ja, koudere lucht ontviert. En als je dan in de mensen op de thermometer sjoggen, jou die ronde zandje, 18 graden aan, hey hut denk ik. Ja, op de maand rielt er wat sluierbewolking oor, maar ook dan is de zinne wel wat te zien. Ik al is het dan wat een wetterig zintje. Nee, in de rin van de mensen loopt de bewolking van het oude net actieve keldfrontje weer voort. En is de haatrol gewoon van de zinne. De noord-noordeerste wind is dan ja, toch betieden is wat vlagerig. En daar stiert een toch meest matige wind die in het waardgebied ja, toch wel een krijft 5 helft. En dat is dan in Poesters. Nou, in de nacht is het dan minder wien, maar opklaring aan de leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 10 graden.
21: Ja, morgen is een dip in die temperatuur. Hoe ligt dat toen zie?
31: Nou, toen zie je, ja, dan gaat de temperatuur die gaat weer omhoog. In die helaton werd de 22, 23 graden, ja, vierde de provincie. En op de Waadeilanden denk ik dat er zo'n beetje hingebloed op zijn 18, 19 graden. Maar 18, 19 graden is gewoon een gangbare temperatuur, zeg maar, voor een maaien. Dus we mij net klaaien. En wat komt matige naar het eerste draaiende wien? Nou, op de jongen loeken er dan tijdelijk een peer stepelwolken, oer, zat ik het nou zien ken. Maar het bloed dan gewoon droeg. Ja, en vreed, dan hebben we, ik was simmerske temperaturen. Dan komt het de 25 graden waar ik zit. Maar ja, kijk, als de komende dagen. In het waargebied leidt het even wat leger. En nou, die komt het net heger dan zo'n goede 21 graden. Nou, de zin is kind die wordt wat aanremmen. Vreed, toch wat sluierwolken die vanuit het zuidwesten op je staak komen. Nou, de wind is dan matig gewoon vrij krachtig, dus ja, voor de ziels is denk ik wel mooi waar. In de nacht stiet er een amper wind, maar dan is de wolkkans op mistbanken. Nou, sneeuw, dan zat het nodig van eerst de laatste droege dij van deze rieten. Dan hebben we een soort zinnen, zo'n 23 graden en een noord-noordwest draaiende wind. Ja, op de jong, en dat is dan in het twarte helft van de jong, zou ik het nou misschien kennen, meer bewolking en dan vallen er wat lichte buikers. Maar die zullen het deltaste kwart van zo'n goed 100 mm wat er nou ontstaan is, net oplossen, verwacht ik. Dus ja, allemaal wat frisser, maar daarna weer oprennende temperaturen. En na sneeuwen, ja, gewoon enkele buikers.
21: Ja, ik heb het. Dank u wel, Sibo.
2: Het slotsteek van onderwijs.
21: Ja, Nederland krijgt een cadeautje, haastens om saai zoeren. Want dan is het moment dat zo'n 100.000 programma's van de publieke omroep vergees online te beschermen binnen. Dus als nou jong televisie zijn worst. Ik heb net volop voorstel, want het is prachtig waar. Maar goed, zelfs wordt de worstad. En ik is trouwens ook in de tuin televisie zijn. Dan binnen al die andere programma's binnen te zien. Het is televisieprogramma's en radioprogramma's trouwens. Die het zo'n 20 maken binnen. Nou, ja, juist, stel ik me voor. Nee, 2020. Dus 100 jaar televisie en radio in Nederland. Dat is vergees online te zien. Dat cadeautje komt van Beeld en Geluid. De directeur daarvan, dat is natuurlijk de archivaris. Erbo van Nispen tot Zevenaar. Ik denk dat is een figuur uit Zwiebertje. Maar nee, hij is de baas en hij te verzwaren. Maar een hoop stiepen ik van het ministerie en een hoop Jill trouwens ik, om dat alweer online te krijgen. Dus van Zwiebertje onder maar de Sound Mix Show. Het is alweer weer te zien. Jeroen Saai is ik giet dat al hier online, dus ik zoek er al bij wezen. Want erin verst dan, want iedereen dat al iets zijn wil. En dat bracht mij erbij om eens te zien wat er feskes te bedenken binnen. En dan giet het mij eigenlijk, hoeft net per se tunes of zo van programma's te suggereren, want dat is altijd wat lastig. Maar gewoon feskes op televisie. Er zijn heel veel feskes maken over televisie, over tv-programma's, over tv-presentatoren, weet ik het. Kom mij Sanveske, dat vind ik nou leuk voor het slotstik. 0620, 4991, of de app van Omroep Friesland. Dus Veskes, oer televisie. De onderling van het feit dat het hele archief van de publieke omroep online gitaars is om saai oer. Ik ben heel benijd, West mijn komst. De leukste, die draaien wij vanzelfs bij online van deze onderwijs.

0: Dank je, broer.
1: Wij gaan nog even terug hier, Onderwijs. Want zoals we dit programma verzels, dit via Grim Tosk en Les Runtje.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
1: De temperatuur in de provincie die kroept Joert naar de 30 graden. Hij kreeg de warmste Pinkster zo'n jontje 84 achter de reg. En Joert kwam er dus nog een skepkebop op. Nou, uw verslagjouwers het mooi waar even in West, in de provincie. Dennis Terpstra die trof eerst bouwvakker Michiel van Duinenoorn in Ljouwert.
4: Op dit moment gaat het nog. Hè. Je zit nog een lekker windje. En nou ja, het is best wel te dwan. Maar ja, je kan wel merken, hè, dat het wat warmer wordt. Dan gaat alles wel krijgen, een beetje dreiger. En, hè, je bent zelf even een beetje, hè, je bent wat lomer. Maar die zie ik het werk wat binnen op en dan en dat is het cooler. De wenning ben goed geïsoleerd, dus dat scheelt een heel stuk.
5: Ben meestal hier ook goed ontzwitten?
4: Ja, je bent wel goed, ontzwitten, ja, inderdaad, dat klopt, ja.
5: En nou, je staat zelf al, ben je volgens mij ook binnen bezig. Doe je nou dingetjes ook oors omdat het zo warm is?
4: Nee, dat net speciaal. Nee, dat valt wel wat af. Nee, het gaat wel gewoon terug. Hè. Dat was ik eerst. Dus, ja, maar het werkt maar toch even aan. Dus dat zal wel, hè. Je mag wel hetzelfde werken. Een beetje dezelfde methodes wat aanhouden. Maar ja, zeker, je past altijd wel zelf ook een beetje aan. Hè, aan je temperatuur. Ik bedoel, dat zeg je dat toch automatisch.
5: Hoe hou je zich daar het op deze temperaturen?
4: Ach ja, je hebt er net zo'n niet zo bijzonder. Hè. Nee, het valt best af. Dus nee, dat is nog wel te doen. Van nota is nog wel te doen. Zou dat een week of 14 dagen achterna, dan wordt het nou weer op blijft wel geëren. Maar het is van nota heel best te doen nog. Ja, valt me nog niks in.
5: Maar als die goed insmaren met deze temperaturen, hoe gaat dat jaren?
4: Ja, dat maak je ik. En dat doe ik uiteraard over dat ik. Hè. Tenminste, als we de hele dij erin staan, dan doen we straks een paar keer dij. En als we dat en we dan aan een soort van hoes gaan of zo, dan smaren we even de jaren in de hol. En dan zijn we het even in. En dan kunnen we het even volhouden. Ja, dat is wel een goed ding.
1: Ja, zei de timmerman dus ontwerp in Ljouwert. Daar in die warmte, in die brande zinnen. De collega's van de lokale omroep Spanburg die zegen even op recreatiepark de Jetten in Sleert. Dat en troffen daar een paar campinggasten daar in de zinnen.
6: Ja, heerlijk. En hier heb je een windje. Daar op de camping is het echt bloedje heet. Maar hier onder de boom in de schaduw is het wel lekker.
5: Ja, maar dus staat u hier op de camping of bent u hier met de boot?
6: Nee, op de camping. Dus we zijn hier ieder weekend en nu een week.
5: Ja, dus we hebben de Pinksterdrukte ook meegemaakt?
6: Ja, klopt. Ja, het was flink druk hier. En een bootjes, echt.
5: Ja, dus u vermaakt zich goed hier?
6: Ja hoor, ja. Ik zou niet anders willen.
5: En we zijn hier zo te zien met z'n tweeën?
6: Ja, mijn man is er ook, maar die is net even naar het chalet toe.
7: In de hitte, dan kunnen we het nog wel aardig uithouden op dit moment. We hebben een mooi plekje met zelf wat schaduw. En ik ben nog net een beetje schaduw op de boot aan het creëren. Dus dan is het zometeen op het water helemaal uit te houden. Als er maar een klein beetje wind is.
5: Ja, dat is er wel, dus dat scheelt. En waarom bent u hier in Sloten?
7: Ja, dat is een beetje van oudsher, hè. Wij komen hier al bijna 40, 50 jaar. Dus dan ga je niet zomaar weer ergens anders heen. Dus dit is eigenlijk het mooiste plekje zover op Balknaar. Balknaar hebben we altijd gestaan en met veel plezier. En ja, toen zijn we dus hierheen gegaan.
5: En je gaat straks nog even lekker het water op?
7: Even varen. Ik bereid de sloep voor, maar we hebben ook nog een zeilbootje. Dus als er een klein beetje wind is, dan gaan we toch nog even zeilen. Dus dan hebben we mooi weer.
1: Ja, maar het mooie waar voor je vanzelf, vooral op het wetter wezen. Even waarom nou je verslag jou Dennis Terpstra? Hij reisde gewoon naar het strand van de Lemmer. En daar trof er deze badgasten.
8: Wij gingen er even uit, ja. We waren vrij goed en we denken nou even naar het strand. Lekker eventjes. Eventjes heerlijk even genieten van het zonzie.
5: Wat vind je van het lekkere waar?
9: Ja, perfect natuurlijk. Beter kan niet. Ik bedoel, het is net of je in Spanje zit hier. Met het prachtige weer. Ja, wel warm toch?
8: Ja, valt voor mij. Je kan je droog pakken. Of net. Nou, en nou, we zijn relaxed. Dus we gaan daar een terrasje pakken. Heerlijk. Nee, die warmte, dat valt wel wat met. Ja hoor.
5: En nou ja, insmaar is ook belangrijk, maar dit waar. Heb je een bombietje insmaat?
9: Ja, zeker weten. Dat doen we sowieso voordat we weggaan. En we hebben het mee, dus straks nog een keertje goed smeren.
8: Ja, dat doen we.
9: Hoge factor, hè? Dus,
5: wat voor factor?
9: Factor 50 doen wij. We doen altijd de hoogste factor.
1: Factor 50 dus, ja. Je moet goed smaren, maar dit soort haar. En van binnen en van boeten, ze dan ik wel eens. Hè. Dadelijk, het feske dat Jet bij dat verhaal dat al die 100.000 radio- en televisieprogramma's aan zijn online komen om zo'n zoeren via beeld en geluid. Kist al die programma's waarom, Sjen? Nou, dat is even onder de pan natuurlijk. Wat voor plaat waar we erbij draaien? Feske zoet televisie? Ja, feske zoet televisie. Want die binder, 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen, Overbroek, de app. En dat is al van het slotstuk zelfs. Nou, in afwachting van dienstsuggestie hek hier Ray, Where is my husband? Prachtig, hè?

0: Dodenfeest, hè? Dit nummer van Ray Harrison, Where is My Husband?
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, zo'n 100.000 oude programma's voeren minuutjes 5 gaan ze online. De programma's die het voor radio en televisie maken binnen terug de publieke omroepen. In de periode 2020, dus 100 jaar lang. Die weer vergeest de Shen. En dat is natuurlijk een feest van herkenning van heel soort mensen. Ja, 2020 zal net een soort meer van wezen. Maar er zijn natuurlijk prachtige programma's maken in al die jaren. De NOS meldt dan de Soundmix Show, de Avondspits. Radioprogramma natuurlijk, Rons Honeymoon, Quiz en Lingo. Zwiebertje, Hamelen. Nou, alles wat er nog is, wat er nog weer is, restaureerd en online zetten. De Kerst en Shen, als dat worst, Jon en ik inderdaad soms saai zoeren. En ik wil graag weten altijd een plaat bij de betekenis. En je meen dat gelukkig maar mee eens dat we een heel soort suggesties binnenkrijgen. Ziet ze Dijkstra die uit van Dire Straits, Money for Nothing. Dat gaat inderdaad over MTV eigenlijk, televisie natuurlijk. Guy Renema, site Rijn de Nauta, die site TV is kijkdoos. En dan Honey, mijn kijkdoos. Ik weet niet dat het op de televisie komt, maar het is wel een suggestie dat je binnenkomt voor het slotstuk. Al die mooie en oude programma's van zelfs That's Entertainment van The Jam, site Ruud Koken uit Wiekel. Prachtig, noemen we een prachtige suggestie. En waar komt Teun Maai, die site ZZ Top, TV Dinners, Mariet Zwart, die site 57 Channels van Bruce Springsteen. En Jan Jaap, die site On My Hotel TV van Skunk en Nancy, die ken ik net. Maar ik heb wel een oren, die hier ik binnenkwam een paar keer. En dat is Joerts.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, we kunnen hem net helemaal draaien, maar hij kwam wel een paar keer binnen. Matten kwam er onder woord mooi. Nog een paar die er binnen. Oh ja. Jelt. Die zat ik, ja. Toch deze nog maar. Dus, aha. The sun always shines on TV. Dit is Jon de Voice. Fijne jongen nog. Hoi.

0: zomer op Friesland.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Maak er een potje van,

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwateronthouders.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
12: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
19: Noordwien.
20: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Tiziana. Ja, de eerste van deze week. En dat hier alles te kijken bij een mooie fiets. Een lekker motorfeestje juster in de provincie. De Alphenstein, dat biedt helemaal los onder prachtige waarsomstandigheden. Maar wij zijn er juist geworden. Tussen zijs en zo'n horen mij mooie muziek uit deze provincie. Van alles wat, dat geldt het voor Juurtek. En dan komen we met live opnames. In ieder geval, welkom bij Noorderwien op deze Tiziana. We hebben Iepen en mij, Simmer in Friesland van Johannes Riepma en Grijde Braas. We hebben nu nog een beetje in Simmers smeren? Ja, dit is Waarom, mooi project. En die had toen Simmers waard.

Precies, zielenswaar. Alhoewel, maar er wordt winst in. Dat is bij vlagen ook 4 te zien trouwens. Even een mooie waarschuwingsomstandigheden op het wetter op te gaan. Dat vond ik in ieder geval Paul Meester en Reinoud Wijman. En met je beiden hadden ze dit project wat opstart. Het is net de eerste single in dat rand. Maar deze met de zeker wijze. Zielenswaar. En dit is New Frequency.

Alle band, maar ze hebben wat Friesen in. New Frequency. Hier is mijn de nieuwe single, The Upside. De nieuwe single spreekt trouwens deze met de rekwijze. Mr. and Mrs. and the Seven Grand.

Trientje en Freek, jawel, of twol, Mr. en Mrs. Nieuwe single met een zekere wijze. De zelfvalste trouwens al, ja, die het heel erg draaibaar is op de radio. Seventh Grade. En ik hoop dat het echt wordt vertaald in de prodoptredens. Want dat zoek ik hun in ieder geval heel erg gunnen. Geef wij mooi terug naar, ja, ik zeg het noemer in eens opdoeken in ons muzieksysteem. De Frisian Retro Band. Ik wil er ook net zo vol van. Is het echt of is het AI of is het gewoon mijn muzikanten? We komen er nog wel achter. Maar hier een ode aan de muziekpionier.

Klinkt ik een beetje old school, mag ik zeggen. Dus een Frisian Retro Band. En de ode aan de muziekpionier. Ik doe het nog even in of dit echt of AI is. Weet ik veel. Welke muzikanten. We komen erop waarom in ieder geval. Maar noffelijk genoeg om even te draaien. Dit is al even van Noorwin. Je weet toch maar het verhaal van Dani Luc. Zeg haar. Hem, maar ik er even bij zitten. Live spelen in de presentunie, jou het oor aan de weekend. Waarom verwar ik mij over haar en hem? Omdat Dani dit duet opnam had met de orenstem van zichzelf. Toen wie hij nog een famke. En dan had hij natuurlijk wat een mannelijke lood. En dat had hij prachtig mooi mixed in deze cover van Crash Up en Danny Vera. Make it.

debuutviering van de cover van Crasip en Danny Vera natuurlijk. Dani Luc. Nogmaals, ik zeg hem, ja, fantastisch spelen. Nou, bij een mooie band in de presentatoren een weekend. Is dit nog een band? Dan komen we kwart maar even op waarom trouwens. Want dat, ja, dat is ik wel heel erg veelbelovend. FM, Make It a Memory. Brengt u eens bij Mary Amber.

Mary Amber, prachtig mooi. Ja, ja. Mooi in het Fries, kijk nog. Dreamen, like loot. Ze is dreams like loot, of zo ben ik veel. Nou goed, net een beetje denken. Prachtig mooi nummer, we draaien het Hewitt.

Ja, Wiegels wikkelmachine. En ik weet net wat er is, maar er is altijd wat. Ja, klinkt dus een mooie levenswijsheid, dames en heren. Ik zal maar even in deze eerste aflevering van Orwin van deze nieuwe week. Mijn lekkere plaat van The Rules. Het zit er toen aan de alto kant, maar daar hou ik wel van. Het had het oer waar wie?

Het zit wat in de hoeken van Xigadze. Deze, de Roels, mij daar wijs hier. Deze nieuwe plaats. Wat zwief. En die meid van mij nog wel eens in. Welkom in Noorderwien. Gewoon lekker spelen. Likos Ad van der Veen. Die weer oren aan de weekend bij ons in de studio. We sturen het al hier nog uit op televisie. We zetten het ook nog op internet. Maar hier, Radio First. Noorderwien Live. Met Ad van der Veen.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle je dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
12: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
11: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Iedere werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect.
3: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and yeah. Then I had to do the rest, and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het op een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: De winjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Verbinder haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moon.

Mooi maten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreet je, hark je ze fucking stoel.

slokje en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, tjoen, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus.

eerst wel uit. En dan moet je kwartermetten. Ik ga niet shoe, ik ga niet yet, of ik ga vergeten. Je hebt in mijn mening er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort op een jarje na. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

bed, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nog ik jong mijn tijd beluid, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer bij Dendermonde weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. De Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op de Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Het percentage Friezen dat thuis Fries praat, maar haar eigen partner is de ouderonder hier in te bekroen. Hij is dan 42%. Bij een jetronde ziek vier dat nog zo'n 60%. Een taaldeputaire Eke Volkers die neemt dat wel zwaargelijk. Cifer komt uit de nieuwe taalatlas die de provincie van de Midden presenteert. Uit die taalatlas tot vierde blikken dat voor 53% van de Friezen het Fries de eerste taal is. Taaldeputaire Eke Volkers is verder vooral positief voor de uitkomsten van deze nieuwe taalatlas.
2: Wat dus opvalt is dat een soort inwenners, echt een heel soort, 94% van de mensen die in Friesland wonen, die kennen hun taal gewoon verstaan. Dus we hoeven ze helemaal net zo bot te verbreken als dat we soms ons denken. 74% zei de taal echt te kennen spreken van goed ont vrij aardig. Ik lezen, dat gaat goed. 82% zei dat ze het best wel redelijk lezen kennen. Of goed tot heel goed. Vanzelfs ben ik altijd verbeterpunten. En dat zit bigelijks in het tal stijlen die het Fries maar ook op praten. Dus dat is weer achter de voordeur.
3: Ja. Kun je daar een percentage op nemen van hoeveel mensen praten wel of net Fries met de eigen lippenspartner?
2: Nou, dat wie in 2000 zo, dat wie de laatste keer dat dit onderzoek dien is, wie dat nog haast zo'n 60%. En dat is nou zakken naar 42%. Dus dat is justjes minder worden.
3: Hoe word je daar wat ontwaan als provinciaal bestuurder? Dat lijkt mij lastig.
2: Ja, nou wat je zorgt is dat de zichtbaarheid van de taal heel bot helpen kan in het bewustwijzen van mensen dat de taal gewoon sprutsen. Wurren mij. En ik ben er vanuit zorgen dat toch alle stappen niet zet worden op het met van de zichtbaarheid. Dat ik meer mensen de kiezen zullen om dat ik actief achter de vader maar ook kort te praten.
3: Hoe zou dat komen, dat nou minder mensen Fries met de partner om de keukentafel praten?
2: Ja, het is justjes minder, dus het is nog net alarmerend. Dat betekent van, jeetje, wat is dat dan eigenlijk niet beneden te klapt. Dus dat kan hem echt in respondenten zitten die het nou correct het invult.
3: Mengtalige relaties, zeg maar een Friestalige man en een net Friestalige vrouw of oorsom.
2: Ja, dat zal de grif mij te kraaien hebben. Ja dus misschien dat we toch vaker een partner boeten de provincie grenzen vinden als de wind. Ja,
1: dat zou ik nog geen inderdaad. Eke Volkers, wie dat? Zij het taal in de portefeuille. In de studio zit is politiek verslaggever Onno Valken. Nou, die praten met haar. En Mai, die nijst de taalatlas, Onno. Wat voelt u nou het meest op in deze nieuwe taalatlas?
3: Nou, om te beginnen wil ik graag even een cijfer nemen. 12.208 mensen gaan mij werken in deze taalatlas. En daarmee is het onderzoek meer als representatief.
1: Okay.
3: Ik wil een schippelijke verantwoorden. Ik denk dat het goed is om dat even om te helden. En natuurlijk, ja, dat cijfer van 53%, dat is nog heel tiet duidelijk meer als de helft van de bevolking zegt dat het Fries de eerste taal is. Alleen nog, als je dan zegt van hoe zit dat bij de generaties, dan is dat bij de generatie onder de 30, zeg maar jongeren, jongvolwassenen, dan zakt dat cijfer wel richting de 46%. Dus er zit wel druk op. Dus er zit nog wel soks wat als achteruitgang hing het in de loft. Maar deputière Eke Volkerts, die maakt het haar daar helemaal geen zwaar genoeg. Haar indruk, dit is hier een oergehoord, is dat het Friesk een tige, libbende en vitale taal is.
2: Het is een libbende taal die ik door een heel soort mensen viel, jet en schreeuwen en lezen wordt. En dat kan beter. Maar het gaat ik al hartstikke goed.
3: Het gaat vooral goed in Noord-Eerst Friesland. Daar is het percentage Friestaligen en Friesk als eerste taal het hoogst.
2: Ja, klopt. Het is ik van oudsher zelfs een gebied waar een heel soort Fries praat wordt. Maar ik in een heel soort orengebieden van Friesland gaat het heel knap. En is het misschien wat een oren variant van het Fries. Maar wordt het ik zeker een soort sprutsen.
3: Ja, is deze taalatlas ik onleerding om het provinciaal beleid bij te stellen of op te scherpen?
2: Nou, dat is bij name dat er hele grote dippen in zitten. Zo'n. Dat zorgen we nou net. We zorgen dat gewoon zaken juist ook heel bot in de lift zitten. Likens de vastkwalse opvang die het werst tegen is. Maar het tal van locaties werd bij en te lonen kennen. Dus de ik en heel soort dingen heel goed. Maar dit helpt absoluut om te zien. Nou, ben we op de goede waai, maar we bijsturen, wekken we bijskamer.
3: Je weet dat het 89 Friesk op Squallenjoen. Dus dat is meer dan 40 hier. En dan kan nog maar 90% van de inwenners Friesk skroeven.
0: dan denk ik, daar is ruimte van verbetering.
2: Zeker. Nou, en dat hebben we vorige week ook gezien. De tal van examenleerlingen zit gigantisch in de lift die het examen vries door. En het wordt ook op hield ik meer squalnjoen. De campagne voor de werving van docenten, maar het vries voeg. Jouwt ik heel bot vertuten, dus ik daar zitten we gelukkig de goede kant uit te draven.
0: Dus je verwacht je, als dit onderzoek nog een keer herhalen wordt, Oerenier of zo'n, dat dat percentage dan omheen gaat?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, dan kunnen we de debutaire op verst pinnen. Eke Volkens, wie dat zei.
3: Natuurlijk al wacht je als zij op Oersonië nog op datzelfde plak zit.
1: Ja, dat maak ik me nogal wacht. Maar sowieso dat de provinciale taalbeleid gaat verder. Wat wil eigenlijk de provincie altijd gaat om de beheersing van het Friesk?
3: Nou, de provincie stribbelt in principe naar een taalbeheersing van het Friesk die likweerder is om die van het Nederlands. Nou, Safir ben we nog lang net. Zeker net als het gaat om het schreeuwen. Maar het steertecomité Friesk is dwaand om het opstellen van lange termijn doelen van het Friesk. Vaart hier 2051. Nou ja, dat fenomeen JIT taalplanning. Roenom in Europa binnen regio's, maar minder iets talen, daar maar jongen. Nou ja, dat is weer onleiding van adviesorgaan DinkTiet om daar no vreet een online conferentie te organiseren.

0: vurk in de sportskwallen, neem maar op. Nou ja, dat fenomeen is ik te zien in de nieuwe Friese taalatlas. Een deel van de meesken jouwt oor dat ze meer als in je eerste taal hebben. En als je dan die taal bijna optellen, dan kom je boppen de 100% uit. Dus het oude idee dat je exclusief bij een taalgroep jaren, dat klopt net meer, dat rint bij een soort meesken trogen waar. Het tal meesken dat dus Cumbraic, oftewel Welspraat, is 182.000. Dat komt deel op 6% van de bevolking.
1: Oh.
0: Het tal meesken dat Welspraten ken, is likwels grutter. Dat binnen de 400.000, oftewel 18%. Maar oren worden, er binnen aardig wat meesken in Wales die het wol Cumbraic praten kennen. Althans, dat zien ze, maar het is net doggen. Nou ja, kwad zijn. Had je de Friese cijfers vergelijkt met die van Catalonië en Wales, dan doggen we het nog net zo min.
1: Nou, en dat wil de provincie graag zou horen. Of zelfs verbeteren natuurlijk. Nou, we zullen het alvast, dank je wel. Dat is een mooi verhaal van Onno Valkena.
2: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Tuinsproeiers, wetterpistool, bronwacht, wijn die het wetter spuit. En heel Frieslanders die juist er langs de dik. Zo liek het wel even om de fietsers van de fiets al wat tocht wat aan te kooien. Het werken, want van de haast 15.000 deelnemers helden via wij het grootste pad de eindstreek in Bolsert. En voorzitter Stefan Rekker, die joeg een reactie daar om de eindstreek.
5: De stem is er nog gelukkig, dus ik kan nog praten.
4: En hoe je de dag doet?
5: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig last van kregen op het finishterrein. Want er ging toch aardig wat mensen die er flauw van weer, met flauwtes en beroertes. Dus hier werd het oorloeren wel even heel druk.
4: En de sfeer, hoe hier die hoort?
5: Nee, fantastisch. Natuurlijk, vanmorgen begon het bij de start al. En dan werd het gewoon echt heel tam. Want ze kuieren echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal, van het oorlog in 20 groep Futwien. Dus dat werd het heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk warm nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
4: En nog merkwaardige dingen, Joet?
5: Nou nee, de ongevallen. Helaas, het is weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd niet te volgen. Maar goed, 15.000 fietsers voorkomt dat net.
4: Nee, dat is ik zo. Officieel is het geen wedstrijd van zelfs, dat zit in het reglement. Maar ergens achterin dat peloton, dat geen peloton is, fietst altijd de allerlaatste fietser van de
6: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
7: Nou, dat. Het valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat letter.
8: Gaat wel even rap bekend maken, nu.
9: Oh, nee, hè? Hartstikke leuk.
7: Ja, ik fiets. Iedereen fietst te hard, dus. Ja.
4: Maar dat maakt het eigenlijk niet uit. Jo, kom er wel.
7: Eerst wil ik nog een stukje wat. Ja, die fietsen volle hard, dus ik hoef net bij je horen.
4: Wat zul je nood van?
7: Ja, ik ben in mijn huis, mijn auto zit in Bolsert. Ja.
4: En het kruisje?
7: Dat moet dan nog heel je dan.
9: 1, 2.
4: Ja. En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
7: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik voor, no? De fietstocht.
4: En tak om hier weer?
7: Nou, daar moet ik nog even een uitdenken. Had dat nog wat minder gier, dan ben ik te leed.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
2: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, het hier is er aardig warm, dat is in het geval, maar zeker juster. En dat hier is juist een invloed op talmeesken dat van vier voermaars op de fiets stapte om die Alversterren juister bedel te fietsen. Nou, ik praat erover verder met Annika Rekker van de organisatie. Annika, goedemiddag.
4: Goedemiddag,
3: ja,
4: hallo.
3: Nou, hij is de druk met opruimen ook op het ogenblik, hè?
4: Ja, wij zijn Bolsward en omstreken aan het opruimen na de mooie tocht van gisteren.
3: Ja, wat houdt dat opruimen in? Wat rommen staan op?
4: Nou, we proberen natuurlijk afval zoveel mogelijk te voorkomen. Maar wat er nog ligt, ruimen we op. De bogen die onderweg staan, de containers. We hebben hier in Bolsward ongeveer 5 kilometer aan dranghek gebruikt. Dat ruimt zichzelf ook niet op. De parkeerterreinen. Dus eigenlijk overal waar we geweest zijn, ruimen we weer op.
3: Is het echt een bende?
4: Nee, het valt mee. Het is goed te doen.
3: Oké. Okay. Nou, dan maar even hoe juster de cijfers. Hoeveel mensen binnen nou eigenlijk uiteindelijk juster morgen betiet in Bolsward onder start verschijnt?
4: Ja, dat waren er heel veel. Dat waren er 14.820.
3: 14.820. En hoeveel ben er uiteindelijk van weer in Bolsward over de finish gong?
4: Nou, ook nog best heel veel. 14.395 finishers zijn gisteravond, of gistermiddag, weer in Bolsward gekomen.
3: En dat is best een record, ik geloof, hè?
4: Ja, zeker. Het aantal starters was heel veel. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt. Het weer was natuurlijk ook prachtig. Dus ik snap dat iedereen ook dacht, we kunnen de 235 kilometer vandaag wel starten. En het aantal finishers is ook heel hoog daardoor.
3: Ja, is het een record dat de zoveel mensen uiteindelijk de finishing helle hebben?
4: Nou, we hebben met 100 jaar jubileum ook heel veel finishers gehad. Exact moet ik dat even voor jou checken of dat een record is. Maar we komen zeker in de buurt.
3: Ja, heel lang meer bekomen. Hey, en dat betekent dat de meeste mensen dus my gemak uitrieden koen. Ik al wie het waren.
4: Ja, er zijn eigenlijk want in de hulpverlening heb je natuurlijk altijd wat dingetjes. Het blijft 15.000 fietsers bij elkaar. Daar zit wat actie in. Maar eigenlijk geen gekke dingen wat betreft de warmte. Gewoon reguliere fietsongelukken hadden we natuurlijk wel.
3: Ja.
4: En her en der was er wat extra zout of suiker nodig of een beetje koud water. Maar verder geen hele gekke dingen.
3: Ja, mensen zijn goed voorbereid, goed taret.
4: Ja, de fietsers waren heel goed voorbereid. Onderweg hadden we zelf nog extra water, ijsklontjes ingezet, meer zout in de soep. Maar de deelnemers zelf waren ook super voorbereid, dus dat helpt ons. En ook Friesland heeft geholpen. Onderweg de brandweer die water sproeit, publiek wat limonade uitdeelt. Dus samen doe je dat natuurlijk heel mooi met elkaar.
3: Ja, ja. Hey, wie warm, dan moest ik een soort dronken worden. Is er meer wetter verbroed, juster?
4: Nou, wij geven water en sportdrank uit. En water is er heel veel uitgegaan. En sportdrank, vorig jaar hadden we 5.500 liter water. En dit jaar hadden we 8.000 liter water met sportdrank. Dus dat zijn natuurlijk wel serieus meer aantal liters wat er doorheen gaat in zo'n tocht.
3: Alsjeblieft, ja. Hey, en dus ja, de reguliere, mensen die mamkoren chillen in de waarraadje. Dat soort zaken, maar vierde ging het ongelukkig dus bij de EHBO ik net.
4: Nee, dat viel mee. Ook zij konden genieten van een zonnetje in de schaduw.
3: Ja, nou, dat is lekker. Hey, dan ben ik nog speciaal geval. De jubilarissen, ben die al eerder hoe de finish kwam?
4: Ja, de jubilarissen hadden volgens mij met elkaar afgesproken om hard te fietsen gisteren. Want onze 8-50'ers, 1-60'ers, Zaken Tolsma en de 65'er, Oets Broersma, die waren allemaal zowaar in de middag al binnen. Dus volgens mij zijn die er allemaal volgend jaar weer bij als het zo vlot gaat.
3: Ja, die lekker onjakeren dus.
4: Ja, die hadden er zin in.
3: Ja, ja. En voor de wien misschien nou net oer al trouwens. Want wie net oer voor de wien ook, hè?
4: Nee, nou de wind was niet heel hard. Hij was er gelukkig wel een beetje. Maar het ging niet overal voor de wind. Dat heb je met zo'n achtje. Maar iedereen had volgens mij wel een hele mooie tocht gehad.
3: Ja, ja, prachtig. Nou, een reden voor een herhaling zoek ze deze. Takkemeer Fleuren Veerder, denk ik, hè?
4: Zeker, volgend jaar 115 jaar. Dus hebben we een jubileumeditie op 17 mei 2027. En daar hebben wij, de vrijwilligers en onze rayonhoofden, eigenlijk al heel veel zin in.
3: Ja.
4: Na die mooie tocht van gisteren.
3: Dat kan ik me voorstellen, ze maken er meer. Maar gebeurt er ook wat speciaals bij dat 115-jarige editie?
4: Ja, zeker. We gaan het natuurlijk sowieso vieren met onze vrijwilligers, met ons hele team. 800 vrijwilligers, rajonhoofden. En ook op het gebied van cultuur gaan we wat leuke dingen doen. Maar daar komen we allemaal op terug. We gaan nog even schoonmaken vandaag en dan gaan we verder met de mooie plannen.
3: Zeker. Nou, hey, succes met Skiermaatje. Dank u wel voor die verhalen. Annika Rekker, wie dat van de organisatie van de fiets al besteden, dacht ik 615 hier, 115 keer natuurlijk, dat hier takken meer rieden worden. Sil, dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Bij de Lemmer is Joert het werk uiteindzet om het entreegebied van het Joodse begraafplak Tekensiel. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust, wij worden tal van zaken aanpakt. VFI werkt in het project bij de Lemmer Geermai onder andere de provincie Friesland, Wetterskip Friesland en de stichting Joodse Begraafplaats Takozaal. Het begraafplak bij het boerskip Takozaal is al online in 1802. Kees de Haan, bestuurder van de stichting Joodse Begraafplaats Takozaal, over hoe de financiering ter stand kwam is.
5: Het grote onderhoud wie eigenlijk voel een beetje samen met een oor project. Het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we, nou ja, mij met iets moois maatje kennen hier.
6: En wie dat snel regelt? Of hing je nog wat uitzoekingskracht nedig?
5: Nee, dat wie snel regelt. Ja, het is het verhaal dat slacht eigenlijk gelijk wel om. Het is ook een bijzonder plak in de provincie Wol. Het is onder de Zuiderzeeroute bijvoorbeeld. Dus je riet een hoop toeristen langs. Toen dat geld beschikbaar kwam voor het versterken van de kust eigenlijk, want daar is het voor bedoeld, waren er een paar extra centen beschikbaar voor ontwikkeling van natuur, cultuur en erfgoed. En dat betekende dus dat wij eigenlijk, nou ja, die vinkjes konden wij wel zetten. Dus toen wij eens vinger opstutsen, wie er eigenlijk wel, hoe zei ze dat? Konden wij wel verder met dit plan.
6: Nou, en ik begreep dat er ook nog speciale stieren komen, toch? In het nieuwe project.
5: Ja, op het moment dat signed we nou, wij willen daar wel niet verder, dan moet er natuurlijk een ontwerp komen. En toen ben we aan nadenken gegaan. En het veldje hiernaast, de begraafplaats, was eigenlijk beschikbaar. Dat is van het Wetterskip. En ja, dan ging je denken van hoe moet dat dan? Want wat is eigenlijk de bedoeling? De begraafplaats zelf gebeurt in het eerste volle. Want het is vooral een project naast de begraafplaats om het beter toegankelijk te maken. Dan kost je een beetje knoffelig bij de diekdel komen, op een trap die een beetje sasa hier. Nu hebben we zijn, dan geven we eigenlijk iets maken dat is mijn auto en een fiets en dus ik mijn rollator of rende heel makkelijk naar beneden komen kerst. En dan moet er dus een parkeerplaats komen. En omdat het een heel mooi natuurlijk plak is, moeten wij net de volle asfalt en bestrating maken. Het moet een beetje een green karakter houden. Maar je moet als autorijder wel even weten. Wij kennen rieden en wij net. Dus we zijn een baakje in het oude. Maar grote zwerfkeien die hier in Gastelon natuurlijk voorkomen. En het leuke is dat het ook een linkje is nog naar de traditie van de Joden. Want die lezen altijd sjentjes op graven dat ze die bezocht hebben.
2: Ja, Richtje van Berkem is projectleader bij de provincie Friesland. Zij vertelt waarom het weer in richting van het begraafplak nodig is.
7: Het is een groot hichteverschil, dus de toegankelijkheid van het begraafplak zelf is net optimaal. Nou, je komt ook wel regelmatig landbouwverkeer langs en auto's, fietsers. Dus dat er dan soort auto's of orenfietsers op het dik staan, parkeert, dan is dat net is dat onveilig.
6: En waarom is de verkeersen om dit zo op te knappen?
7: Nou, wij zijn als provincie Friesland, de gemeente Friske Marren en de gemeente Zuidwest-Friesland en het Wetterskip bezig in het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Maar heel soort projecten dwaande op het gebied van erosieherstel en natuur, of wetterkwaliteit. Dat is mooi yield vanuit het ministerie, 12 miljoen. Maar de regio heeft er zelfs ook 4 miljoen euro bij dienen. En ze hebben verskate projecten op het gebied van cultuurhistorie en recreatie. Waar wij ik opknapbeurt aan jou en de Joodse begraafplak is daar één van.
6: En hoe lang wordt het nou voordat het klaar is? Is er al enige schatting?
7: Nou, ze hebben dus Joodse krek begin en het idee is dat het in zo'n 8 weken klaar is.
6: Ben er ook nog andere dingen in de regio die hem oppakken gaan?
7: Ja, we zijn al een skofke bezig met het project Versterken Friese IJsselmeerkust. En er zijn al heel soort projecten in uitvoering. Namelijk bij Warkum, waar we dwaanden met de Strekdam. Bij Mokkebank en Stoenkerne, dat zijn natuurgebieden van het Friese Geer. Die zijn correct opgeleverd. We zullen nog met Pistran bezig. En hier bij Tekensiel zullen we nog met het natuurgebied van Staatsbosbeheer beginnen in het najaar.
2: Nou, er gebeurt genoeg dus. En die werkzaamheden, daar zoen je denken er heel oerles van. Maar dat wordt eigenlijk net verwachten.
8: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
9: Dit is De Dai Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Het water zit op de UNESCO Vrood Erfgoedlist. Maar even de waardvereniging gaat het min met de boeien. Je hoort bij de sympathie in de Tweede Kamer. Op zijn minst 30% van de waardboeien die moet gewurren litten worden, uiterlijk in 2030. Onder de telefoon nou Tjeerd de Groot, Sint Maart interim directeur. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Waarom nou krijgt eigenlijk deze petitie? Want wat zorg je nou in de boeien dat jij er nog net zou wie?
2: Nou, kijk, er loopt nu een wetgevingstraject. Dat heet de Natuurherstelverordening. En eigenlijk de beste manier om de natuur herstel te geven is door rust op de zeebodem. En dan kun je voor de rest ook zorgen dat de natuur er voor iedereen blijft.
1: Ja, en die 30%, waar komt dat? Kijk, 30% die wat gewurren litten worden?
2: Nou ja, dat zijn eigenlijk aaneengesloten gebieden waar de natuur het meest kansrijk is om te herstellen. En op die manier zeggen wetenschappers van nou ja, als je eigenlijk zorgt dat die zeebodem langjarig met rust wordt gebleven, ja, dan kan de natuur, dan krijgt de natuur weer een kans. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige maatregel die ertoe leidt dat je uiteindelijk weer van de Waddenzee kunt blijven genieten, ook voor volgende generaties.
1: En dat is dan 30% omdat je nooit alles gewurren litten kennen, omdat dat net realistisch is?
2: Nou, dan blijft er ook nog, kijk, we weten ook allemaal, er is ook een garnalenvisserij. Dan zijn de meest productieve gronden voor de garnalenvissers. Dus je hebt daar ook een goede verdeling. En de meest de natuurrijke delen zorg je dan dat de Waddenzee kan herstellen. En zo blijft het wat voor iedereen. En zo blijft het wat ook toegankelijk. Hè? Want wij nemen de mensen al 50 jaar het wat mee op om ervan te genieten. En we willen ook dat zo blijft natuurlijk.
1: Ja, je neemt zo even, de garnalenfiskers, die winnen natuurlijk net zo blijven met deze petitie van jou. Wat zijn ze jou te zien aan?
2: Nou, kijk, de meest productieve gronden, de diepe geulen, die zijn voor de garnalenvissers. En we waren ook al een keer, of 2 jaar geleden ongeveer, zover met de garnalenvissers, dat we zeiden van, nou, als we het nou zo doen, dan kunnen we er allebei mee leven. Dan kunnen de natuurorganisaties ermee leven en dan kunnen ook de garnalenvissers ermee mee leven. Dus ik zie dat als best wel kansrijk om te zorgen dat zij hun deel hebben en dat de natuur ook een kans krijgt.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo'n petitie, is vaak toch wat symbolisch. Er moet wel wat gebeuren daarna natuurlijk. Nou ben je natuurlijk aardig thuis in Den Haag, dus dat is een voordeel van zelfs. Maar ja, wat is je verwachting, Kreekt?
2: Nou, er hebben 4652 mensen de petitie ondertekend. Wij gaan die aanbieden aan de natuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Op 4 juni is een natuurdebat. Nou ja, en we hopen natuurlijk dat de Kamerleden tegen de minister zeggen van nou, dit vinden we een goed idee. Zorg dat in die brief terechtkomt die in september naar de Europese Commissie gaat over hoe de minister de natuur in Nederland wil herstellen. En we hopen daar dat de Waddenzee daar een mooie plek in heeft. In het coalitieakkoord stond het ook al. Hè? We willen beginnen met de Waddenzee en de Noordzee. Nou, dus dit is onze suggestie voor de politiek om mee aan de slag te gaan. Het is simpel. Iedereen kan de Waddenzee blijven gebruiken en de natuur kan erdoor herstellen.
1: En hoe zit je lobby de vierde uit in Den Haag eigenlijk? Want ja, de petitie is in je stap. Den Haag moet er natuurlijk ook nog heel wat bakjes koffie dronken worden.
2: Ja, zeker. We zijn ook al met een hele grote kaart van de Waddenzee bij de minister Jamie van Essen op bezoek geweest. En we hebben ons plan toegelicht. En we willen natuurlijk ook nog bij de staatssecretaris Silvio Erkens langs met ons plan.
1: Oké. En daarna is het dus al waar hoe dat verder oppakt wordt, die hongerskwon. Ja, dan kijken we wat signaal van mensen die tijd hebben. Nou, dat beschermende, het zien door het waard. Mat dat nou? We willen ze graag het waard op. Wat doe je daarmee met dat soort signaal? Dan bedoel ik meer de recreanten, Bigelieks.
2: Ja, precies. Nou, die blijven welkom, hoor. Wat de Waddenvereniging betreft. Wat ik al zei, we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook wat ons zo. Naar ons idee van de Waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de Waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
1: Goed, dat moet in elk geval verankeren. Eerst maar eens deze petitie dus naar Den Haag. Ik wens je een heel soort succes daar.
2: Ja, dankjewel.
1: Tjeerd de Groot van de Waardvereniging. Dankjewel.
2: Hoi.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Elsenier, niet hard van een lekker bakje koffie. Die had het vanzelfs al lang vernaam in de beurs. Koffie is rottenkroet duur worden. De Consumentenbond die is dokt in de prijs van het zwarte goud. En die had de prijs van Bien, Melnkoffie, Pets en Cups al hier even op een rietje zetten. En ik praat erover met Mirjam de Witte. Die kunnen ze er overal over vertellen. Mirjam, een goeie middag.
4: Goedemiddag, hallo.
3: Hoe het is die prijs omheen gegaan de laatste jaren?
4: Nou, echt flink. Het gaat om de laatste 5 jaar, gemiddeld met 74%. En wat je net ook al zei, we hebben naar 4 verschillende soorten gekeken. En als het dan gaat om de koffiebonen, die zijn zelfs verdubbeld. Dus het is 100% duurder geworden. Dan de pets werden 78% duurder. Filterkoffie 70%. En de cups voor een Nespresso-apparaat, dat was wat minder, 46%. Maar dat is altijd nog altijd duurder.
3: Ja. Dat is nog flink inderdaad. En dat gaat dan hoe de laatste 4 jaar.
4: Klopt, inderdaad, we de laatste 5 jaar. De vorige peiling was 5 jaar geleden. Ja.
3: Wat is de grootste prijs stijgende waar het toch komt?
4: Waar het door komt?
3: Ja.
4: Er zijn 3 redenen voor eigenlijk. Al een aantal jaar vallen de oogsten tegen in Vietnam en Brazilië. Daar komt onze koffie voor een groot deel vandaan. En dan is het aanbod dus kleiner. Maar de vraag wereldwijd blijft groeien. Mensen willen toch echt koffie blijven drinken. Dus dan gaat de prijs omhoog. In Nederland zijn de prijzen ook omhoog gegaan voor arbeid, energie en transport. Nou, dat wordt doorberekend. En dan is er nog een andere effect. En dat is natuurlijk, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Want de duurzaamheidseisen vanuit de Europese Unie, die moeten worden nageleefd door de producenten. Dus die moeten investeren in duurzamere teelt en betere arbeidsomstandigheden. Dat is positief, maar dat kost wel geld en dat wordt ook doorberekend aan ons.
3: Ja, dat moeten wij ook gaan betalen. Ja. Nou is die de Bien, die binnen eigenlijk in verhouding dus het meest duurder worden. Wij zitten even te schen, want de soeresissen, die filterkoffie, dan moeten die Bien nog bewerken worden. Waarom binnen dan toch de Bien duurder als de gemalen koffie?
4: Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig natuurlijk. Hè. Er moet nog iets mee gebeuren.
3: Ja.
4: Maar waarom is de prijs dan minder hoog? Dat komt omdat het gewoon de meest pure vorm is. Dus er gebeurt helemaal niks meer mee. En daar waarschijnlijk denken we, gaan prijseffecten komen daar sneller op doorberekend. Dus inderdaad, als bij pets, daar moet nog meer mee gebeuren. En dan is de koffie ook minder puur. Dus dan is de prijs ook minder gestegen. En dat is natuurlijk bij de cups helemaal, want dat zijn vooral ook heel veel producten die daarin zitten. Hè? De verpakking en dat soort zaken. Dus hoe puurder, hoe meer de prijs daarin wordt doorberekend.
3: Ja, klinkt toch onlogisch.
4: Ja, ik vind het ook.
3: Oké, nee, dan zijn we het eens.
4: Ik moet er zelf nog van alles mee doen. Dus waarom word ik daarvoor gestraft, zou je bijna denken.
3: Ja, je drinkt koffie in de meest pure vorm. Dus dan zou dat toch het meest goedkoop moeten zijn. Maar nee, helaas. Ja. Ja, okay.
4: Ik ben het met je eens.
3: Oké, maar wij kunnen er niks aan veranderen. Nee. Ik ga weer helemaal over in het Nederlands. Maar we hadden afgesproken dat we het lekker in het Fries konden doen.
4: Sorry, dat effect heb ik op je.
3: Ja, nee, maak het helemaal niet uit. Ik begin weer in het Fries. Waar kunnen we nou het verschil nog meer merken? Binnen de A-merken en de B-merken, om het zo maar even te zeggen. Zit daar nog een soort verschil tussen?
4: Daar zit een groot verschil tussen. Als we kijken naar huismerk koffie, dan is dat gemiddeld 33% dan een A-merk. Dus als je denkt, hey, ik wil besparen op mijn kopje koffie, dan is een huismerk altijd nog een goed idee. Wat we ook zien is dat bijvoorbeeld een drogisterij, die wil ook nog wel eens met koffie komen.
3: Ja.
4: En ook die zijn vaak, hebben die goede aanbiedingen en zijn die vaak goedkoper dan de supermarkt. Je kunt altijd blijven opletten natuurlijk waar je bij verschillende supermarkten waar je je koffie het beste kunt gaan kopen. Maar als je zegt, ja, dat A-merk is me echt te duur, kijk dan toch een keer naar de huismerken.
3: Ja, en welke supermerk kunnen we dan toch het beste halen?
4: Ja, het beste kunnen we naar de supermarkt. De ene is inderdaad goedkoper dan de andere. Je bent het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. En plus Jumbo en Albert Heijn, die zitten iets boven de gemiddelde prijsniveau. Maar Spar is wel echt heel erg duur als het gaat om koffie. 8% boven het gemiddelde prijsniveau.
3: Zo, ja, dus dat scheelt ik nogal. Ja, wel luidt dat dan nog eens voor de Sezekin, hè? Hoe kan dat dan dat de ene supermerk zoveel meer vregend als de oor?
4: Ja, dat is voor ons natuurlijk ook een vraag. Wat we wel zien is dat supermarkten zelf hun eigen prijzen bepalen en kijken naar de marktwerking. Ja, en de ene supermarkt die doet van alles met aanbiedingen en daardoor is de normale prijs wat hoger. En de andere supermarkt geeft geen aanbiedingen en houdt de normale prijs daardoor laag.
3: Ja. We zullen er net echt een bakje minder om drinken, denk ik, Mirjam.
4: Dat denk ik dus ook niet.
3: Nee.
4: Nee, dat denk ik ook niet. En we kijken dan maar naar andere soorten koffie. Maar ja, dat bakje koffie, dat pakken ze me toch niet af zo smorgens.
3: Nee, mij ik net. Nou, Bibbet en Rodiens, dank u wel voor al die informatie. En ik waarom te vinden zelfs op de website van de Consumentenbond. Mirjam de Witte, Tierentank, fijne dag.
4: Heel graag gedaan, jij ook.
3: Jo, dank u wel. Hoi, hoi.
5: Und

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Ja, die is dat oer al in Friesland. Vrijwilligers vinden, dat is best nog wel een toer. Dorpsbelang dit geen bestuur, maar welke krijgt plaatselijk belang dit vergriezet. Planbureau Friesland die neemt dat zelfs zwaargelijk. En dan ook krijgt in Appelskeer ontzit een splinternij-initiatief, een dorpsvereniging. Meerdere vrijwilligers en de ommeldingen die blowen maar binnenstreem. Hoe kan dat nou krijgt? Nou, daar gaan we het even oer met een van de initiatiefnemers, Derian. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Erik.
3: Ja, dat vind ik toch wel wonderlijk dan, dat ik dan bij hem lees, dat je die vrijwilligers samen bij elkaar hing eigenlijk.
4: Dat snap ik. Alleen in een dorp van 5000 inwoners, denk ik dat je er, als je 10% hebt, dan heb je er toch alweer een groot deel bij elkaar.
3: Maar er mag toch iets wijzen wat mensen heel erg aanspreekt in je plan. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat krijgt?
4: Ik denk dat er al een tijd lang behoefte is aan een dorpsvereniging en aan meer activiteiten in en binnen het dorp. Niet alleen voor mijn leeftijdsgroep, maar voor alle doelgroepen. Mensen zien dat we er druk mee bezig zijn en dat ook hun doelgroep, hun eigen groep, gehoord wordt. Omdat die ook in het bestuur zitten of commissielid zijn.
3: Wat was nou het moment dat jullie dachten van, er is toch nog een soort gat. Er is iets waar we in kunnen springen, waar mensen behoefte aan hebben in Appelscha.
4: Ja, er is niet één exact moment. Het is eigenlijk gewoon in de afgelopen 2-3 jaar heb ik zoveel gesprekken gehad. Ook met leeftijdsgenoten, maar ook met jongeren. En ook met in de leeftijd van in de 50. Waar is onze dorpsvereniging? Dorpen om ons heen hebben het. Lange Dieke, een dorp van een paar honderd inwoners die feesten kan organiseren. Waar een paar duizend man op afkomen. Of in elk geval in de 1000. En dan denk ik van, waar blijven wij in Appelscha? En dat dacht ik niet alleen. Dat dachten ook mensen met wie ik sprak. Veel gehoorde klacht is, waar is ons dorpsfeest? Waar is de Dolle Nacht gebleven? Dus ik dacht van, inderdaad, waar is onze dorpsvereniging? En ja, ik hoorde zoveel mensen die hetzelfde dachten.
3: Want hoe is die verhouding precies met plaatselijk belang? Dat bestaat natuurlijk al. Komen jullie daarnaast of nemen jullie gedeelte over? Of, hoe werkt dat precies?
4: Het plaatselijk belang zet zich natuurlijk al alle jaren in voor het dorp. Alleen als je kijkt naar de leden ook van plaatselijk belang, ja, die zijn bijna allemaal 60 plus. Daarom dachten wij met een aantal jongeren als werkgroep onder plaatselijk belang. Dus dat is gewoon veilig voor ons, voor de opstart, een dorpsvereniging oprichten. Dus wij zijn een werkgroep onder plaatselijk belang, maar wij functioneren als een dorpsvereniging. En op die manier denk ik dat het een hele mooie samenwerking kan zijn.
3: Ja, dan kan het elkaar versterken dus. En jullie vuurdoop, dat is de bloeiweek volgens mij, hè?
4: Klopt. Ja, dat is een hele week waarin vrijwilligers gevraagd worden activiteiten te organiseren. Wij dachten dat is perfect. Dan hebben wij tot eind september om een goede structuur op te zetten. En uiteindelijk, alleen dat valt weer buiten de bloeiweek, organiseren wij een afsluitend feest. Omdat dat toch wel echt de grootste vraag was van inwoners. Waar is ons dorpsfeest?
3: En ik kan me nu voorstellen dat er nu mensen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten als het gaat om het dorp en wat er georganiseerd wordt. Die misschien ook op het puntje van hun stoel zitten. Heb jij een bepaald advies van mensen die nu misschien wel hetzelfde willen doen?
4: Zoek de juiste mensen bij elkaar, actieve doorpakkers, en ga gewoon bij elkaar zitten. We zijn hier op dit moment met 14 vrijwilligers, waarvan we één klein groepje als bestuur hebben en daaronder commissieleden. Ga met elkaar in gesprek, ga zitten en pak het gewoon op. Spring in het diepe, maar betrek ook bijvoorbeeld een plaatselijk belang erbij. Vraag de gemeente wat ze voor jullie kunnen betekenen. Op die manier. Mensen hebben er echt op zitten te wachten. En als jouw dorp nog geen dorpsvereniging heeft en misschien weinig activiteiten, zoek een groep bij elkaar. Het liefst, wat ik aanraad, met verschillende achtergronden. Dat hebben wij ook. We hebben nu 14 mensen tussen de 18 en de 50 jaar. Allemaal verschillende achtergronden qua baan, qua vriendengroep. qua gezinssituatie. De een heeft jonge kinderen, de ander al wat oudere kinderen. Iemand anders heeft geen kinderen. Zodat je eigenlijk elke doelgroep kan horen.
3: Derian, dank je wel en heel veel succes.
4: Ja, hartstikke bedankt. Bedankt voor je tijd.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag is voorbij.
5: Meer dan 109.000 mensen volg je haar op social media. Van draven terug de natuur, ontreizig je, memwijzen en ik de minder perfecte kanten van het lippen. Japke Janneke die deelt het alle jaar online. De influencer, oorspronkelijk uit Jellem, die lid nou al meer dan 8 jaar haar lippen zien aan haar volgers. En ik ga van nou aan de telefoon. Japke Janneke, goeiemiddie.
6: Goeiemiddie.
5: 900.000 mensen die hij volgt je. Denk je daar wel eens hoe naai?
6: Nou, net zo vaak eigenlijk. Maar heel soms is een meisje dat wel eens te mij van hoeveel meisjes wil het eigenlijk wel net? Als dat op een field of ergens bij elkaar zetten, zo is.
5: Precies, zet ze in een stadion. Dat ben al je meisjes die het dus interessant vinden, was het dorst.
6: Ja.
5: Hoe is dat voor jou?
6: Ja, nou, wat ik zei, dat denk ik dus eigenlijk net zo heel veel hoe naai. En dat is ik natuurlijk net van Ian op oren die sa ontstond. Ja, ik ben er nou een beetje onwend dat dat zo is. Ja. Ja.
5: Wanneer wist je maar begonnen? Eerst achter je lien, maar toen toch dus van ik wil graag delen wat ik doch?
6: Ja, want het hele begrip influencer bestond toen eigenlijk nog net. Ik vond toen het trainen heel leuk en ik fietste en ik ging toen trainen voor mijn eerste marathon. En ik vond dat gewoon heel leuk om alleen te delen. En blijkbaar vond meesken dat ik leuk om te volgen. Dus dat er kwam wel steeds wat meer meesken bij. En dat ik bleef eigenlijk gewoon wel wat ik leuk vond. En uiteindelijk ben ik nou waar ik nu ben. Maar dat is wel snel gong.
5: Ja, precies. En voor de meesken die tijd dan net volg je, wat pleert al hier?
6: Voor mij is het is eigenlijk gewoon mijn persoonlijke leven. En dat, ik vind het heel leuk om te draven, te fietsen. Ik ben nooit mem, dus eigenlijk deel ik van alles. Maar het gaat wel voornamelijk om het sportieve leven. En vooral het boeten sporten. Dus dat vind ik zelf dan het leukst. Meestal als ik naar een hutrin evenement train, dan deel ik hoe ik dat doe. En mensen vinden dat leuk om te volgen. Of die had soms vragen. Of die wilde daar terug ik motiveren om dat dan ik op te pakken.
5: Ja, want social media liep het vaak al hier heel mooi en perfect. En als ik de foto's bij die op Instagram, het ziet er al hier zo prachtig uit. Viel er net altijd die druk om echt helemaal aan te steken?
6: Nee, eigenlijk net. Dat hier in het begin wel meer. Maar op dit moment had ik dat eigenlijk net zo volle meer. Ik ben net meestal heel kritisch wat dat betreft. En ik deel ik wel echt als het minder goed gaat. Dus ik hier les een week in Rotterdam voor de marathon. En die hier bijvoorbeeld ik net Utrecht. Ja, dan deel ik dat ik. En dan deel ik waarom het net goed ging. En dat jet er ik bij. Dat het ik net altijd een PR is of Ingrid feest, maar dat het ik minder goed ging in.
5: Ja, en ik uit in persoonlijke leven vertelst al dingen die het net altijd helemaal oerozen gingen.
6: Ja, zeker. Ja, ik hou ook wel wat dingen over mentale gezondheid die ik dan deel. En we zitten nu in een fertiliteitstraject. Nou, dat is ik iets waar ik. Nee, ik deel net alles over, maar wel sommige dingen deel ik daar wel eens over. En dan krijg ik wel gewoon heel volle reacties van mensen die dat heel helpend vinden om dat te lezen. Van, het steunt ze ik dat ze net erin allingig binnen.
5: Ja, want wat binnen over het algemeen de reacties die Sto krijgt op de post die Sto dost?
6: Over het algemeen krijg ik wel volle leuke reacties. Ik had net heel volle haatreacties om het zo te sissen. Wat sommige oren mensen misschien wel vaker ha. Dus wat dat betreft valt het bij mij wel mee. Natuurlijk ben er altijd wel mensen die of kritiek horen of ergens oor zo tinken. Maar goed, dat jetter ik gewoon een beetje bij. Als je daar net zink in, dan ken je dit eigenlijk net wel. Want dan, dat blijkt bij wukken. En dan een keer zo dat je als je online dingen delen, dat je daar volle reacties op krijgen natuurlijk. Ja.
5: Want kist er nog een goede balans vinden tussen was het online en offline dochs? Bist u in die duistig leven heel goed bezig met oh, ik moet dadelijk wat pleetsen of dit wil ik pleetsen?
6: Nou, dat is dus ik trodeer een heleboel wat verhoren. In het begin wie ik daar volle meer mee bezig. Ik denk ik omdat ik zelf gewoon minder zeker wie om mezelf. En dat ik heel belangrijk voel dat ik volle reacties kreeg of volle likes op een post. En dat is het hele algoritme van Instagram is ik wat verhoren. Dus dat is ik weer wat minder belangrijk vind om dat te zeggen. En ik vind zelf ik gewoon uiteindelijk wil ik doen wat ik leuk vind. En ik deel ik de dingen die ik leuk vind. En ik ken het dus nog wel wat oors naar Shen. Dus ik ken het ik wel wat meer loslitten.
5: Ja, kist er intussen ik yield maar Virginie?
6: Ja, dat doe ik eigenlijk dus sinds 2018 al. Toen ben ik stop met mijn orenwerk. En net met de reden van ik wil dit graag doen, maar wil omdat ik iets oors wil. En toen eigenlijk automatisch ging ik er wat yield maar Virginie. En het is eigenlijk nogal sinds 2018 mijn werk.
5: Ja. Ja. Wow, bizar hoe dat erin kan, hè? Dat is, denk ik, achter je lien ik net betocht dat het op deze wijze erin is hoor.
6: Nee, zeker net.
5: Nee. Nou, ik ben hier intussen en ik volg je en ik ben heel benijd naar die verhaal, Nalier. En tegen dank voor die verhaal hier in Goeiemiddie.
6: Leuk, graag weer in.
5: Doeg.
1: Alles wat je hoort mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

wat jouw dagen mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Krijgt u allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
0: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl
3: /nieuwsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Elf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat verreweg de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken, blijkt uit een onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friese gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friese tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoe oud was ik? Een jaar of 18? Ik zat in het Doel in Rotterdam op rij 7. Sonny Rollins stond voor me op het podium. Een reus met een tenorsax die in zijn handen leek op een alt. Rollins was in het zwart gekleed, All-Stars aan zijn voeten. Ergens in het concert herhaalde hij minutenlang dezelfde noot. Daar zat alles in: grommen, zingen, schreeuwen, juichen, huilen, schateren, swingen, duwen, trekken, denderen, fluiten, rammen. Ik was verkocht, verdoofd, zeg maar verslaafd, fan voor het leven. Zelfs nu die dood is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hij was de grootste nog levende tenor saxofonist in de jazz. Sonny Rollins overleed gisteren in Woodstock, New York, op 95-jarige leeftijd. Drummer Han Bennick speelde met hem en altist Benjamin Herman is, net als ik, een volslagen Rollins-fanaat. In Congo grijpt ebola om zich heen. Ton Berg is daar coördinator. Hoe helpt zij de bevolking daar, waarvan een deel niet in het besmettelijke van de ziekte gelooft? Politiek verslaggever Wilma Borgman volgde in Den Haag het debat over het geweld rond AZC's. En de film Treat Her Like a Lady gaat over een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam en de falende verzorgingsstaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 26 mei.
2: Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is definitief van de baan.
3: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek.
2: Minister Veilbrief stuurde de sociale partners een brief.
3: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijgen om te praten over die toekomst, over dat pact.
2: Ja, de bonden willen wel praten, maar veel verwachtingen hebben ze niet.
4: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
2: En hun geplande stakingen, die gaan gewoon door.
4: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord, dat ze zelfs onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
2: Dan naar België, waar gerouwd werd.
5: Inderdaad, een gitzwarte dag.
2: Bij een ongeluk tussen een trein en een klein schoolbusje kwamen 4 mensen om het leven.
6: Het gaat om de bestuurder van dat minibusje, iemand van 49. Een begeleidster, een vrouw van 27 en dan 2 kinderen.
2: En deze man zag het ongeluk gebeuren.
7: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht, aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Ik zeg het, 1 seconde. Ja, dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt.
8: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen.
2: Het bedrijf achter DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het kabinet heeft dat verboden.
9: Ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
2: De angst bestond dat Amerika DigiD op zwart kon zetten.
10: Het zijn eigenlijk onze online paspoorten. En dat is nou echt een kerntaak van de overheid om dat zo goed mogelijk zelf te doen. Dus ik ben heel blij met dit verlossende woord.
2: En toch zijn er nog zorgen, vooral over een Amerikaanse tegenreactie.
11: Omdat dit, voor zover ik weet, voor het eerst is in Europa dat een overheid een wet toepast

0: een beetje omhoog gaat.
1: En het was ook de eerste tropische dag van het jaar.
2: Als je nu in de zon staat, is het wel heel warm. Dan zou je eerder bij lekker moeten gaan zwemmen.
1: Niet in Nederland, niet alleen in Nederland was het zweten.
3: Nou, this is perfect. Perfect.
4: It's too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane.
1: Al dus de Britten. En in Duitsland werd vooral genoten.
5: Eigenlijk wunderschön, Gott sei Dank, dat zo langzaam tijd wordt. Een beetje een schönes Wetter.
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan gaan we door met de kranten. Kijken wat daar allemaal in gevonden is door Christian Bonenbakker.
7: Ook het huidige kabinet weigert te betalen voor de opvang van mensen zonder papieren, schrijft Trouw. Opmerkelijk, want deze veelbesproken bedbad-broodopvang kwam er juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jette.
1: In het regeerakkoord staat er niets over, maar uit de beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat het kabinet Jette de strenge koers van het kabinet Schoof voortzet. Het beleid moet gericht zijn op terugkeer, schrijft asielminister Van der Brink.
7: Of dat beleid overeind blijft, is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen.
1: De kosten van het klimaatbeleid worden oneerlijk verdeeld, vinden de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover de Volkskrant schrijft. Zo profiteren vooral rijke mensen van subsidies voor verduurzaming en elektrische auto's, terwijl armere groepen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
7: Verder blijkt dat steeds minder mensen bereid zijn offers te brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. De weerstand groeit omdat veel mensen het gevoel hebben dat de overheid niet naar hen luistert. Wel populair zijn investeringen in openbaar vervoer, in groene waterstof, in grote batterijen voor energieopslag en in windmolens op zee. Het aantal voorstanders van een vleestaks is geslonken tot 29%.
1: In NRC meer over het tegenhouden van de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. De staatssecretaris baseerde haar besluit op een analyse door het bureau Toetsing Investeringen van haar ministerie. Dat kijkt vooral naar de nationale veiligheid.
7: Vorig jaar waren er 78 van zulke onderzoeken en geen enkele keer werd een overname of investering verboden. Volgens de Leidse hoogleraar ondernemingsrecht Harold Koster is het überhaupt nooit eerder voorgekomen.
1: Dat maakt het extra pikant dat het nu wel gebeurt, notabene bij een overname door een bedrijf uit de Verenigde Staten, een bevriend land. Dat geeft aan hoe snel de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten is veranderd, concludeert de krant.
7: Deze week presenteerde Ferrari zijn eerste elektrische model, de Luce. Liefhebbers van het Italiaanse racemerk moeten er niets van hebben, schrijft de Telegraaf. Fans noemen het de lelijkste auto ooit sinds de Fiat Multipla.
1: Dit lijkt op een Chinese troep met een logo erop geplakt, zegt een van hen over het gladde, glooiende ontwerp. En dan zonder het beroemde, ronkende motorgeluid. Voor wat meer racebeleving wordt het geluid van de elektromotor versterkt afgespeeld in het interieur.
7: Een echte Ferrari heeft een ziel, zegt de woordvoerder van de Ferrari Club Nederland, maar deze niet. De kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van de club als ze niet ook nog een echte Ferrari hebben.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Ja. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt. Want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders na het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Jaar 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, ja, en werd het dan een Markenzauer debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Liedewij de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraak van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteerde bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keizer als eerste.
2: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
3: Mevrouw de Vos.
4: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me door u helemaal niets dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
3: Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden?
5: Mevrouw de Vos.
4: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keizer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt.
3: Meneer Brekelmans.
6: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw De Vos die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als om een wesp gestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt, dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
3: Wordfels.
4: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarmee bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland, ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
6: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat, dat het masker van Forum voor Democratie, dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag, om of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw De Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
1: Ja, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB, die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
0: Ja, en Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
1: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant, die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt, na wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, of excuses, die nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook al eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans: wat betekent dat nu?
5: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld, die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten, is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66, die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
7: Meneer Brekelmans.
8: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partij om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
5: Waarom ik hierop doorvraag, dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Marcus Hauer?
7: Meneer Brekelmans.
8: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
1: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Marcus Hauer zich met zijn uitspraken wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
0: Ja, nou gaat dit allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
1: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er twee wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
0: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers Van Cote en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake op de Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennink. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vond het niet goed?
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
1: Ja. En, maar,
0: vandaar die Calypso's, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks. En die drummer ook niet zeker?
1: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel. Maar saai gewoon.
0: Ja.
1: Ik vond Sonny geweldig. Laat ik zeggen in 1959 met Elvin.
0: Elvin en, Jones, drummer?
1: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca. Waar hij naderhand mee kwam in het Concertgebouw. En man, dat was magisch.
0: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
1: Ja.
0: Plaat van gemaakt later.
1: Ja, nou meer, twee platen en drie cd's. Ja. Hallo.
0: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
1: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
0: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67 samen met Han Bennink en Ruud Jacobs, hè, mm-hmm. Contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
0: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is een waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En het circuleerde wat opnames van een concert in Arnhem.
0: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Ja. Sonny Rollins in Holland.
0: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wat kan jij... Jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
1: Onwaarschijnlijk niet te evenaren... te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was zijn timing. Hij had een enorme timing. En hij was heel keen op... laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clark en... Billy Higgins.
0: Al die drummers.
1: Ja.
0: Voor en met hem waren.
1: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
0: Ja. We hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han, en met Sonny Rollins en Ruud Jacobs.
1: Volgens
0: mij, Love Walked In.
1: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op de koffie een nummertje spelen.
1: Ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Jongen, Benjamin.
2: Als je nou Sonny Hollands hoort, hoor je een beetje galm. Dan komt hij door de studio. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
0: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanny heeft het over zijn geluid en over zijn timing.
1: Ja.
0: Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je op, in eerste instantie, die Calypso, die keek op de week, Tune, Duke of Iron. Dan denk ik van, nou, een leuk liedje, weet je. Maar als je er induikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
0: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar.
2: Ja.
0: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Wat kom je dan tegen, Ben?
0: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing. Allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon, hoe hij werkt met zijn geluid. Hij speelt met motieven. Hij was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
2: Ja.
0: Op gegeven eigenlijk manier improviseren benaderen. En hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde de hele dag.
2: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van, ik kap er een paar jaar mee. En dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han?
1: Hij speelde niet tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En er is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest, naar de Shinto, of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
2: Hij zocht het ook in andere plekken. Ja, wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
1: In 1960.
2: Waar was dat?
1: In het Concertgebouw.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja. En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins.
2: Een trompetist en een drummer.
1: Die op een drumstel speelde van Martin Beenen. En Martin Beenen was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
2: Ah, okay.
1: En daar speelde Johnny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn. Want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
2: Oh ja, ja, dat verhaal is ook...
0: Ja, ja, die heeft hij later heeft hij die overgenomen.
2: Ben, en wat was jouw eerste kennismaking met Rollins? Dat je hem echt zag en hoorde?
0: Ik heb hem voor het eerst gezien in begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook...
2: Beetje rock'n'roll tent, hè?
0: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van, leuke solo, zeg.
2: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
0: Ja.
2: Here You Come Again.
0: Ja.
2: Dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
0: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
2: Ja. Zullen we en even iedereen... Body and Soul, Body and Soul, ja. Hè, wilde jij even horen.
0: Ja, ja.
2: Klein stukje Body and Soul, solo hè, van hem.
0: Ja.
2: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren.
1: Oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja, wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer als ik hem zag spelen of daar of daar of daar of daar... Dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum... toen mijn dochter Suki geboren werd, toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was... Het raakte mij... Ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar als de muziek gaat draaien op een begrafenis... Jongen,
0: dan ben je verkocht. Benjamin, heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt... dat herinner ik me echt als iets dat het lang echt in me ging zitten?
2: Ja, nou ja,
0: Rollins.
2: Je zag het bij zijn concerten. En het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten. Waar ik het over had de eerste keer dat ik hem zag, de bottom line. Iedereen bij concert van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En
1: dat is
2: wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. Maar ondertussen gebeuren allerlei dingen met je, als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt, waardoor het nooit corny werd. Maar daardoor
0: gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans. Niet met z'n drieën, maar met honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right. Sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo... groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd. En een hulpverlenerstent werd in brand gestoken... uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo... waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam maar zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen.
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen... en omdat de capaciteit om te testen heel laag is... En omdat we in een conflictgebied zijn... waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust... omdat mensen die daar wonen niet bij de lichamen van hun overleden... dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte... en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is... of die net overleden is... dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet... een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee. Nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen... doe dan zo'n beschermend pak aan, dan kun je mensen weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten... om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak, om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naaste. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken.
0: En
3: eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overledene aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja, en nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwen tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de rondte. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk is een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten, om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten dat ook al, hoor, want er zijn meer uitbraken geweest, maar natuurlijk niet iedereen. En de hele gezondheidszorg is natuurlijk heel erg slecht in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
0: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
3: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan. Maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben hun hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
0: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
3: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja.
3: En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
0: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
3: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
0: Ja.
3: Ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: Ja. Dankjewel, Ton Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
3: Oké. Okay.
0: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeeld door Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. En het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door de eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring, en wie niet, in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats. Denk je zal hier maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
4: Omdat ik daar heb gewoond.
0: Oh ja? Ja. Oké.
4: Okay. Dus ik woonde daar.
0: Ja. Was het om daar te wonen?
4: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor, in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
0: Toch ook leuk?
4: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam, je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. Ja, er zit ook een soort schoonheid in.
0: Ja, maar je snapt ook dat ik als ik daar langs rijd, denk je zal er maar wonen vanwege de stank.
4: Dus maar, ja, de ramen hield je wel dicht.
0: Ja. Ja,
4: in de zomer.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
4: Ja, 3 jaar, zoiets.
0: Oké, hoe oud was je?
4: Van mijn 8e tot mijn 11e.
0: Oké. Okay.
4: Tot mijn 12e, zoiets, ja. Ja.
0: Dus waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
4: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die brodenscène aan het begin... Nou ja, goed, er zit een scène in, de openingsscène... is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is een van de eerste...
0: Het gaat over... Je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden... krijgt een vrachtwagen een ongeluk... en daar blijken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden... liggen we over de snelweg. Precies. Dat is echt gebeurd.
4: Ja.
0: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
4: Nee, dat is echt gefilmd.
0: Daar heb je de weg afgezet.
4: Ja, de weg is afgezet.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, nou ja, goede uitvoerend producenten die dat...
0: Wat voor dag was het? Zondagochtend 4 uur?
4: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets, ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè? Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis. Krijgt allerlei toestanden. Die raakt in een soort tijdelijk leven terecht. Komt in een hotel terecht waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
4: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
4: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor allebei rollen, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
4: Misschien.
0: Dat is cliché hoor.
4: Ja, het is, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is... Misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja.
4: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen... want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden... waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden... en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was...
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft... dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn... maar wel ras Amsterdammers, hè?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf... Nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook... Dat het ook iets met de acteurs doet opzetten.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
4: Ja, dat sowieso.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken... terwijl je het juist niet wil.
4: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel... maar dat heb je ook met acteurs... iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jong leren... met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die jij opvoert met die 2 kinderen... die raakt een beetje aan lage wal. Moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achter eraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
4: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegenin.
0: Waar gaat ze tegenin?
4: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vastbesloten is om die kinderen...
0: En wat bedoel je met het systeem?
4: De hulpverlening.
0: Die mensen zijn er om te helpen. En ze doen wel de pogingen, zie ik in de film.
4: Ze doen hun pogingen, maar
0: op kantoor.
4: Ja. Gesprekken. Het is natuurlijk. We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt. Je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
4: Of dingen op marktplaats zet.
0: Is de straf heel hoog?
4: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
4: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Ze zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig en die is toen door met schoonmaakadresjes, zoemelden ze wat, rosselden ze wat bij elkaar.
0: Ja.
4: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld. Voor een paar tientjes. Dat is natuurlijk.
0: Eigenlijk zag ze steeds. Hè, de verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
4: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen. Ja, het is grappig, want het woord overleven, ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat.
0: Want zonder nou de film aan het eind uit te leggen, maar ze neemt een stap.
4: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar
4: precies.
0: Voor jou is dat een goed gevoel.
4: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid en het gaat over loskomen.
0: Ze gaat weg
4: het
0: waar het niet goed is, zeg maar.
4: Ja.
0: Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
4: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
4: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je hebt nog 1,5 minuut.
4: Ja, precies.
0: Daar kom je vast uit.
4: Ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Ja, ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. En dat heeft ook te maken met dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker. Voor de arme mensen wordt het slechter.
4: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
4: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam, toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
4: Ja.
0: Je zou ook kunnen zeggen, laat ze in de steek. Mensen
4: ja,
0: in de stad.
4: Ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, er is altijd een. Ik ben er altijd nog aan verbonden aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
4: Ja. Dat is een goede vraag. Ja, er zit er toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat? En zie ik dat terug in de film, dat deel misschien? Hoe zou je dat noemen?
4: Ja, toch. Een soort vitaliteit. Het is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit in Marseille ook wel, denk ik.
4: Nee, zeker. Maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk. Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort. Als een Almodóvar.
0: De hoofdrolspeelster.
4: De hoofdrolspeelster. Dat mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken.
0: Ja.
4: Openheid en de solidariteit. En
0: dat zit allemaal in de film.
4: Ja.
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dank je wel voor uw komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En actie.
4: Actie.
5: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: Ga de gamma even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond en wat wordt verzwegen?
10: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha,
1: een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordwien.
2: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Tiziana. Ja, de eerste van deze week. En dat hier alles te kijken bij een mooie fiets. Een lekker motorfeestje juster in de provincie. De Halvestein, dat biedt helemaal los onder prachtige waarsomstandigheden. Maar wij zijn er juist geworden. Tussen zij en zo'n hoeren mij mooie muziek uit deze provincie bij. Van alles wat, dat geldt het voor Jurtek. Aan de komen we live opnames. In ieder geval, welkom bij Noorderwien op deze Tiziana. We hebben hier mij Simmer in Friesland van Johannes Riepma en Grijde Braas. We doen nog een beetje in Simmers. Ja, dit is waarom. Mooi project. En die had toen Sielerswaard.
2: Het is

Het leed zich opscrew als een internationale band, maar ze hebben wat vriers in New Frequency. Hier is mij de nieuwe single, The Upside. De nieuwe single sprutsen trouwens deze mij direct naar ze. Mr. and Mrs. and the Seven Grand.

Trientje en Freek, jawel, oftewel, Mr. en Mrs. Nije single met een zekere wijze. De Zafvalse trouwens al, ja, die het heel erg draaibaar is op de radio. Seventh Grade. En ik hoop dat het wordt vertaald in de prodoptredens. Want dat zoek ik hun in ieder geval heel erg gunnen. Geen wij mooi terug naar, ja, ik zeg het noemer in eens opdoeken in ons muzieksysteem. De Frisian Retro Band. Ik wil er ook net zo vol van. Is het echt of is het AI of is het gewoon mijn muzikanten? We komen er nog wel achter. Maar hier een ode aan de muziekpion.

klinkt ik een beetje old school, moet ik zeggen. Dit is een Frisian Retro Band. En de ode aan de muziekpioniers. Ik doe er nog even in of dit echt of AI is, weet ik veel. Welke muzikanten? We komen erop waarom in ieder geval. Maar noffelijk genoeg om even te draaien. Dit is al even van Norwin. Je weet toch maar het verhaal van Dani Luc. Zeg haar. Hem, maar ik er even bij zitten. Live speel hem in de presentunnel. Jouw het oorhande weekend. Waarom verwar ik mij over haar en hem? Omdat Dani dit duet opnam had met de orenstem van zichzelf. Toen wie hij nog een famke. En dan had hij natuurlijk wat een mannelijke loot. En dat had hij prachtig mooi mixed in deze cover van Crash Up en Danny Vera. Make it a memory.

Mooie uitviering van de cover van Crash Up en Danny Vera natuurlijk. Dani Luc, nogmaals, ik zeg hem, ja, fantastisch spelen. Bij een mooie band in de presentatie horen nu weekend. Is dit nog een band? Daar komen we kwart maar even op rond trouwens. Want dat, ja, dat is ook wel heel erg veelbelovend. FM, make it a memory. Brengt u eens bij Mary Amber.

Absoluut talentvol. Deze dame met friske roots. Al had ze een mooie artiestennaam trouwens. Mary Amber. En ja, noem het mij dat ik zeker wijze. Dreamen like roots. We kunnen even... Ja, waarom heet het? Wiels weer allemaal zien. Ik weet niet wat er buiten is.

Ja, Wiegels wikkelmachine. En ik weet net wat er is, maar er is altijd wat. Ja, klinkt dus een mooie levenswijsheid, dames en heren. Ik zal maar even in deze eerste aflevering van Orwin van deze nieuwe week. Mijn lekkere plaat van The Roots. Het zit er toen aan de alto kant, maar daar hou ik wel van. Het had het oer waar, wief.

Het zit wat in de hoeken van Xigadze. Deze, de Roels, mij der wijzier. Deze nieuwe plaats. Wat zwief. En die meid van mij nog wel eens in welkom in Noorderwien. Gewoon lekker spelen. Likas Ad van der Veen. Die weer oor aan de weekend bij ons in de studio. We sturen het al hier nog uit op televisie. We zetten het ook nog op internet. Maar hier, Radio First. Noorderwien Live. Met Ad van der Veen.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Dit lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang een verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen trolli hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van